0: De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: 0320-28-50-50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320-28-50-50.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. En Noordoostpolder denkt begin volgend jaar te kunnen beginnen met de nieuwe uitbreiding van Mark Nessen. Er is plek voor 160 nieuwe huizen.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, na al die mooie dagen kan ik maar één vraag bedenken. Hoe heb je het gehad van zo'n lekker lang Pinksterweekend, Jolien?
5: Oh, ik heb me zo prima vermaakt. Ja? Gisteren was het zo'n leuke dag. Het was de fietselfstedentocht in Friesland.
4: Heb je meegedaan?
5: Nee, mijn oudste zoon deed mee.
4: Oh.
5: Nee, ik heb nooit één keer gefietst. En toen ben ik afgestapt, heb ik gezegd, dit doe ik nooit weer. Dus
4: oh, ja,
5: daar houdt me nog steeds aan.
4: Ja, nee, dat is zo.
5: Maar hij was met een sportmaatje. En ze hebben het zo fantastisch gehad. Ja, het was natuurlijk geweldig weer.
4: En wij
5: volop zon, geen wind. Echt, nou ja, met twee vingers in de neus is overdreven.
4: Nee, je moet je warmte op tijd kwijt. Dat was het probleem, denk ik.
5: Nou, het ging eigenlijk wel. Oh. Heel veel drinken, dat is gewoon heel belangrijk.
4: Ja, daarom. Ja. Maar dus, wij doen iets fout, want we hebben de derde Pinksterdag niet aangeplakt. We zitten hier.
5: Ja, en het is een dinsdag die toch ook weer aanvoelt als een maandag natuurlijk.
4: Hoehoe, nou.
5: Maar morgen is dan weer woensdag.
4: Daarom. Hoe zouden die twee oude mannen dat voelen op een dag als vandaag? Want we hebben straks een portret van twee... Ja, dan moet je op leeftijd zijn. Maar ze zijn allebei bij hetzelfde bedrijf al 50 jaar verbonden. Ja, kom dan maar eens op.
5: Nou, die vind je niet zo snel meer tegenwoordig, nee. Ongelooflijk. Nou, dat is toch knap. We gaan ook naar de wereld van de musical. Een Almeerse acteur die speelt graag avond aan avond de slechterik.

0: Nobody's Perfect van Davina Michel. 6:06 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent.
1: Ze zijn bijna niet meer te vinden. Mensen die 50 jaar bij dezelfde werkgever blijven.
0: Maar bij Tolsma Grisnig in Emmeloord zijn ze trots op Nico Liefting en Piet Sonneveld. De twee mannen houden het al 50 jaar vol bij het bedrijf.
2: Het maakt mij niet uit hoor. Als jij zegt, ik ga gedeneerd, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tolsma Grisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat dan nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben, ik kan alles nog doen. En ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan nog wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dat ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Ja, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders. Dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt. Ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimian de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend. En zwaar voor mensen die hun hele leven, een carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom. Ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen. Want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker. Dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch die vrije tijd moet je even indelen. En als, dan komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis. Dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad. Maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond belde, ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten? En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:15 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets en dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden, dus dat stelt verder niks voor. Dus dat doet met alle plezier.
0: Ze doen het allebei met veel plezier. Dus Nico Liefting en Piet Sonneveld, 50 jaar bij dezelfde baas.

0: Simply Red. It's Only Love. En daarvoor hoorde je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 16 minuten over 6 is het.
1: Acteur Robert Mitchell uit Almere vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Ja, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
2: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robin Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeerder is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
3: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziekmateriaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
2: De Almeerder is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
3: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. Ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
2: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag. Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen. En ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen. Ik wilde dokter spelen. Ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan. En heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Robin Mitchell uit Almere en hij speelt dus koning Philips II.
0: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland, wat hebben we?
1: Ja, we gaan even goed omhoog kijken.

0: Ja, zou ook zomaar door de warmte kunnen komen. Breathless, dat je dat bent. Nou, ook vandaag wordt het weer aardig warm, dus rustig aan.
1: Ja, we doen het rustig.
0: Zo is het. Bericht naar binnen buitenland.
1: Bij de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari gekroond tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclub, zowel hij zelf vindt dat hij het vorig seizoen beter speelde, is hij er toch blij mee.
2: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Was er nog een prijs, die heet het de Oeuvre Award. Ja, wie anders dan Sarina Wiegman heeft die gekregen voor haar grote verdiensten als coach voor het Nederlands voetbal.
0: Natuurlijk, ja. Een ruimterots tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. En ze geeft er ook lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Ja, nou, dat is zeker waar. Mm-hmm. Er zijn eerder al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff.
1: Johan Cruijff?
0: Ja, ja, André
1: Kuipers.
0: Mooi?
1: Ja, maar André Kuipers heeft ze van dichtbij gezien, maar Johan Cruijff. Nou ja, goed.
0: Ja, die speelde de sterren van de hemel. Dus zo zal het wel zijn, denk ik.
1: Dan gaan we eens even kijken wat er in de kranten staat. Een verhaaltje in de Volkskrant over de Twitter. Oh nee, dat heet nu tegenwoordig X natuurlijk. En daarin kun je lezen dat de Rijksoverheid zich grotendeels terug moet trekken van X, zoals Twitter tegenwoordig heet. Dat adviseert de Voorlichtingsraad. Die bestaat uit directeuren communicatie van alle 12 departementen aan het kabinet.
0: En dan de Telegraaf. Huishoudens vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan. En daardoor is er een stormloop ontstaan, omdat aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan, nu het elektriciteitsnet overvol is en miljarden investeringen in uitbreiding onvoldoende helpen. We zien een sterke toename van het aantal vragen. Bevestigd woordvoerder Maartje Vermeer van de grote regionale netbeheerder Enexis. Actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.
1: Oh, ben ik net op tijd?
0: Ja, daar ben je zeker net op tijd. Ja. Nou, dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. De gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Marknesse. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat kost zo'n 4 miljoen euro. Er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd worden in Marknesse. Woningcorporatie Centrada Lelystad is gestopt met de vriendenwoningen. Volgens de corporatie is er geen animo voor. In die vriendenwoningen konden drie mensen, zoals vrienden of studenten, een huurappartement delen. Hoe het kan dat er geen interesse voor was, is niet duidelijk. En vier jongeren uit Almere werken aan de bouw van een eigen woongemeenschap in Oosterwold. Ze willen duurzame huizen bouwen en samenleven als gemeenschap. Meer dan 100 mensen hebben belangstelling voor het plan. Tot zover het nieuws uit Flevoland.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli.
4: Goedemorgen. We beginnen de dag overal zonovergoten in Flevoland. En de temperatuur die gaat snel oplopen. Halverwege de ochtend is het al bijna zomers warm op de meeste plaatsen. En vanmiddag ja, dan wordt het echt wel uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die op gaan lopen in de tropische waarde van ruim 30 graden. Daar bestaat maar weinig wind. En verloopt de hele dag zonovergoten. In de avond dan gaat de wind naar het noorden draaien. En dan komt de geleidelijk koelere lucht richting de provincie. Morgen is het dan met zo'n 22 graden een stuk minder warm dan vandaag.
5: Wat zegt de tuin over de huiseigenaar of over de huurder? Die kwestie hoor je straks.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Drive van Cars. Het is 5:05.
1: Wat zegt de tuin over wie hij of zij is? Onderzoeker Rachel Laurijsen van Eres Hogeschool in Almere deed onderzoek naar de relatie die mensen hebben met hun tuin.
0: Laurijsen weet dat het antwoord erop niet zo heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er wat asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut, ja. Maar bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten. Die hebben heel veel schuilplekken. En daaraan gekoppeld heb je een klein groen strookje van de gemeente. Dat ook groen is, dat staat in bloei. En ik zie hier ook zweefvliegen, ik zie wat bijen en hommels vliegen. Dus ja, het heeft wel een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit.
4: Laurijsen ontdekte dat voortuinen die iedereen kan zien heel anders kunnen zijn dan de achtertuin. En dat is ook zo bij het huis in de muziekwijk.
2: Nou, we zien een groot zwembad.
3: Ja.
2: En we zien tegels zonder onkruid.
3: Ja.
2: Is er nog iets anders wat opvalt?
3: Er is wel groen. Er is
2: klimop langs de schutting.
3: Voor klimop, inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
3: Deze mensen houden van privé.
4: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
3: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun

0: beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
1: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen. Waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
0: Ja.
2: Rachel Laurijs over zijn onderzoek naar die... Ik zit nou naar die man te luisteren. En ja. Ik heb een beukenhaag als heg.
3: Mm-hmm.
2: En die heeft eigenlijk wel een snoeibeurt nodig. Maar die zit ook vol leven. Er zitten spinnetjes in. En veel vogels die nu jongen in hun nesten hebben... die halen die spinnetjes op natuurlijk. Denk ik, zal ik maar even wachten.
3: Ik zou nu niet snoeien, nee.
2: Nee, want,
3: nee, dat zou ik nu niet doen.
2: Het zit vol leven. Dus.
3: Ja, nee, dat moet je nu niet doen.
2: Maar het ziet er dan wel een beetje rommelig uit. Dan denken ze, ja,
3: dat geeft toch niet.
2: Daarbij die lijst een beetje rommelig.
3: Allemaal. Nou, maakt dat nou uit? Ja. Trek jij je daar wat van aan dan? Nee, toch?
2: Nee, ik kan zeggen, het is goed voor het milieu. Natuurlijk,
3: nou,
2: voor
3: zo
2: de natuur.
3: Is het. Ja. En ja, en wat me ook wel opvalt, dat een tuin iets zegt over iemand. Ja, soms is het ook gewoon als je een huis koopt zoals de tuin al is.
2: Ja.
3: Het kan natuurlijk ook zo zijn. Wij hebben een nieuw huis laten bouwen.
2: Ja, dan moet je.
3: Het kost ook nogal wat.
2: Ja.
3: Dus als je natuurlijk wat minder te besteden hebt, dan denk je, ja, weet je, ik trek wel tegels van Marktplaats, dan gooi ik die erin.
2: Nee, maar het kan ook.
3: Planten zijn hartstikke duur.
2: Ja, maar het kan ook zijn natuurlijk dat die tuin er nog is van de vorige. Wat jij zegt en dat jij een vernieuwingsplan in je hoofd hebt van nou, eerst binnen beginnen en daarna buiten.
3: Nou,
2: kan ook, hè?
3: Nou, genoeg aspecten dus aan heel dit verhaal.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. Het is bijna 7:15. Dat hebben we zometeen in de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, dan ging het over het Pieterpad en dat is nu ook rolstoelvriendelijk.

0: Born van Nathalie en Brooklea bij Flevoland is wakker op deze dinsdag, de 26e mei. Ja, het is echt dinsdag en niet maandag. Wat was er gisteravond op radio en tv op die tweede Pinksterdag?
1: Nou, dat was gewoon nieuwsuur. En dan ging het over corona en de tijd. Dat weet je ook nog wel, dat die medische hulpmiddelen tekort waren. Mm-hmm. Dat je, iedereen van alles op zoek was. Mondkapjes als eerste natuurlijk en die handschoenen. Nou, maar die tekorten, zo ontdekte Nieuwsuur, die zijn er nog steeds in de ziekenhuizen. Vertelt Bart van Bezooijen, hij is uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, Marieke Zijlmans van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica vertelt dat Nederlandse ziekenhuizen honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruiken.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter. Maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer lang, van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht.
1: Oeh, maar gaan stukjes, hè?
0: Ja, dat heel veel mensen lopen die in stukjes, inderdaad. Ja, nou, vanaf deze week is die wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Aha. Julie Taal is fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehek die te smal zijn, trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan en paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden, zodat rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Ja, nou, dat is heel wat werk geweest dus. Maar met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
0: Nou, dat vind ik echt fantastisch dat dit gelukt is. Ik hoor dan sommige mensen die zeggen van, ja, nou, dan kunnen die mensen in een rolstoel toch wel een ander pad gaan lopen. Nou, vind ik zo ontzettend
1: die willen ook dat
0: dom dat
1: natuurlijk
0: je dat zegt.
1: Ja, en dan kun je met z'n tweeën.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker.
1: Ik had net eerder al die voetbalprijzen in het nieuws. PSV-speler is
0: hadden we net inderdaad
1: Bari,
0: al. Ja,
1: die
0: zeker.
1: Heeft de Eredivisie Award gewonnen. Ja. En een Euro-award voor Serena Wiesman. Maar er waren meer prijzen. Want in Langs de Lijn en Omstreek op de radio ging het over talent van het jaar. En
0: nou, wie was dat dan?
1: René van Asten, zij is de back van Ajax. En ze was een beetje bedust.
5: Ik ben eigenlijk niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
1: Ja, maar ze wist meteen wat haar drie hoogtepunten van dit seizoen waren.
5: Nou, ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
1: En of ze nu een stapje hoger wil?
5: Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Dat moet ik nog goed gaan heroverwegen.
1: Oké.
0: Heroverwegen.
1: Ja, natuurlijk. En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. En de gemeente Noordoostpolder denkt begin volgend jaar te kunnen beginnen met de nieuwe uitbreiding van Marknesse. Er is plek voor 160 nieuwe huizen.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
11: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
10: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
12: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
10: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Daar zijn de eerste files alweer. Begin op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad-Noord en Lelystad. 7 minuten oponthoud. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Strand 0. De 11 minuten vertraging. De nieuwe werkweek is begonnen. Heesma 4/5. En nu we het toch over werken hebben. 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werken. Kan dat nog tegenwoordig? Nou, we hebben er twee gevonden en je hoort ze zo meteen.
8: En we gaan naar de wereld van de musical. Een Almeers acteur speelt graag avond aan avond de slechterik.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Austin van Dasje, 7:08. Kijk naar buiten en oh, hij komt er al heerlijk bij, hoor, het zonnetje.
1: Ze zijn bijna niet meer te vinden. Mensen die 50 jaar bij dezelfde werkgever blijven.
0: Nou, bij Tonsma Grisnig in Emmeloord zijn ze trots op Nico Liefting en Piet Sonneveld. De twee mannen houden het al 50 jaar vol bij het bedrijf.
2: Het maakt mij niet uit, hoor. Als jij zegt, ik ga neer, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tosma Krisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat dan nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben. Ik kan alles nog doen en ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan nog wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dit ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Ja, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders. Dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt, ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimian de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend en zwaar voor mensen die hun hele leven en carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom, ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen, want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen, die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker, dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch die vrije tijd dan moet je even indelen. En als, dan komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis, dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad, maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten? En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter, en dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:45 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets en dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden, dus dat stelt verder niks voor. Dus, dat doet met alle plezier.
1: Kijk, hij woont ook nog lekker dichtbij. Nico Liefting en Piet Sonneveld, 50 jaar bij dezelfde baas.
0: Hoe warm wordt het vandaag? Je hoort het zometeen. Maar eerst, snelle, laat het licht aan.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Geweldig mooi nummer van Snelle. Laat het licht aan. 7:15. Ja, tijd voor het weer natuurlijk.
1: Met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Ja, een temperatuur vandaag. Dan ben ik benieuwd naar. Vertel, wat wordt het?
2: Ja, die gaat flink oplopen. Op dit moment hebben we te maken met temperaturen van een graad of 16. Dus het is nu nog wel enigszins aan de frisse kant. Maar die temperatuur gaat deze ochtend al heel snel oplopen. We gaan heel snel ruimschoots over die 20 graden heen. En vanmiddag dan wordt het gewoon de warmste dag van het jaar tot nu toe in de provincie, met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Het wordt ook de warmste 26 mei in Flevoland sinds het begin van de metingen. Dus het is echt wel uitzonderlijk warm vandaag. En daarbij blijft het ook nog eens gewoon de hele dag zonovergoten met niet al te veel wind. Dus het voelt ook wat benauwd aan.
1: Oké, het was al zo mooi hè, met de Pinksteren. Daar komt er gewoon bij.
2: Zeker, ja, ja. Dus we zitten echt in een volop zomerse periode. En dat is dat het zo warm wordt, toch wel uitzonderlijk voor eind mei inderdaad.
1: Ja, ja. Hoe wordt dat morgen?
2: Ja, morgen zien we dat we er toch wat te maken krijgen met wat lagere temperaturen. Want vanavond gaat de wind naar het noorden draaien, gaat die iets in kracht toenemen. Dus vanavond gaat het al wel wat sneller afkoelen. En zo slecht is dat voor de meeste mensen natuurlijk niet. Dus het wordt gelukkig niet echt zo'n plaknacht.
1: Nee.
2: De nacht koelt het dan af naar een graad of 13 of 14 op de meeste plekken. Nog steeds natuurlijk echt geen koude nacht.
1: Nee.
2: Maar goed, als je ramen openzet, is dat, kan je huis echt wel eventjes lekker gaan afkoelen. En morgen, ja, dan is het dus een graad of 22 op de meeste plekken. Gewoon weer droog met flink wat zon. Dus nog steeds wel gewoon echt heerlijk. Buiten weer, maar zeker niet zo heet als vandaag.
1: Nee, ik denk dat meer mensen dat toch wel aangenamer vinden.
2: Ja,
1: zo'n 22.
2: Ja. Inclusief ikzelf hoor. Dus.
1: Oké, dat hoor je ook bij Berend. Ja, ja. Ja, en dan de rest van de week.
2: Ja, de rest van de week zien we dat de temperatuur juist weer wat op gaat lopen. Dus vanaf donderdag gaan we weer ruimschoots over de 22 graden heen. En richting het weekend, vrijdag en zaterdag, kan het lokaal misschien zelfs weer zomers warm worden.
1: Doe maar.
2: Met 25 graden. Vanaf zondag, dan lijken we toch wel over te gaan schakelen op een wat wisselvallige weertype. Met weer wat buien die worden aangevoerd. En dan gaat ook de temperatuur mogelijk weer flink naar beneden. Dus, maar voordat het zover is, is het dus echt wel gewoon eigenlijk wel een beetje zomers in de provincie.
1: Ik hoor het, een beetje zonlicht om te groeien en een beetje water om te groeien. Het zit er allemaal bij.
2: Precies.
1: Berend, dankjewel.
2: Doei doei.
0: Hoi.
1: Acteur Robin Mitchell uit Almere vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Nee, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
3: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robin Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeerder is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
4: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Het is echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziekmateriaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
3: De Almeerder is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
4: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. Ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
3: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag. Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen en ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen, ik wilde dokter spelen, ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan en heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon een... echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Ja, en dat zei de Almeerse acteur Robin Mitchell. Hij speelt dus in... we zeiden dat hij de slechterik speelt natuurlijk, als Philip II, maar als hij dit nu aan een Spanjaard vraagt.
0: Ja.
1: Maar dit terzijde.
0: Ik zal er wat anders tegenaan kijken. Ja.
5: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: lekkere Lou Rolls en Diana Reeves. Fine Brown Frame. Oh, het is al bijna 7:55. Wat zaken uit binnen- en buitenland?
1: De Verenigde Staten hebben meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: We zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ja, intussen zijn er toch nog vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Al lijkt een akkoord tussen beide landen ver weg.
0: Ja, dat is wel te begrijpen op deze manier natuurlijk.
1: Ja, ze riepen ook op een gegeven moment die straat gaat weer open. En
0: ja, het ene moment wordt dit geroepen en echt soms de half uur later is er weer een ander bericht wat het helemaal tegenspreekt.
1: Ja, maar toen dacht ik, oh, dan gaat de prijs aan de benzinepomp misschien omlaag.
0: Nee, dat duurt altijd veel langer, Leo. Oh, daar moet je echt wel even geduld voor hebben. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar tijd. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft hiermee te maken. Blijkt uit de personeelsmonitor gemeenten. Medewerkers vallen vooral uit doordat de werkdruk is toegenomen door alle extra taken die gemeenten hebben gekregen. Er is ook een personeelstekort en ja, dat heeft ook wel de gevolgen voor inwoners.
3: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
0: Ja, en dan hoop je natuurlijk dat dat wat aan gaat trekken, hè, de komende jaren. Nou, volgens de cijfers gaat in de komende 10 jaar ook nog eens 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen.
1: Bij de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari gekroond tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. En hoewel hij zelf vindt dat hij het vorig seizoen beter speelde, is hij er toch blij mee.
4: Het is wel de kers op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Coach Arina Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlands voetbal.
0: Een ruimterot tussen Mars en Jupiter is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewers uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ze geeft er ook lezingen over. Ewers voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders zoals André Kuipers en Johan Cruijff. Dat waren wat berichten van buiten deze provincie.
6: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
9: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
17: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
18: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. De gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Marknesse. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat kost zo'n €4 miljoen. Er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd worden in Marknesse. Woningcorporatie Centrada Lelystad is gestopt met de vriendenwoningen. Volgens de corporatie is er geen animo voor. In die vriendenwoningen konden 3 mensen, zoals vrienden of studenten, een huurappartement delen. Hoe het kan dat er geen interesse voor was, is niet duidelijk. En 4 jongeren uit Almere werken aan de bouw van een eigen woongemeenschap in Oosterwold. Ze willen duurzame huizen bouwen en samenleven als gemeenschap. Meer dan 100 mensen hebben belangstelling voor
1: het
0: plan.
1: We kunnen overal wonen, Jolien. In Oosterwold, in Lelys en de Marken, overal.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Nou, geef je verhuiskaartje op tijd, hoor. Ja. Dat was het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op Web & App.
19: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf 1000 concerten. Sonny Rollins was 95 jaar.
20: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind. Dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen. En ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet. Maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
1: Dankjewel, Berend. Het schiet niet op bij Lelystad. Tussen Lelystad Noord en Oostvaarders file. Eerst sta je vast na de Houtrupweg. Dan rijdt het weer een beetje door bij het Oosterrand. Bij het natuurpark. Dan is het weer heel erg langzaam bij als iedereen in wil schuiven bij het Van der Valk. En dan rij je weer door het Oostvaarders. Dat gaat dan weer langzaam. Al met al 11 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 4. A28 Zolle-Amersfoort voor strand 0. De 4 voor Vathorst ruime kwartier. De N50 Emmeloord-Zolle voor knooppunt Hattemerbroek, 12 minuten andere kant op voor Kampen 6. En de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 90 minuten. Een flitser op de N351. Dat is bij Emmeloord in beide richtingen hectometerpaal 50,8. Ja, Berend had het net over de warmste 26e mei.
0: Ja.
1: Dan kun je natuurlijk lekker in je tuin gaan zitten. Maar al die tuinen in Almere zijn onderzocht. Daarover straks meer.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: I Want You Back van Michael Jackson en de Jackson 5. Het is 7 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Wat zegt de tuin over de bezitter van die tuin, de huurder of de huiseigenaar? Nou, onderzoeker Rachel Laurijsen van Eres Hogeschool in Almere deed onderzoek naar de relatie die mensen met hun tuin hebben.
0: Ja, Laurijsen weet dat het antwoord daarop niet heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er, asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut, ja. Maar er komt bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten. Die hebben heel veel schuilplekken. En daaraan gekoppeld heb je een klein groen strookje van de gemeente. Dat ook groen is, dat staat in bloei.

0: bijvoorbeeld wat opvalt?
1: Er is wel groen. Er is
0: klimop voor
1: klimop, inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
1: Deze mensen houden van privé.
2: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
1: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys. Maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun, connectie met het groen en met de tuin. En de motivatie dus erachter om een stenen tuin te hebben of om een groene tuin te hebben, die heb ik dus belicht. En dat geeft eigenlijk wel heel wat meer aanknopingspunten om bijvoorbeeld beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
0: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen, waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
1: Ja,
3: dat zei Rachel Laurijsen over zijn onderzoek naar tuinen.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. Wat kwam er gisteravond voorbij op radio of tv?
1: Ja, we hebben Nieuwsuur bij de kop gepakt. Daar ging het over het tekort aan medische hulpmiddelen. Deze week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar corona. Ja, toen kwam het.
0: Oh ja, mondkapjes aan, natuurlijk. Ja, ja, waren er niet. Ja.
1: Maar het is nog steeds een probleem in ziekenhuizen, vertelt Bart van Bezooijen. Hij is uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een courier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, en dan denk je, nou, wij noemen uit ons hoofd mondkapjes en handschoenen, maar er worden honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruikt in alle Nederlandse ziekenhuizen samen, zegt Marieke Zijlmans. Zij is van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij, daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter, maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Nou, vanaf deze week is die wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Julie Taal is fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn. Trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. Paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
1: Wat een werk.
0: Ja, heel veel werk. En met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er ook nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
0: Maar nu kan hartstikke goed. Mee. Ja, echt supermooi.
1: In Langs de Lijn en Omstreken ging het over nog wat voetbalprijzen. De Eredivisie Awards. Je hebt net die andere gehoord. Maar talent van het jaar was René van Asten. Zij is de back van Ajax. Dat was een beetje beduust.
5: Ik ben eigenlijk niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
1: Ja, en wat zijn nou haar drie hoogtepunten van dit seizoen?
5: Ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
1: En? Blijft ze bij Ajax?
5: Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Dat moet ik nog goed gaan heroverwegen.
1: Oké, doen we dat.
0: We gaan het afwachten, wat ze gaat doen uiteindelijk.
1: Ja, onze René.
0: Ajax weet wat ik heb en dat is heel veel. Dat is toch mooi.
1: Ja. Ja.
0: Baby comeback.
1: Ah.
0: Player.
1: Mooi.
0: 8:09. Ah, even rustig aan. Misschien zit je lekker al in je tuin te genieten. Nu is het nog niet zo heet.
1: Ja.
0: Lekker. Zonnetje.
1: En straks de noordkant opzoeken.
0: De krantje erbij. Radio aan natuurlijk.
1: Radio aan natuurlijk.
0: Bakje koffie of thee.
1: Radio aan.
0: En dan deze muziek.
1: Ja.
0: Heerlijk.

0: Dit is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is afgelopen nacht geschoten in de Almeerse Muziekwijk. En thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
12: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
11: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de files A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes 6 minuten. A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders 9 minuten op dit moment. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Eemnes 4 minuten. Verderop tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd een langere file. 12 komt door een ongeluk eerder vanochtend. A28 Amersfoort-Zolle tussen Wezep en Zolle-Zuid 4. A28 Zolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Vathorst ruim een kwartier. De N50 Emmeloord-Zolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En 3-0-1 Almere-Barneveld tussen de A28 en Nijkerk 4 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 7 minuten. Ja, het lange weekend is voorbij. De werkweek is begonnen. Aan het werk in de file. File flitsers op de N351 bij Emmeloord in beide richtingen bij 56,2. Radar op de N707 bij Zeewolde. Dat is op de dijk bij 3,9. En de Urkenweg in Emmeloord doet ook mee. Daar heb ik geen hectometerpaal van. Maar als je die hebt natuurlijk, geef hem even door via de app van Flitsmeister. En dan gaan we naar het werk. En dan kom je bij een bedrijf in Emmeloord. En dan zie je twee mannetjes zitten. Van 68 ongeveer. Ja.
9: En die zitten nog op een balkon of niet?
13: Nee. En die zitten al 50 jaar bij hetzelfde bedrijf. Hard nog aan het werk. En je hoort ze zo meteen.
9: We gaan ook naar de wereld van The Musical. Een Almeerse acteur. Die speelt graag avond aan avond de slechterik.
14: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
18: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
19: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
18: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
22: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
21: Proost.
20: Op sunweb.nl.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Ik wil sneller dan snel.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: De rehab van Amy Winehouse. 8:10 is het. Flevoland is wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Ja, weet je wie er ook wakker zijn?
0: Nou?
1: Piet en Nico.
0: Oh ja, is
1: ja, die
0: zo?
1: Zijn alweer aan het werk bij Tolsma en Emmeloord. En ze zitten er al 50 jaar. Dus dacht, daar gaan we eens even langs.
0: Ja, Tolsma en Grisnig in Emmeloord. Ja, daar zijn ze natuurlijk hartstikke trots op, die beide mannen. Hè, Nico en Piet. 50 jaar bij één en hetzelfde
1: mooi,
0: bedrijf.
1: Hè?
0: Komt daar nog maar eens om, hoor, tegenwoordig.
2: Het maakt mij niet uit, hoor. Als jij zegt, ik ga neer, dan ik durf dat risico wel te lopen.
3: Op jonge leeftijd kwam hij binnen als elektricien. En tegenwoordig zit hij als 68-jarige de ochtenden nog op kantoor. Vrolijk lost Nico Liefting bij Tolsma Grisnig nog altijd de problemen op.
2: Ja, ik heb plezier in mijn werk. En of dat nou nog 3 jaar moet duren, dan moet het nog 3 jaar duren. Maar ik heb ook nog een vrouw, ik heb nog kleinkinderen. Dus ik wil ook daarvan genieten. Op een gegeven moment is er ook een tijd van komen en is ook een tijd van gaan. Maar als ik nou gewoon fysiek ben, gewoon in orde ben, ik kan alles nog doen. En ik ga nog mijn plezier hierheen. En ik kan nog wat betekenen voor het bedrijf. Dan wil ik dit ook gewoon graag blijven doen.
3: Liefting is niet de enige binnen het bedrijf met een lange staat van dienst. Ook de 67-jarige monteur Piet Sonneveld tikt de 50 jaar aan.
4: Nou, ik heb ook nooit die behoefte gehad om ergens anders... Dat komt ook omdat ik het altijd naar mijn zin gehad heb. En ook afwisseling. Hè. Ik heb ook in het buitenland gezeten en tenminste klussen gedaan. En dan, dat is die afwisseling die je hebt. En de vrijheid die je buiten hebt. Ben je toch een beetje je eigen baas.
3: Dimjan de Visser, directeur van het bedrijf waar ze opslag- en verwerkingssystemen voor de agrarische sector maken, is trots dat de mannen zo lang in dienst zijn.
5: Kijk, ze bouwen wel langzaam af. Ze gaan wat minder dagen, minder uren werken. Maar alleen thuis gaan zitten is natuurlijk ook best wel confronterend. En zwaar voor mensen die hun hele leven een carrière hebben gehad en in één keer thuis gaan zitten. Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben. En als je dan als bedrijf nog de mogelijkheid kan bieden om dat ze een bijdrage kunnen leveren binnen het bedrijf, dat is natuurlijk ook hartstikke mooi.
2: We zijn nou de datakabels aan het aansluiten, dat soort dingen. Ja.
5: Ze zien ook als een tweede vader of een oom, ome Nico noemen we ook wel eens ome Piet. Ja, hun zijn de mensen waar ze naartoe gaan en vertrouwenspersoon ook zijn.
3: Nico en Piet zijn dus aan het afbouwen, want de tijd van gaan komt steeds dichterbij. Dat is een lastige fase voor de mannen die veel liefde in het werk leggen.
4: Ja, nee, zeker. Dat wordt zeker wennen. Dat is nu al wel een beetje, maar je kan nu al wel een beetje een plaats geven. In het begin had je nog wel eens even van, dan moet je toch die vrije tijd moet je even indelen. En als, komt de zomer er ook weer aan, dus dan weer wat wandelen en wat doen. En thuis wat prussen, je moet nog schilderen thuis. Dus ja, dat moet ook allemaal, daar heb je nu wel meer tijd voor.
2: We hebben wel overleg gehad. Maar er gebeurt dus helemaal niks. En ik krijg ook de opdracht dat het dus gewoon na volgende week allemaal klaar moet.
3: Maar de vraag is of ze het wel helemaal echt kunnen loslaten.
2: Gisteravond ben ik aan het eten. Of wil ik gaan eten. En dan, dat is gewoon een heel simpel voorbeeldje. Belt hij op, Pieter. En dan zegt Pieter, ja, hij zegt Nico. Hij zegt, ik moet om 4:15 naar huis, want ik moet om 6:00 in Zwolle wezen. Ik zeg, nou, dan kom ik toch even naar jou toe als het probleem nog niet opgelost is. Nou, zo zit ik wel in elkaar. Ik moet dan wel thuis wezen, hè. Dus als ik dan thuis ben, dan stap ik in de auto of op de fiets en dan rijd ik hierheen. 2-3 kilometer rijden, dus dat stelt verder niks voor. Dus dat doet met alle plezier.

0: Een bedweter noem je dat ook wel. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Gaan we naar het weer. Zeker.
1: Ja, Berend van Straten van Weerplaza, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Zie ik dat nou goed? Is het nu al 20 graden?
2: Het is nu al 20 graden inderdaad in de
1: provincie. Jeumig.
2: Ja, en dat om 8 uur 's ochtends. Dus ja, het gaat heel snel. En daar blijft het ook zeker niet bij hoor. Want de temperatuur gaat de komende uren nog flink oplopen. Halverwege de ochtend gaan we waarschijnlijk al zomerse temperaturen bereiken. En vanmiddag wordt het de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen in Flevoland. Met tropische temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. En daarbij blijft het ook gewoon zonovergoten met niet al te veel wind. Dus het is ook wel een beetje aan de benauwde kant. De luchtvochtigheid is namelijk ook wel behoorlijk aan de hoge kant. Dus ja, niet iedereen vindt dit soort temperaturen lekker. Maar als je gewoon bijvoorbeeld nog vrij bent, dan is het heerlijk weer om even een verfrissende duik te nemen.
0: Ja, ik had het plan opgevat om vandaag, gezien mijn voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse, 20 kilometer te gaan lopen. Ja, dat kan dus derde week juli, kan natuurlijk ook heel heet zijn.
1: Ja,
0: ik doe het liever niet. Maar ja, gezien wat jij allemaal vertelt, is het misschien toch wel verstandig eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, lopen is op zich nog, dat gaat natuurlijk wel. Maar 20 kilometer is wel lang. Als je gewoon genoeg drinkt, dan denk ik dat je wel oké bent.
0: Oké. Ja. Ik ga heel veel water meenemen.
2: Precies.
1: Zeg, hebben we een hoge drukgebied dat dicht in de buurt ligt? Dan hebben we al een paar dagen lekker weer, hè?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk te maken met meerdere grootschalige hoge drukgebieden die boven het westen van Europa aanwezig zijn. En die zorgen eigenlijk ervoor dat buien- en neerslaggebieden heel ver uit de buurt van onze omgeving blijven. En met een zuidelijke hoogtestroming is eigenlijk een zeer opvallend warme lucht helemaal vanuit de Sahara boven het westen van Europa gekomen. En dat is eigenlijk al een paar dagen zo.
1: Ja.
2: Zeker ook in Engeland, Frankrijk, daar zien we ook echt abnormaal hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In Engeland is het bijvoorbeeld gisteren tot de warmste meidag ooit gekomen zelfs. Met temperaturen richting 35 graden. En vandaag krijgen wij dus te maken met die uitzonderlijke hoge temperaturen van ruim boven de 30 graden.
1: Juist. Nou, dat belooft wat voor vannacht?
2: Ja, nou ja, dat ziet er dus op zich nog niet heel slecht uit hoor.
1: Oh.
2: Het wordt geen tropennacht. Want vanavond gaat de wind ietsje in kracht toenemen uit het noorden waaien. En die zorgt ervoor dat het nog steeds wel lang warm is vanavond. Maar vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 13 of 14 graden. Dus het wordt geen tropennacht met temperaturen die boven de 20 graden blijven. Dus dat is op zich echt nog wel wat positiever. Dus als je ramen en deuren gewoon eventjes openlaat, dan kan je huis echt prima verkoelen vannacht.
1: Dat gaan we doen. Dan morgen.
2: Ja, morgen is het dan ook een stuk minder heet dan vandaag, met temperaturen opgelopen naar zo'n 22 graden op de meeste plekken. Wel gewoon wederom overal droog met flink wat zon. Dus dit zijn voor sommige mensen misschien wat aangenamere weertypes dan waar we vandaag mee te maken hebben.
1: Nou.
2: De dagen daarna, dan gaat de temperatuur wel weer oplopen. Vrijdag en zaterdag komt die zomerse temperatuur van 25 graden ook weer in zicht. Dus het is echt wel een zomerse week, zeker voor mei begrippen. Ja.
1: Zo zit dat. Berend, dankjewel hè.
2: Doei doei.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: We gaan naar de musicalwereld. Acteur Robert Mitchell uit Almere die vindt het heerlijk om in de musical Willem van Oranje de slechterik te spelen.
0: Ja, in de musical staat hij als koning Philips II lijnrecht tegenover Willem van Oranje.
3: Het is een waargebeurd verhaal van Willem van Oranje, bekend als Willem de Zwijger. Het is een groots opgezette musical waarin Robert Mitchell de slechterik koning Philips II speelt. Domeer is trots dat hij een van de hoofdrollen mag vertolken.
4: Het is een hele grote productie met ontzettend veel spektakel en een heel mooi verhaal. Dus ik ben in ieder geval heel trots dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Het is echt iets heel nieuws voor mij ook. Het is een hele nieuwe musical, heel nieuw muziekmateriaal ook. Dus we hebben daar flink aan gewerkt om het. Het is eigenlijk op al onze stemmen geschreven. Dus dat was een heel bijzonder proces. Steeds weer nieuwe muziek en kijken wat er wel werkt, wat er niet werkt. In dit grote spektakel. Dus het is voor mij echt een ontzettend mooie. Een ongelooflijk mooie rol waar ik heel trots op ben om die te mogen spelen. Ook al is het een slechterik.
3: De Almere is dus niet de held van het verhaal, maar juist de grote tegenstander van Willem van Oranje.
4: Ik krijg hele mooie complimenten te horen over wat ik doe. Het is ook een hele dankbare rol. Er zit heel veel, niet van mezelf in, maar ik heb er wel heel veel elementen in mogen voegen van de regisseur die ergens van mij zijn of wat ik zelf heb uitgedacht. Dat maakt de rol heel persoonlijk. ik ben absoluut niet zoals Philips, want dat zou heel vervelend zijn. Maar er zitten altijd in een rol elementen van jezelf.
3: Robin Mitchell heeft veel ervaring als acteur. De Almeerder wilde vroeger eigenlijk altijd dokter of criminoloog worden.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen. Dus ik wilde heel graag... Ik was heel erg fan van de serie ER bijvoorbeeld. Nou, daar zitten alleen maar dokters in. Maar ik wilde ze spelen. En ik wilde niet per se dat beroep beoefenen. Maar ik wilde criminoloog spelen. Ik wilde dokter spelen. Ik wilde eigenlijk alles spelen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik daar ook mijn vak kon maken. En ben ik naar de toneelschool gegaan. En heb ik het spelen nog meer ontwikkeld en gecultiveerd. En vandaar dat ik denk dat het zo ontzettend goed bij me past. Ik hou ook heel erg van menselijk gedrag analyseren. Als in, iemand zegt het één, maar zijn toon zegt iets anders. Of hij gebruikt bepaalde woorden. En daar zit een andere toon onder. Ik vind dat heel interessant. Dat is sowieso een beetje hoe ik in het leven sta. Ik heb autisme. Dus ik kijk sowieso heel vaak zo naar mensen. En om dat gedeelte van mijn leven te kunnen mengen met mijn werk. En eigenlijk mijn hobby. Het is gewoon een... echt een veredelde hobby waarbij ik heel gelukkig ben dat ik dat mijn werk mag noemen, is ontzettend bijzonder en vooral geeft het me heel veel voldoening.
1: Dat zei Almeerder Robin Mitchell. Hij speelt koning Philips II. Straks de berichten van buiten Flevoland.
0: Wat hebben we?
1: Terpen.
0: Terpen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat is iets van vroeger, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar dat was toch al in het nieuws dat we daar veel meer van hebben dan we dachten.
1: Terpen?
0: Ja, zeker.
1: Komt er weer nieuwe bij.

0: The Long Train Running van de Doobie Brothers. Het is 4 minuten voor 8:30 alweer. Wat bericht uit binnen- en buitenland?
1: We beginnen met criminelen. Die krijgen steeds meer invloed in wijken en op de besluitvorming. Blijkt uit een rapport waar drie jaar aan is gewerkt. De onderwereld en de bovenwereld lopen steeds vaker door elkaar. Zoals je ook zag bij advocaat Ines Wesky en haar cliënt Ridouan Taghi. Volgens deze verslaggever springen criminelen ook in wanneer de overheid het laat afweten.
0: En daar hebben we een fragmentje bij.
2: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Ze benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die daar op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
1: Zo.
0: Dat klinkt allemaal niet goed, inderdaad.
1: Nee.
0: De gemeenten Heumen en Wijchen die zijn bezorgd over een hoogwaterplan. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemen ze het plan onacceptabel. Om de veiligheid bij hoogwater in de Maas te garanderen staat in het hoogwaterplan dat de dorpen Nederasselt en Overasselt een eiland worden. Er komt dan een groene rivier omheen om de dorpen die bij een hoog peil in de Maas vol water komt te staan. Nou, deze boer die gaat zijn land er zeker niet voor opofferen, zegt hij.
3: Nee, na van nooit. Nee. Maar ik denk, dat gaat niet alleen voor mij, maar mijn collega's die zullen ook denken van, daar gaan we niet aan meewerken.
0: Never nooit niet dus. Hij denkt ook dat er huizen moeten sneuvelen voor het plan.
1: De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS zelf bedoeld om de eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen. Want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ja, maar gek genoeg zijn er ook nog vredesonderhandelingen aan de gang.
0: Ja, dat betekent dat er voorlopig toch geen akkoord komt, lijkt me.
1: Nou, met zulke dingen.
5: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de muziekwijk in Almere Stad. Dat was rond 1:15. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek. Er raakte waarschijnlijk niemand gewond en de politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Thuiszorgorganisatie Kwaliteitszorg in Almere mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen vanwege ernstige tekortkomingen in de thuiszorg. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voldoet hij niet aan de normen voor veilige zorg. De inspectie constateerde onder meer dat medewerkers niet altijd voldoende deskundig zijn en dat duidelijke richtlijnen ontbreken. De zorgaanbieder moet voor 12 juli verbeteringen doorvoeren, anders kunnen er extra maatregelen volgen. En de gemeente Noordoostpolder verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond voor een nieuwe uitbreiding van Marknesse. Het college wil daarvoor grond aankopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Kost zo'n 4 miljoen euro. En er kunnen 160 nieuwe woningen gebouwd gaan worden in Marknesse. Meer nieuws op web en app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. Ook bieden we mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar.
13: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind. Dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen. En ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet. Maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
1: Dankjewel Berend. Dan de files van 7 minuten en langer. A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders dus 8 minuten. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 7, voor Lunette 10. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 minuten. En de andere kant op tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 18 minuten. En dan nog de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 11 minuten. Flitsers op de A6 bij band 286,9. De N351 bij Emmeloord 56,2. En op de dijk bij Zeewolde de N707 bij 3,9. Ah, ik heb een hectometerpaal. Dank voor doorgeven, 3,9. Dank voor doorgeven, wou ik zeggen, op Flitsmeister. Zometeen de tuin en zijn baasje.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Madonna, Material Girl, 8:08 is het.
1: 20 graden, dus ik zou zeggen, lekker de tuin in. Maar ja, wat zegt die tuin over de eigenaar daarvan? Ja, onderzoeker Rachel Laurijsen van de Eres Hogeschool in Almere, die deed onderzoek naar de relatie mens en tuin.
0: Nou, Laurijsen weet dat het antwoord daarop nou niet heel makkelijk is. Samen met verslaggever Reo van der Weijden loopt hij door de Almeerse Muziekwijk.
2: Ja, in deze tuin staat best wel wat onkruid en zo. Wat zegt dat dan over de mensen die er wonen?
3: Ja, mensen hebben snel een vooroordeel dat er, asociale mensen wonen. Of mensen die huren. Of mensen die wat minder te besteden hebben. Dus die spenderen de tijd niet echt aan de tuin.
2: Maar dat is een vooroordeel?
3: Ja, dat is een vooroordeel, inderdaad.
2: Want het kan net zo goed zijn dat hier iemand woont die gewoon druk is met werk.
3: Absoluut, ja. Maar er komt bij de meeste mensen komt dat niet direct naar voren.
4: Rachel Laurijsen, docentonderzoeker bij Eres Hogeschool in Almere, heeft heel veel tuinen gezien. Rommelige tuinen, betegelde tuinen en volgeplante tuinen. Hij sprak de tuineigenaren aan de keukentafel.
3: De tuin heeft ontzettend veel functies. Voor kinderen is het vooral spelen. Voor tieners is het om sociale activiteiten te doen. Voor andere mensen is het weer om te relaxen. Om te tuinieren of een connectie met groen en de natuur te hebben. Dus ja, voor heel veel mensen heeft het heel verschillende functies.
4: Hele nette tuinen hoeven niet per se goede tuinen te zijn voor de natuur. Een tuin die wat onverzorgder is, kan juist beter zijn.
3: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten...

0: Bij het huis in de muziekwijk.
1: Nou, we zien een groot zwembad.
2: Ja.
1: En we zien tegels zonder onkruid.
2: Ja.
1: Is er nog iets anders wat opvalt?
2: Er is wel groen. Er is
1: klimop langs de schutting.
2: Klimop, inderdaad. Klimop creëert ook een geluidsbarrière. En er is gekozen voor een hekwerk. Een hekwerk kan ook al heel veel zeggen over de personen die er wonen.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
1: Want wat zegt dan bijvoorbeeld een houten schutting zoals dit?
2: Deze mensen houden van privé.
0: Maar allemaal leuk en aardig. Wat hebben we aan al deze wijsheden?
2: Nou, heel veel onderzoeken die ik heb gelezen en ook gerefereerd in mijn onderzoek. Dat zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus die gaan op basis van enquêtes en surveys maken ze bepaalde aannames. En dat heb ik dus niet gedaan. Ik ben met mensen rond de tafel gezeten. We hebben gepraat over hun connectie met het groen en met de tuin. En de motivatie dus erachter om een stenen tuin te hebben of om een groene tuin te hebben, die heb ik dus belicht. En dat geeft eigenlijk wel heel wat meer aanknopingspunten om bijvoorbeeld beleid aan te passen. Om mensen te bewegen om een groene tuin te hebben.
1: Maar het is eigenlijk goed om te weten waarom mensen tuin op een bepaalde manier verzorgen, waardoor je ze ook eventueel makkelijker kan bewegen om iets te veranderen, zeg maar, als dat nodig zou zijn.
2: Ja.
3: Ja, die ja kwam van Rachel Laurijsen over zijn onderzoek naar de tuinen. En zometeen, wat heb je gemist op radio en tv? Het Pieterpad, nu voor iedereen.
4: Dit is Bruno Mars. I just might.

0: The Great Escape van Ilse de Lange. Nog wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Ja, Nieuwsuur die had het over een tekort aan medische hulpmiddelen. Ja, deze week, daar moet je natuurlijk aan denken met corona. Nieuwsuur ook natuurlijk, want die enquêtecommissie begint. Nou ja, die medische hulpmiddelen die spelen nog steeds, vertelt Bart van Bezooijen, uroloog bij Meander Medisch Centrum.
2: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Hè, dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
1: Ja, zeker. Moet bedenken vanuit de patiënt. Dan ben je helemaal op ingesteld op een datum dat er een operatie is.
0: Ja, maar als ik dit hoor, Leo, we zijn toch geen ontwikkelingsland? Hoe kan dit nou?
1: Nou, we zijn natuurlijk wel een land, dat was bij de corona al zo, dat je kort van tevoren de spullen in het magazijn hebt. En dat je niet, Marieke Zijlmans, die weet er ook wat van. Zij is van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica. En zij vertelt dat Nederlandse ziekenhuizen honderdduizenden medische hulpmiddelen gebruiken.
3: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter. Maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
0: Aha, juist. In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland. Dat is het Pieterpad, 500 kilometer. Van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht.
1: Ik hoor het steeds vaker om me heen dat mensen dat gaan doen.
0: Ja, en in etappes ook. Is hartstikke leuk natuurlijk. Ik zou het ook wel eens leuk vinden om te doen.
1: Doe jij nou eerst je vierdaagse?
0: Ja, ik moet ook nog die ga ik eerst afvinken.
1: Daarna het project.
0: Ja, maar goed, je hoeft niet naar Schotland of naar Spanje. Dat is ook, een geweldig mooie pad. Nou, en vanaf deze week is die wandelroute ook nog eens rolstoelvriendelijk.
1: Oh, was dat nog niet zo?
0: Nee, maar nu wel helemaal. Julie Taal is fysiotherapeut en ook directeur van de stichting Moving Beyond Limits. En zij vertelt wat daar allemaal bij kwam kijken.
4: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn. Trappen waar je uiteraard ook niet overheen kan. En paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen en samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
0: Met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
4: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
1: En zo als gedacht, hoor ik.
0: En zouden ze ook oplaadpunten hebben? Als je een rolstoel hebt, een elektrische met een accu, zou dat ook geregeld zijn?
1: Daar hoor ik nou niks over.
0: Maar misschien wel, in de restaurantjes waar je dan terecht kan.
1: Daar
0: kan je wel lekker laden.
1: Straks Flevoland Muziekland met Joliene. Ik zie een liedje met een bommetje. Blijf erbij.
0: En dit is Cock Robin, Thought You Were On My Side.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
5: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de muziekwijk in Almerestad. En de brandweer is gisteren opnieuw uitgerukt voor een brand in een leegstaande sauna in Almerestad. Voor de 5e keer dit jaar.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
11: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
10: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
12: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
10: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe is dat op de weg? Vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden-West en Diemen-Noord ben je 20 minuten langer onderweg. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is afgesloten. 10 minuten oponthoud op de A27 Almere-Utrecht tussen Almerehout en Eemnes. En ook op die A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Ook daar zo'n 10 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Dat waren de vertragingen vanaf 7 minuten. Er zijn ook wat flitsers gemeld. Zoals op de A6 bij Almere richting Lelystad. Hectometerpaal 51,9. Ook bij Band op die A6 wordt je op je snelheid gecontroleerd. Emmeloord richting Joure 290,2. En de N707 bij Zeewolde in beide richtingen bij hectometerpaal 3,9. En zometeen in Flevoland Muziekland, wil je zomerse klanken of wil je zomerse klanken?
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

Fijne muziek. En Material Love en daarvoor hoorde je Spandau Ballet. Only When You Leave. Het is alweer 13 minuten over 9. Ik hoop dat je lekker... Oh, misschien nog wel een extra vrije dag hebt deze dinsdag. Ja, het voelt toch wel een beetje als een maandag. Maar het is toch echt dinsdag. Oh, wat gaat het warm worden. Het is nu al warm. Maar die temperatuur loopt nog verder op. Dus ik hoop voor jou dat je gewoon nog een dagje hebt. Nou, dat je denkt van, stap naar het strand. Of blijf ik in mijn tuin of op mijn balkon. Dat een beetje de afwegingen zijn voor vandaag. Zou toch fijn zijn. Maar ja, als je wel aan de arbeid moet, dan hebben wij fijne muziek erbij voor je. Als je denkt van, hey, draai deze zomerse plaat voor mij. Laat het dan vooral weten. Doe een appje. Ik wil het even met je hebben over Shakira. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje sneu. Ze heeft gezegd, ik heb het te druk om me bezig te houden met de liefde. Nou, daar kun je toch nooit te druk voor hebben? Nou, Colombia. De liefde. Heeft ze geen tijd voor. Nou ja, ze zegt, mijn kinderen en mijn carrière staan op nummer 1. Dus ja, de liefde, de mannen. Nou, ik heb er gewoon even geen tijd voor. Geen energie voor. 49 jaar is Shakira. Jarenlang getrouwd met de Spaanse oud-voetballer Piqué. Twee kinderen heeft ze met hem. Maar ja, in 2022 was het, gingen ze uit elkaar. Ja, geen tijd, geen ruimte voor romantiek. Dus ja, ik vind het jammer. Maar ze is wel bezig met een wereldtournee. En ja, ze komt naar Europa. Je moet er wel wat voor over hebben. Ze komt naar Spanje, Madrid. Daar staat ze volgens mij 11 keer. Treedt ze daarop. Dat is in september en oktober. Dus duurt nog even. Volgens mij zijn er nog een paar kaartjes. Maar het is zo ontzettend populair. Ja, ze maakt natuurlijk ook heerlijke muziek, hè? Wat dacht je van deze?

Tragedy van de Bee Gees. Het is 7:07. Ja, dan is het echt toch wel hoogste tijd voor Kiek. Twee foto's komen er weer in beeld. Twee foto's waarop een klein verschil is te ontdekken. Wat zien we hier? Eens even kijken. Wat jeugd op de fiets. Met oranje hesjes aan. Zou het wat te maken hebben met WK? Nee, dat denk ik niet. Het zijn foto's van het verkeersexamen namelijk. In Emmeloord, honderden basisschoolleerlingen die legden dat examen af. Ja, het doel is natuurlijk dat kinderen zo veilig mogelijk deelnemen aan het verkeer. Mag je daar fietsen waar ze fietsen überhaupt? Ja, ik denk het wel. Ja, anders zouden ze zijn gezakt. Zou toch ook een beetje sneu zijn. Maar wat is hier het verschil? Ja, ik zie het zo niet eigenlijk. Het zou heel makkelijk zijn dat het in die cijfers zat op hun hesje, op hun oranje hesje. Dat is het niet. Dat zie ik dan ook nog wel, maar verder kom ik even niet. Ik hoop jij wel, want dan maak je kans op een leuke prijs op deze dinsdag de 26e mei. Geef het door voor 11 uur. En die prijzenkast is best prima gevuld. Zet hem op, geef het door via een appje. En dit is Monique Smit, ik wil je helemaal.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Let's
7: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de Muziekwijk in Almere Stad. Dat was rond 1:15. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek. Er raakte waarschijnlijk niemand gewond. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. En de brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere Stad. Die melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was al snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd die bij die sauna waren. Er is niemand aangehouden. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels, vinden provincies en gemeenten. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. Dat gevaar is nu geweken.
11: Goedemorgen. We krijgen vandaag Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind, dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen en ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet, maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
9: Nou, de grootste vertragingen zijn wel achter de rug gelukkig deze dinsdagochtend. Nog een klein beetje oponthoud op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen naar de Vesting en Muiden ben je nog een minuut of 5 langer onderweg. En ook zo'n 5 minuten tijdverlies op de A28 Zwolle Amersfoort. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Flitsers zijn gemiddeld de A6 bij Band in de richting van Jouren. Hectometerpaal 290,1. En ook op de N707 bij Zeewolde staat een flitser in beide richtingen bij 3,9. En zometeen neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
12: Goedemorgen.

popfestival van dat jaar. Ja, dat was natuurlijk de tijd van de schoudervullingen, de synthesizers en de gouden laarzen. Dan heb ik het over het nummer Diggiloo Diggiley van de Zweedse broers Harry's. Ja, die titel, die betekent eigenlijk helemaal niks. Ja, het is gewoon een vrolijke klanktaal. Dat kom je natuurlijk wel vaker tegen bij het Eurovisie Songfestival. Dingedong bijvoorbeeld. Je hoeft het ook niet te begrijpen als men lekker blijft hangen. Daar gaat het om uiteindelijk, toch? Nou, hangen bleef het. De drie broers Harry, die wonnen er dus in 1984. Wonnen zij dat Songfestival ermee. Nou moesten ze als allereerste optreden. En ja, daar zijn artiesten meestal niet heel blij mee. Want ja, tegen de tijd dat er dan gestemd gaat worden, ja, dan is iedereen jou weer vergeten. Nou, in dit geval niet. Pakte hartstikke goed uit. Waarschijnlijk, ja, vooral vanwege die woorden. Diggiloo, Diggiley. Lekker refreintje. Leuke choreografie. Nou ja, ach, voor die tijd, jawel. En de beroemde gouden schoenen. En daarmee pakten ze de overwinning voor Zweden. En precies 40 jaar later stonden de broers opnieuw met elkaar op het Songfestivalpodium. Dat was bij Eurovision 2024 in Malmö. Ja, sommige liedjes verdwijnen nooit helemaal, hè.

Rainy en Sam Fender en Olivia Dean. Het is alweer 10 voor 10. Ik ga plaatsmaken voor Arnoud. Die verzorgt het tweede uurtje van Muziekland voor je. Ik wens jou een heel fijne dag. Hou het koel, hè.

0: Dit is Flevoland.
1: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de Muziekwijk in Almerestad. En de brandweer rukte gisteren voor de vijfde keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almerestad.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie. Dankjewel Suzanne voor het nieuws. De AWB zegt dat het op dit moment langzaam rijdt op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 4 minuutjes vertraging heb je daar. Dan Flitsmeister. Er staat er eentje op de N707 in Zeewolde. Is dat bij hectometerpaaltje 3,9. En heb je ze ook ergens anders gezien? Geef dan eventjes door. Ook op deze warme dagen. Warme muziek hebben we natuurlijk ook voor jou. Want Danny de Munk vindt deze temperaturen heerlijk. Je hoort hem zo meteen.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

Dus in Danny de Munkerstad. Een heerlijke dag voor natuurlijk de dames en de heren van ABBA. Goedemorgen allemaal. Zo zijn we er allemaal weer na de Pinkster. Dit is volgens mij, was dit voorlopig eventjes een van de laatste verplichte vrije dagen. Er zijn de lange weekenden, zijn er weer over en zo. Maar goed, met een paar weken is het alweer zomervakantie. Ja, de zomervakantie gaan we ons alweer voorbereiden op de herfstvakantie. En dat is ook zo alweer kerst natuurlijk. Hè. Dus alweer bijna op de helft van dit jaar. Het is vandaag 26 mei. Misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal bij Omroep Flevoland. Is er nog een stukje taart over? Poef. Al het eten van de afgelopen dagen zo ook. Lekkere dingetjes in die warme temperaturen. Taart moet op, hè, want anders dan gaat het mis. Ben je jarig vandaag? Nogmaals gefeliciteerd. Je bent samen jarig met Demi de Zeeuw, voormalig betaald voetballer. Hij zat ook in de kleding, maar dat is volgens mij de laatste tijd niet zo goed meegegaan met zijn kledingmerk. Demi de Zeeuw, de Apeldoorn, is vandaag 43 jaar geworden. Verder is ook jarig nog een voetballer, Luca Toni, Italiaans voormalig betaald voetballer, is 49 geworden. Hip-hopzangeres en actrice Lauren Hill wordt vandaag 51 jaar. En langebaanschaatster Barbara Delor, tegenwoordig van Nederland in Bewegingen, 52 jaar is alweer geworden. Jorien de Mol, de Nederlandse actrice en presentatrice, is 55 geworden. Helena Bonham Carter, de Britse actrice en ex-vrouw van de grote regisseur. Hè. Helena Bonham Carter wordt vandaag 60 jaar. Lenny Kravitz, die is ook jarig, die wordt 62. En Simon Taamata, kennen we nog? De voetballer, ja. Simon wordt vandaag 70 jaar. Beppie Melissen, bekende Nederlandse actrice, wordt 75 jaar. Philip Michael Thomas, je weet wel, die van Miami Vice, 77 jaar, bekend als Tubsisty. Erika Terpstra wordt vandaag 33 jaar. En weet je wie er ook jarig is? De zanger is van dit prachtige nummer. Stevie Nicks, 78 jaar is ze vandaag geworden.

In de tijd dat het hoog in de hitparade stond, was het nog een meisje. Vanessa Paradis. Later werd het een vrouw, werd het ook de vrouw van. Maar ik weet niet of ze vandaag nog een appje stuurt naar Lenny Kravitz. Lenny is jarig. Een lange tijd waren ze samen. Maar ik weet niet of dat allemaal nog in goede harmonie is met elkaar. Vanessa Paradis en Jour de Taxi. En daarvoor Fleetwood Mac met een jarige Stevie Nicks. Stevie wordt vandaag 78 jaar. En ze zong Dreams voor je. Nou, gaan we eventjes kijken hoor, naar de foto van Kiek. Eens eventjes zien, want we hebben veel klachten gekregen. Nou ja, Kiek heeft veel klachten gekregen. Wij hebben daar natuurlijk helemaal niks, geen bezigheden mee. Want Kiek, dat beest, die doet het allemaal zelf. Die vogelt het allemaal zelf uit. Heeft een foto genomen bij het verkeersexamen. En er zit een verschilletje in. Ja, wat is het verschil? Hopelijk niet zo moeilijk als vorige week. Even kijken. We zien nummers bij de kinderen op de fiets. Dat is meestal een favoriet onderwerp. Maar dat is het vandaag niet. En het bordje. We kijken hoor, even goed van dichtbij kijken. Soms moet je het even van dichterbij bekijken, hè? Nee, het bordje links met 27, goed door 27. Dat is ook hetzelfde gewoon. Dan zit het toch ergens anders in. Maar ja, waar zit het dan in? Heb jij gezien wat het verschil is in de foto links en rechts? Geef het dan eventjes door, hè? Het telefoonnummer is 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: 11:01 is het geworden. Goedemorgen. Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de Muziekwijk in Almerestad. Dat was rond 12:15. De omgeving werd afgesloten voor onderzoek. Er raakte waarschijnlijk niemand gewond. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almerestad. De melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd, maar er is niemand aangehouden. Dit en ander nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
8: Goedemorgen. We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind, dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen en ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet, maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
7: Vooral rustig aan doen vandaag. Niet te druk maken. De verkeersinformatie dan, die krijg je binnen via de ANWB. En die melden dat het inmiddels gewoon overal weer rustig doorrijdt. Op de weg doen ze het ook rustig aan. Maar ja, er wordt wel geflitst of het niet te snel gaat. Op de A6 bijvoorbeeld, nabij de Hollandse brug vanaf Lelystad richting Muiderberg bij 42,9. Ze staan op de A6 vanaf Emmeloord richting Joure bij Band. Bij 290 is dat. Er worden ook gecontroleerd in Almere op de A6 vanaf Muiderberg richting Lelystad. Dus de andere kant op bij 51,6. En ze staan ook op die A6. Nou, die A6 is wel favoriet vandaag. Emmeloord Joure, de andere kant dus op, bij 287,1 en bij 290. Het zou kunnen gaan dat het over dezelfde snelheidscontrole gaat, maar heb je meer informatie, geef het ook eventjes door. En er wordt tenslotte ook nog gecontroleerd in Ens op de Schokkerringweg. Ik zei het al, meer informatie over snelheidscontroles geef ze altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker terug naar het jaar 1984. Oh, wat een mooi jaar was dat, qua muziek dan, hè?
9: Goedemorgen.
10: Flevoland Muziekland.
9: Arnoud Leket.

0: Damien en David, Tyler en Rogers natuurlijk. En Talk to Me en daarvoor uit Oostenrijk. Opus en Life is Life.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1984. De Olympische Spelen waren toen in Los Angeles, waar Carl Lewis 4 gouden medailles won. Dat was ook het jaar waarin Apple de eerste Macintosh-computer lanceerde. Daarnaast gaven Queen een legendarisch concert op Live Aid en bracht de film Ghostbusters zijn iconische themalied uit. Ghostbusters.

0: Beetje moeilijk dit, hè? De tijdsverloop binnen het grote wereldwijde web neemt af en toe ook een beetje een vlucht met deze temperaturen. Ik ga wat draaien voor je uit de hitparade van 1984. Want we maakten toen in één keer kennis met een zeer aardige snackbarhouder uit Sint Pancras. Hij besloot in één keer te gaan zingen. Hij dacht van al die vette haren elke avond, kroketjes en de frikadelletjes, ik vind het best. Ging naar Peter de Wijn en Bart Post. Dat waren de producers. Peter de Wijn, man van Gerda van G-Race. Ook verantwoordelijk voor de eerste grote hit, samen met Bart Post voor Gerard Joling. En Koos zei, weet je, ik heb een leuk plaatje en daar wil ik wat mee. Het is een covertje, maar ik heb daar een leuke Nederlandstalige tekst op gemaakt. En we dachten het uit en het werd een enorme hit.
1: Flevoland Muziekland, terug naar
0: 1984, we maakten kennis met Koos Alberts.

Heerlijk zo'n basgitaartje een beetje door de distortion heen. Of het nou bedoeld is of onbedoeld is. Het gaf een leuk effect bij de Spencer Davis Group. En Keep on Running, en daarvoor uit het jaar 1984. Koos Alberts. En ik verscheurde je foto. Nog steeds een Lelystad linkje zit daaraan natuurlijk. Zijn dochter iemand bij ons in Lelystad. Christa. Ik verscheurde je foto. Ik weet zeker dat er veel meegezongen is. Ja. Ik hoorde het wel, zeker. We gaan nog even kijken naar de foto van Kiek. Die is geweest bij het verkeersexamen. Dus anderhalf of twee weken geleden is dat geweest. Kinderen op de fiets hebben een nummer en een hesje aan natuurlijk. En moeten eventjes laten zien dat ze goed om kunnen gaan met het verkeer. En dat het verkeer ook goed op hen let. En dat zij goed op het verkeer letten. In ieder geval de hand uitsteken, weet je, dat soort dingetjes allemaal. Een beetje gewoon de gedragsregeltjes doen. Dan maakt het voor iedereen een stukje veiliger. Waar zit nou het verschil in? We zien bomen op de achtergrond. Nou, we hoeven geen blaadjes gaan tellen. Dat is ondoenlijk. Zo erg is het ook weer niet. Maar het zit er meer in de details aan bordjes, weet je wel. Letters, tekentjes op jassen. Misschien kleurtjes van de verkeerslichten op de achtergrond. Nou, die zijn volgens mij allebei links en rechts. Zijn ze gewoon hartstikke rood. Even kijken, die prullenbak. Ja, die staat er ook natuurlijk. Is dan achter op die fiets bij die mevrouw of zo? Zit die reflector nu? Ja, die zit links en rechts, zit er ook gewoon een reflector op. Nou, ik vind deze weer heel erg lastig. Maar dat kan aan mij liggen, dat ik er gewoon overheen kijk... en dat ik het heel snel wil zien. Ja, dat moet je nooit doen. Je moet hier eventjes de tijd voor nemen. Neem de tijd, want het is ook warm. Dus dan moet je alles even wat rustiger aan doen. Calma, calma. Piano, piano. Heb je het wel gevonden? Nou, dan maak je kans op een mooie prijs of ze je straks bellen. Maar dan moet je wel eerst even het antwoord doorgeven via 0320 28 50 50.

0: Download nu de app van Flevoland en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Het kan zomaar zijn dat er heel veel insecten erin zitten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Hendricks, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere-Buiten is afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit geweest van een explosie. Er is afgelopen nacht een schietpartij geweest op de Pianoweg in de muziekwijk in Almere-Stad. En de brandweer rukte gisteren voor de vijfde keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere-Stad.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie ANWB, die meldt geen vertraging. De Flitsmeister meldt de controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Joude bij 290. Dat is de hoogte van band. De N307 in Dronten wordt in de gaten gehouden bij 102,1. En ze staan ook op de N706 in Zeewolde. Hier is dat bij hectometerpaal 9,3. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen is autokenner Ben van Tilburg hier ook weer. Ja, met deze warmte moet je de airco wel gebruiken, als je hem hebt tenminste. Maar ja, wat moet je nou wel en wat moet je nou niet doen in verband met zo'n airco? Je hoort het zometeen van Ben van Tilburg.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Olivia Newton-John, en die werkt je nog eventjes lekker in het zweet vandaag met deze physical. Ik krijg het al benauwd als ik er naar kijk, eerlijk gezegd ook.
1: Naar haar.
0: Oh. Dames en heren, mocht u de stem weer herkennen, of niet herkennen, we hebben een nieuwe medewerker. Ja. Dat kan ook natuurlijk. Nee hoor, het is een oudje, hij is weer terug. Heerlijk, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, ik vind het ook fijn om jou weer te zien.
0: Ja, vind ik ook.
1: Je straalt, je ziet er goed uit.
0: Ja,
1: lekker
0: kleurtje. Tot vandaag straalde ik. Nee hoor, zeker. Nee, maar lekker in het zonnetje ook gezeten en zo. Alhoewel, de afgelopen dagen was het wel erg warm.
1: Ja, het is niet echt lekker om...
0: Ik moet steeds aan jou denken ook.
1: Ja, het is wel warm, hè?
0: Wat zal je weer lopen te klagen, hoe warm het is?
1: Nee. Doe dat niet. Nee, ik heb besloten om niet meer te klagen.
0: Oh.
1: Nee. Ik heb er ook echt veel zin in.
0: Kan je dat op een tegeltje zetten?
1: Nee.
0: Dat dacht ik al.
1: Ik heb wel iets anders trouwens om weg te geven. Want ik ben terug, dat gaan we vieren.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, wat fijn.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heb je het wel leuk gehad ook?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik zag op een gegeven moment een foto op social dat je beer op de weg zag.
1: Ja.

0: Zo irritant dit.
1: Ik dacht dat het...
0: TikTok. De hele dag zit je nou TikTok. Ik word er getikt van. Ja, ga weer.
1: Ik dacht een beetje Susanne Freek. Ik dacht dat het een Susanne Freek nummertje was.
0: Nee, het is hartstikke populair. Vooral bij de jongeren.
1: Oh.
0: Dus het is hartstikke leuk plaatje geworden van Donny samen met Senna. En waar blijf je nou?
1: Ja, dat vroegen we ook aan Ben van Tilburg. Hij zegt, nou, ik ben er morgen, toen ik me gisteren belde. En daar zit hij hoor. Ben van Tilburg, garagist uit Mark Nessen. Goedemorgen, Ben.
2: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent. Wat als de politie straks toegang krijgt tot je autodata? Ja. Vanwaar deze vraag?
2: Nou ja, weet je, sinds enkele jaren is het al zo, wat heel veel mensen niet weten, maar dat je dus ook een black box al in je auto hebt.
1: Ja. Hoe weet je dat eigenlijk, of die erin zit? Kun je dat controleren?
2: Nou ja, als je een auto van na 23 hebt, en dat is een model wat nieuw op de markt gekomen is, dus het merk Build Your Dream, zeg je dat wat?
1: Nee.
2: Nou, die heeft het bijvoorbeeld ook.
1: Ja.
2: Dus die een nieuw type wat uitkomt, daar zit standaard al een black box in.
1: Oh.
2: En in extreme gevallen kan de verzekeraar dus vragen, als er een ongeluk veroorzaakt is waar je bij betrokken bent en je bent nog aansprakelijk ook, dan kunnen we die black box even uitlezen. Want hoe hard reed meneer Verhagen eigenlijk op het moment dat de aanrijding plaatsvond?
1: Ja.
2: En dan kan het zijn dat een verzekeraar zegt van ja, maar dit soort dingen, dat gaan we niet betalen.
0: Maar is het alleen maar met auto's na 23? Volgens mij toch ook wel ervoor. Want ze kunnen toch met die OBD's en zo, die
1: het uitlezen en zo.
2: Ja, maar het echt het rijgedrag en dat soort zaken. Maar het gaat om auto's die dus na 23 op de markt gekomen zijn, laat ik het zo zeggen.
0: En die
2: dus
0: houden bij hoeveel je het gas ook intrapt en zo.
2: Alles, jou alles bij. Ja, maar nu is dus de vraag van, we hebben in Nederland loopt voorop in Europa met het meeste aantal middelen om mensen te kunnen laseren, al dat soort zaken.
0: Ja.
2: Flexflitsers, al dat soort dingen.
0: Ik heb het altijd al gezegd, hè?
2: Ja.
0: Ze gaan straks bekeuringen uitdelen op basis van je boordcomputer gewoon.
2: Nou, exact. En dat gaat dus ook gebeuren.
1: Hmm.
2: Dat je straks dus op een mooie zondagmiddag gewoon aan de kant gezet wordt van hey, daar hebben we een, ik noem maar wat, in jouw geval een auto die eerder een keer een ernstige overtreding begaan heeft. Laten we die meneer eens even uitlezen, preventief.
1: Ja.
2: Eigenlijk een beetje hetzelfde als iemand die een...
1: Mag dat zomaar?
2: Je mag iemand staande houden en even straks vragen van, mag ik even uw auto uitlezen? En
1: waar moet je daar toestemming voor geven dan?
2: Nou, daar zijn ze dus nu mee bezig. Van, het gaat even om de privacy en al dat soort zaken.
1: Ja.
2: Maar goed, als de politie straks daadwerkelijk jouw auto uit mag lezen en kan zien hoe jij de afgelopen week gereden hebt, kun je dus aan de hand van jouw gegevens van je boordcomputer een bekeuring krijgen.
0: Nou, sterker nog, ik denk dat het straks helemaal automatisch gaat worden. Gewoon op basis van en je navigatie zien ze waar je rijdt, op welke weg, hoe hard je daar rijdt, te hard, automatisch een bekeuring.
1: Er zijn al verzekeringen natuurlijk die basis daarvan de premie bepalen. Hè?
2: De ANWB die heeft zo'n dongel inderdaad.
1: Ja.
2: En dan zit er dus, en ja, we hebben het zelf wel eens een keer bij de hand gehad. Dan heeft zo iemand een dongel van de ANWB in de auto. En daarom, als je dus maandenlang heel netjes rijdt, krijg je korting op je premie.
1: Ja.
2: Nou, toen had een monteur, een jongere in dit geval, even gedacht van, ach, ik moet even snel naar Luttelgeest heen en weer en weer terug. En toen kreeg die man een brief dat hij dus en extra premie moest betalen. Maar de jongen wist niet dat die dongel erin zat.
1: Oh.
2: Dus toen mocht ik even wat uitleggen als
0: werkgever. Daar gaat het straks wel heen allemaal natuurlijk.
2: Ja.
0: Hey, de gemeentes zeggen dat ze mee gaan denken in dat stoepladen.
2: Ja.
0: Wat is dat? Betekent dat je kabel niet over de stoep mag leggen?
2: Nou, exact. Want ze hadden weer bedacht van voor particulieren om het aantrekkelijk te maken om een elektrische auto te gaan kopen. Alleen ja, waar moet je die auto's allemaal laden?
0: Ja, kijk, vooral in de grote steden.
2: In die grote, nou ja, heel veel mensen hebben helemaal geen mogelijkheid om een oprit of wat dan ook. Die wonen veelal of in een gewone tussenwoning of in een appartement of wat dan ook. En waar moet je dan laden als er zo weinig openbare laadplekken zijn?
1: Mm-hmm.
2: Dan leggen ze maar een kabel over de stoep. Maar heel veel gemeentes die tolereren dat niet met het oog op juridisch risico. Dat als er iemand dus struikelt, ja, die stelt de gemeente aansprakelijk van ja, u heeft het goed gevonden dat die kabel hier ligt en nu kan ik 3 weken niet werken.
1: Huh.
2: Dus het wordt in enkele gemeenten gedoogd, maar er zijn allemaal heel weinig gemeentes die het echt toestaan.
0: Maar er zijn heel veel mensen die hebben daar een heel mooie oplossing voor gemaakt. Die maken gootjes, klepjes, zeker, van alles en zo, helemaal geen last. En zelfs dat mag niet.
2: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord, die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen.
1: Ja.
2: Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
1: Ja,
2: dat is van de gemeente.
1: Ja.
2: Dus die dacht heel goed bezig te zijn, maar ook niet. Maar goed, er wordt nu aan gewerkt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is wel van raar dat dat inderdaad niet mag.
0: Nee.
1: De airco gebruiken. Veel mensen die doen dat, die gaan stappen eruit gelijk op de hoogste stand. Dat is niet goed. Eerst even raampjes open doen.
2: Nou, dat.
1: Dat eventjes die warmste lucht eruit kan.
2: Ja, dat is... ik behandel het nu even, omdat het nu natuurlijk heel actueel is met dit warme weer. Auto die heeft de hele dag buiten gestaan. Binnen is het 40 graden plus.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, sommige auto's die hebben een mooi knopje op de sleutel. die je even lang ingedrukt houdt. Dan gaan je ramen en het dak open. Eerst even de ergste warmte eruit. Daarna de recirculatiestand indrukken. Zodat hij alleen even de interne lucht koelt. Dus niet de warme lucht.
0: Nee, dat is een beetje tegen de bierkaai opwerken.
2: Dat is een paard achter de wagenspannen. Of hoe ik het maar wil noemen. Ja, ja. Bierkaai kan ook. Ja.
0: Ja.
2: He, maar... Nee, maar dat zijn even dingen, want een airco, er wordt ontzettend veel van die airco op dit moment gevergd. We krijgen ook heel veel klachten. Ja, ineens deed hij het niet meer. Nee, zaak is nu, laat je airco op tijd testen en gebruik hem gewoon goed.
0: Ja, als hij een beetje als een natte hond gaat ruiken, dan weet je dat je te laat bent.
1: Ja, het is zo'n vieze lucht.
0: Ja.
1: Minder valide, als je minder valide bent, hè, en je hebt een rolstoel, mag je dan met een dieselbus een milieuzone in?
2: Ja, nou, dat kunnen we heel kort behandelen, maar het antwoord is gewoon nee.
1: Nee, het gaat op kenteken.
2: Ja, het gaat op kenteken. De carrosseriecode voor een invalide of minder valide voertuig is SH. Dus je kan heel snel op rdw.nl zien of jouw... Ja, meestal weet je dat natuurlijk wel als jij dus een minder valide persoon vervoert. Maar dan krijg je dus gewoon een bekeuring thuis. Dus dat is voor die mensen heel vervelend. Maar ja, wat moet je dan? Je kan toch moeilijk buiten de stad parkeren.
0: Ja.
2: He, dus,
0: zeker als minder valide.
2: Ja, vaak moet je gewoon even bij de gemeente even navraag doen. En je kan een ontheffing krijgen. Dus als jij denkt van ik ga een dagje naar Rotterdam met mijn bus. Kan ik ontheffing aanvragen? Dan kan dat veelal wel. Maar je zal helaas de gemeente even moeten raadplegen.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Nou, en dan de een naar de andere fabrikant. Die brengt de knopjes weer terug in het interieur. Ik vind het ook altijd leuk.
1: Ik vind het ook wel leuk, hoor.
0: Veel knopjes in het interieur. Ja, ja, ik vind het leuk. Ja, mensen moeten het ook allemaal doen. Ik wil ook weten waar het allemaal voor dient.
1: Als het maar niet kapot gaat. Dan
2: ja, maar
0: dan gaat het naar de knop.
2: Tesla bijvoorbeeld. Nou, inderdaad. Tesla bijvoorbeeld. Die heeft alles in dat grote menu staan.
0: Ja,
2: ruitenwisserbediening en weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Er stond zelfs in het menu. Wil je me straks of wil je me nu? Nou, dat vond ik ook zo apart. Dat die auto dat vroeg. Ja.
2: Nee, die auto heb ik zelf niet, hoor. Maar, dus, maar heel veel merken als Polestar, Audi, BMW... die gaan toch weer terug naar het ouderwetse knoppen. Veelal wel met touch. Dus als je hem aanraakt, dat het al klaar is... dat je niet meer ouderwets hoeft te draaien en dat soort dingen. Ja. Maar, dus ja, dat grote hoofdmenu... dat gaat straks wat beperkter worden.
1: Kijk je naar mij, hè?
2: Ja, ja dat
1: goed. Dankjewel, Ben van Tilburg. En volgende week weer een nieuw hoofdmenu.
2: Tot volgende week.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag ik meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
2: Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 11:30. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en verdwijnt de kans op smog weer. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij het bedrijf eerder beveiligingscamera's gestaan. En de brandweer rukte gisteren voor de vijfde keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere Stad. De melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd en er is niemand aangehouden. En een melding van schoten op de Pianoweg in de Muziekwijk heeft agenten in Almere Stad afgelopen nacht op scherp gezet. Het schieten klonk rond 12:45, waarna de politie met zogenoemde zware vesten aan ter plaatse kwam. De omgeving van de straat in de Muziekwijk werd afgesloten voor onderzoek. Een agent met een speurhond zocht daarbij naar sporen. Voor zover bekend heeft de politie geen aanhoudingen verricht. En ook lijkt het erop dat niemand gewond is geraakt bij het vermoedelijke schietincident.
11: Goedemorgen.
12: We krijgen vandaag in Flevoland te maken met de warmste dag van het jaar tot nu toe. De temperatuur die gaat razendsnel oplopen. De ochtend verloopt zonovergoten en halfwege de ochtend is het zelfs al zomers warm. En vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal tropisch heet met temperaturen van 30 of lokaal misschien wel 31 graden. Er staat ook niet al te veel wind, dus het voelt ook echt wel zeer warm aan. Het kan ook wat benauwd aanvoelen en ook in de middag blijft het overal gewoon ronduit zonnig. Vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan uiteindelijk afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plaatsen. Morgen is het dan met 20 tot 23 graden een stuk minder heet. Maar nog steeds wel warm voor de tijd van het jaar. En ook morgen is het gewoon ronduit zonnig.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt een vertraging op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 10 minuten vertraging. Frits Marsten meldt de controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Joude bij 290. De N706 in Zeewolde bij 9,3. En er wordt gecontroleerd in Almere op de Zinkstraat. En zometeen weer mooie prijzen bij ons spelletje Kiek.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Mensen appen naar mij, of naar ons eigenlijk, in de studio.
1: Oh ja.
0: Marco, je hebt net gezegd, jullie gaan prijzen weggeven. Of iets leuks, omdat ik weer terug ben. Waar blijft die prijs?
1: Heb je dat gezegd, omdat je terug bent?
0: Ja, zeker.
1: Oh, ik dacht dat je gewoon een gebakje mee had genomen.
0: We gaan aan de lijn.
1: Oh.
0: Kijk, we hebben namelijk, omdat het van het mooie weer is, heb ik t-shirts laten drukken.
1: Ach, ja.
0: Ja, heel mooi.
1: We hebben ze proberen weg te stoppen, maar je hebt ze toch weer gevonden.
0: Ah, nou, eens op, het zijn hartstikke leuke t-shirts.
1: Ja.
0: Het is namelijk een wit t-shirt, voor mensen die radio luisteren. Het is een wit t-shirt met daar op de borst een prachtige, hoe zeg je dat, opdruk.
1: Ja.
0: Daar staan, Leo staat daar met een bal te spelen, met mij op de achtergrond. Maar ook Odeke, die heeft een ijsje in de hand. Arnoud, die likt lekker een end weg aan een ijsje. Jordi, die is aan het luisteren naar zijn Walkman, heel erg ethisch. Dan hebben we ook nog natuurlijk Jolien, die met haar zandschepje een kasteel aan het bouwen is.
1: Ja.
0: En dan staat erop, dit is Flevoland op radio 89.8 FM, DAB, internet, app en tv. Dat t-shirt, dat kun je winnen. Wat lach je nou? Vind je een stom t-shirt? Het is 100% cartoon.
1: Met deze warmte, zo'n t-shirt met zo'n plakkaat erop.
0: Nee, maar
1: dat is zo vervelend.
0: Voel eens even.
1: Dat plakkaat wat erop zit, dat plakt helemaal aan je borst.
0: Het is kwaliteit, Arnoud. Ik heb ze zelf besteld.
1: Ja, dus. Nou, mag er niet veel kosten, denk ik.
0: Nee, dat is niet waar.

0: Kijken, welke kleuren t-shirts hebben wij aan?
1: Ah,
0: dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Arnoud is dus de kale van de twee en ik ben met de blauwe shirt.
1: Iets minder kaal.
0: Oh, dan heb ik het al gezegd, blauwe shirt. Maar goed.
1: Ja.
0: Ja. Dus wat voor kleuren t-shirts hebben wij aan vandaag in de uitzending? App dat naar 0320 28 50 50. Krijg een t-shirt, maar dat is niet het enige.
1: Wacht. Wat heb je nou dan toch weer? Wat is dit nou weer voor Piet Prutterding?
0: Waarom maak je alles nou zo klein en armoedig? Want het is een hartstikke...
1: Het is voor het eerst dat jij iets klein maakt.
0: Dat is waar. Een hele mooie Omroep Flevoland Bluetooth speaker. Heel mooi. Met ook kiek erop. En we noemen hem ook de skieker. In plaats van speaker. Kiek, skieker. Niet leuk? Dat heb ik verzonnen net. Skieker. Ja.
1: Fantastisch.
0: Een Bluetooth skieker. Ja. Speaker. Met heel mooi met een leren band. Nou, is niet echt weer. Nou, een plastic leren band. En een heel mooi... Nou, ik heb hem getest net met Jordi op de redactie. Het geluid is fenomenaal.
1: Ach.
0: Hij zei, staat hier aan. Ik zeg, ja. Maar hij hoort het niet eens zo... Blikkerig geluid. Maar goed, het is een prachtig geluid. Wil je dus die speaker winnen en het Omroep Flevoland t-shirt? App dan eventjes welke kleur t-shirtjes we aan hebben op 0320 28 50
1: ja.
0: 50.
1: Ja, rood is niet goed voor mij. Ja. Het kan misschien een beetje verkleuren, maar dan heb je de televisie een beetje verkeerd.
0: Oh, er komen heel veel appjes binnen ineens.
1: Ja, goed zo. Brenda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Brenda.
1: Hi. Hallo. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
2: Nou, vandaag komt het warm weer, hè? Dus ik ga niet te veel doen, alleen een kapperbezoekje.
1: Oh, nou,
2: een
0: kapper.
1: En dan lekker met je hoofd in de droogkapper, met de föhn.
2: Ja, föhn, ja.
1: Ja, maar de meeste kappers hebben tegenwoordig wel een aircootje.
2: Ja, daarom.
1: Ja. Moet er veel gebeuren trouwens? Wassen, watergolven, kleuren, puntjes, highlights?
2: Nee hoor, alleen maar knippen.
0: Oh, dus ja. Je bent zo weer buiten?
2: Ja.
0: Oh, mooi zo. Naar welke kapper ga je tenminste? Je hoeft niet de naam te noemen, maar welke plaats?
2: Luttelgeest.
0: Oh, Luttelgeest. Oké, okay. Heeft dat een kapsalon?
2: Ja, een hele mooie.
0: Oh, wat goed. Ja, lekker. Ja. Gewoon een eigen dorp.
2: Ja.
0: Ja, nou super toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, leuk.
1: En verder vanmiddag niks doen?
2: Nee, niet te veel.
1: Nee, gewoon lekker met voetjes, eventueel een klein kommetje water of zo. Dan hou je het een beetje koel, cool,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, we hebben geen plannen vandaag.
1: Nee, zou ik ook niet doen. Het wordt hartstikke warm. Maar vanaf morgen is het in één keer een omslag, hè?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, dus morgen kan alles open. Kunnen we lekker de koele lucht weer het huis in laten komen.
2: Zeker weten.
1: Brenda, jij hebt meegedaan met ons spelletje.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, je zat naar die foto's te kijken en jij zag wel het verschil. Ik heb er nog weer naar zitten te kijken. Ik kon het echt niet vinden.
0: Nou, daar komt hij hoor.
1: Help ons uit de droom. Wat heb jij gevonden?
2: Boven die mevrouw is de ene keer dus een rood stoplicht en de andere keer groen.
0: Eens even kijken of dat wel waar is.
1: Oh, daar links?
0: Nou, dan moet je wel heel goed kunnen kijken.
1: Ik heb alleen maar twee verkeerslichten aan de rechterkant gezien bij die mevrouw. Op de fiets.
2: Nee, links.
1: Nee, helemaal links moet je kijken inderdaad. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hartstikke goed, Brenda. Helemaal goed.
0: Nou.
2: Ja, mooi.
1: Ja. En nu?
0: Ja, ga ik voor je aan het rad draaien. En ik hoop dat ik het nog kan. Nou ja, goed. Het is aan jou. Moet ik hard draaien of zacht? Linksom of rechtsom?
2: Doe maar rechtsom.
0: En rechts en dan hard of zacht? Ben je van hard of ben je van zacht?
2: Nou, doe dan maar hard.
0: Een lekkere harde rechts, daar gaat hij hoor.
2: Ja hoor.
0: Oké, okay. Kijk eens even aan. Jeetje. Leuk hè?
1: Ja.
0: Oh. Kasper zit in de regie, die volgt hem helemaal. Maar welke kleur t-shirt hebben we dan aan? Dat hebben we net gevraagd aan de mensen. 0320 28 50 50 mag je whatsappen voor een t-shirt en een speaker. Maar welke prijs gaat er naar Emmeloord? Oh, de ene kant is een vogelhuisje.
1: Ja, je kan kijken natuurlijk.
0: De andere kant was...
1: Ja, vorige week hadden we iemand die was heel erg blij met het vogelhuisje. Vond
0: echt
1: het heel
0: waar?
1: Erg leuk.
0: Oh. Ja. Oh. Ja. Ik denk dat we deze even moeten wachten met op de post doen.
1: Hoezo?
0: Nou, het is nogal warm.
1: Oh. Ah, lekker.
0: Ja. Je hebt gewonnen een Omroep Flevoland kiek chocoladereep.
2: Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Ja, maar die sturen we dan pas wel morgen op. Want anders dan komt hij waarschijnlijk als chocolademelk aan.
2: Is helemaal goed.
0: Is dat goed?
2: Ja hoor.
1: Oké. Okay. Nou, veel plezier bij de kapper en nog een fijne dag vandaag, hè?
2: Ja, hetzelfde.
1: Oké, doei.

0: Miles Smith samen met Niall Horan is dat een Drive Safe. Er komen ook berichten binnen over vogeltjes op de grond.
1: Ja, maar dat is uit Renkum.
0: Ja, bij Arnhem is dat.
1: Bij Arnhem, ja. Ja. Inderdaad van... er staat alleen geen naam bij. Er staat mijn nummer. Dat is de afzender.
0: Dat is ook leuk. Ja. Ja, maar die zegt dat was vanochtend ook op diverse nieuwszenders. Het is nu de tijd, omdat het al zo warm is. Ja. Gaan de jonge vogeltjes die gaan al uit het nestje. Oh. Ja, die kunnen nog niet zo goed vliegen, dus die vallen dan op de grond. Oh, ja. Dan denken mensen: oh, dat is zielig, dat moeten we even oppakken of zo. Niet doen.
1: Niet
0: aanraken.
1: Nee, dat doen ze zelf wel.
0: Het ook deze even binnenhouden. Wat is die natuurlijk? Die kleine vogeltjes
1: dat
0: op de grond. Nee, dat is een kat.
1: Oh, sorry.
0: Valse kat.
1: Okay.
0: Maar die kleine vogeltjes zien ze ook en dan grijpen ze die vogeltjes. Dus hou de kat of zo weer ook weer binnen. Of let even een beetje op dat hij niet bij die nestjes in
1: de buurt komt. Ik vind sowieso, als je een kat neemt, laat hem lekker binnen. En laat hem niet scheiden in andermans tuin. Ik word er zo moe van.
0: Ja.
1: Ja, bij ons ook. Onze hele tuin ligt vol met
0: kattenkak. Dan moet je de hond loslaten gewoon. Dat gaat goed.
1: Ja, maar dan vreet hij de kattenkak op.
0: Wat heeft die hond van jou?
1: Nee, dat doen honden, want dat ruikt heel aantrekkelijk voor een hond. En daar zitten ook goede eiwitten en zo in.
0: Heb je wel eens kattenkak geroken en zo?
1: Ja, dat weet ik.
0: En dan ammoniak.
1: Ja, maar de hond eet het. Even wat anders. Er wordt gigantisch veel gereageerd, want mensen willen gewoon die...
0: Dus, bel niet meer.
1: Nee, niet bellen, WhatsAppen.
0: Oh, we appen.
1: Een speaker, dus een speaker met kiek erop, die gaat als een man.
0: Die gaan
1: weg. En een t-shirt in maat medium, large, extra large. Of XXL. Maar laat even weten welk kleur t-shirt dragen wij. WhatsApp het naar 0320 28 50 50. En voor tweeën gaan we met iemand bellen die dan de winnaar is van vandaag. Ja, en altijd een winnaar is eigenlijk Barry Bouquet. Barry, een goede morgen.
2: XL.
1: Ja. Morgen. Heb je een XL nodig? Jij toch niet? Je hebt toch een medium?
2: Oh, dank je. Ja. Ik glun er helemaal van trots.
1: Dat geloof ik. Barry Bouquet, jij bent van de Meerpaal. Ja. Want je zou denken, de theaters gaan nu langzaamaan wel dicht voor de zomervakantie. Daarom gaan we ook vooruitblikken op het nieuwe seizoen van de Meerpaal.
2: Zeker.
1: Ja.
2: Deze week begint onze voorverkoop. Of onze kaartverkoop, zeg maar. Dus daar hebben we echt veel zin in. We hebben ruim 100 voorstellingen geboekt voor het komende seizoen.
1: Dat is niet mis.
2: En, het gaat alle kanten op. Van de grote namen, van Bert Visser en Najib Amhali. Tot opkomend talent. Dus vanaf aanstaande zaterdag nu al op de site te zien. Vol op de kaart in de verkoop voor het hele seizoen in één keer.
0: Ja, je noemt al even een paar namen zo. Maar wat zijn grotendeels de hoogtepunten dan? Zeg maar? Waar zijn jullie heel trots op dat jullie toch binnen hebben gehaald?
2: We hebben ook in ons kleine Dronten, waar een best wel groot theater staat, de Meerpaal, hebben we toch wel ook wat grote namen weer kunnen binnenhalen. Lukt altijd wel. Hè? Ik zei Bert Visser al eventjes met zijn 65-jarige jubileum tour, zeg maar. Ook Najib Amhali samen met Roué Verveer. Die gaan maar een klein aantal theaters doen. Nou, super dat het hierheen komt. Fred van Leer, die komt weer. Richard Groenendijk. En bij muziek hebben we van alles. De tribute bands, de grote tv-winnaars, de Bee Gees en de Beach Boys. Maar ook en ik schilder bijvoorbeeld. En wat ik zelf heel leuk vind, we hebben uit Ierland een hele goede U2 tribute. Mm-hmm. Met een grote band en ook met een orkest erbij. Dat klinkt heel erg mooi. Daar kijk ik wel naar uit. Maar we gaan ook iets met Johnny de Mol doen en met Angela Groothuizen. Allebei een muzikale show gaan zij brengen komend seizoen. Dus van alles eigenlijk.
0: Een mooi vol programma. Maar wat brengt het staartje van dit theaterseizoen nog bij jullie?
2: Het is inderdaad alweer bijna voorbij, zeg maar. We hebben nog maar een paar weken te gaan. Ik zal meteen even kijken dat ik het allemaal goed zeg.
0: Juist handig.
2: Dat is wel leuk, toch?
0: Dus, ja.
2: Kijken of het ook werkt. Want we hebben namelijk ook een nieuwe website sinds afgelopen week. Dus ook helemaal van nu. Het is leuk om even naar te kijken. Dan kun je heel makkelijk zoeken op genre, dingen die je leuk vindt, dagen, noem maar op. Dit weekend hebben we nog bijvoorbeeld Boomba. Twee keer.
0: Ah, Boomba Baloo.
2: Boomba komt samen met Boombina. Dus voor iedereen vanaf 1 jaar. Dus
1: zijn ze nog 6 samen, ja?
0: Ja.
1: Oh. Ja.
2: Gaat maar door.
1: Ja, gaat goed.
2: Ook
1: leuk.
2: Nog Koffie met Gebach, mooi klassiek optreden. En volgende week hebben we nog Rob en Emiel.
1: Oh ja. Ja.
2: Leuke show met Magic en van alles door elkaar. Ja, en is eigenlijk loopt het seizoen een beetje ten einde. En dan gaan we in augustus weer volop starten.
0: Oké, gaat er nog binnen in het pand iets gebeuren? Meestal gebruiken de theaters ook eventjes om de boel nog weer een beetje te renoveren of iets aan te passen.
2: Nee, het is nog geen grote renovatie. Hopen volgend jaar meer mee te gaan doen. We zijn met stoelen bezig. Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen. En voorbereiden op ook een aantal montages die we gaan krijgen. Want in de Meerpaal hebben we altijd 3 of 4 grote montages. En dat zijn dan periodes van soms wel 3 weken. Dat een nieuwe musical bij ons helemaal wordt gerepeteerd. In elkaar gezet met licht en geluid. En wat heel leuk is, wij gaan bijvoorbeeld volgend jaar hebben de grote Simone Kleinsma musical. Vlieg met me mee heet die.
0: Ja.
2: Dat is met de muziek van Paul de Leeuw. Wordt echt een groot landelijk spektakel. Die wordt in Dronten helemaal gemonteerd. En dat doen we ook met de 101 Dalmatiërs. Daar verwachten we ook heel veel van. Die gaat ook het land in. En ook die komen in oktober. Komen ze bij ons 3 weken lang hier in het gebouw.
0: Nou, wordt het drukte van belang bij jullie dan ook? Leuk.
2: Zeker.
0: Oké. Okay. De website, wat is het adres?
2: Meerpaal.nl.
0: Goed zo, Barry Bouquet. Dankjewel, tot de volgende keer.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. En die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik het heel graag wilde spelen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere-Buiten was afgelopen nacht voor de 2e keer dit jaar het doelwit van een explosie. En de brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere-Stad.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer, volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie op deze warme dag. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N50. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 12 minuten stilstaand verkeer. Het staat daar stil over een afstand van 5 kilometer. Als je even kan vertellen wat daar aan de hand is, geef het dan eventjes door aan ons. Via 0320-28-5050. Flitsmeister meldt de controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Joure bij 290. De A6 wordt ook in de gaten gehouden vanaf Lelystad richting Muidenberg bij 75,1. Verder in Almere wordt er gecontroleerd op de Elementendreef, de Hollandse Dreef en de Zingstraat. En als laatste voor nu de N706 in Zeewolde. Ook daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaaltje 9,3. Nou, je hoorde het net al, het is vandaag warm. Het is bijna al 30 graden. En dus zoeken de mensen misschien wel verkoeling bij het water. Onze verslaggever Mark Bakker die gaat eventjes kijken waar de mensen zoal met hun voetjes in het water zitten.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, met deze temperatuur. En als je allemaal weer in een badpak, een bikini of in je zwembroek moet, dan moet je er wel weer eventjes op letten. Op je centura.
1: Zeker.
0: Je middel, je heupen.
1: Ja.
0: Wordt ook wel vaak aangeduid als manier van dansen vanuit de heupen.
1: Oh ja.
0: Beetje lekker losjes. Hè?
1: Ja,
0: niet te veel,
1: mij,
0: anders wordt het warm.
1: Oh ja, precies.
0: Nee, dat zou een goed streven kunnen zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb geoefend. Het is heet. Ja,
0: heel
1: het kwik stijgt richting de 30 graden. En dus zoeken veel mensen verkoeling bij het water, Arnoud.
0: Ja, onze verslaggever Mark Bakker die heeft het Mark meer opgezocht. Mark, met of zonder zwembroek, en waar sta je?
2: Nou, in ieder geval wel met zonnebril, hè, want dat is best wel belangrijk. En goed ingesmeerd. Ik hoor mezelf even in de retour, dat haal ik even weg. Maar dit is het strand bij de Hurkende Man in Lelystad. En ja, als je hier loopt, dan zie je toch dat er nog best heel veel ruimte is. Het zal de afgelopen dagen ongetwijfeld wel best veel drukker zijn geweest. Maar hier zijn al wel mensen die toch wel van dit strand genieten. Toen we hier even naartoe reden, keken we even op de thermometer van de auto. Die gaf aan 27 graden. Nou, dat voel je nu ook wel. En ik heb het idee dat het ook alleen maar warmer gaat worden. Maar hier trouwens, op het strand, aan de kant van het water, daar zit een mevrouw lekker op een stoel, zonnebril op, hoedje op en wat te drinken zie ik en wat te lezen. Dag mevrouw, u heeft een mooi plekje uitgezocht, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Dat klopt. Ik vind het echt een fantastische plek. Echt bijzondere plek. Het is een nieuw strand en daar kom ik regelmatig naartoe. Elk jaar, als het mooi weer. En ik ben ook met de boot, want er komt ook een boot regelmatig naar de Waden, dus ik heb ook gevaar. Dus,
2: maar waar komt u vandaan dan?
3: Ik kom uit Polen, maar ik woon in Lelystad.
2: Ja. En was u gisteren ook op het strand?
3: Nee, gisteren niet, vandaag.
2: Vandaag, ja. Nou, omschrijf het dus, hoe is het hier nu vandaag?
3: Nou, het is prachtig weer, geniet ik van. Ik ben zo blij mee, ik heb een paar foto's gemaakt. En ja, geweldig.
2: Ja, ik had even gedacht, het wordt heel druk nu, maar dat valt nog best mee.
3: Ja, dat valt best mee, juist. Want had ik ook verwacht. Daarom ben ik op de fiets gekomen. En ik was zo druk, dus liever niet met de auto. Maar dat valt reuze mee, ja.
2: En het is wel goed voor jezelf, hè, wat te drinken. Zeker, ja. Een blaadje, een polsblaadje, denk ik, om te lezen.
3: Zeker, lekker ontspannend, ja. Ja.
2: En blijft u de hele middag hier zitten?
3: Nee, nee. Vanmiddag moet ik nog eten koken. Geen haast.
2: Ja.
3: Dus,
2: nou goed, nou dankjewel. Goed, ik ga eens even opstaan. En dan zie ik hier een paar dames. En die weten nog niet dat ik naar ze toe ga. Maar dat gaan ze nu wel achterkomen. Drie dames zetten nu een parasol op. En die gaan denk ik zo meteen misschien nog wel het water in. Dat wil ik even aan ze vragen. Dag dames, ja, we zijn even live bij Omroep Flevoland. Kom eens even bij mij staan. Wie zijn jullie? Waar kom je vandaan?
4: Ik ben Lisanna en ik kom gewoon hier uit Lelystad.
2: En jij?
5: Ik ben Rosanna en ik kom ook gewoon hier uit Lelystad.
2: En jij?
6: Ik ben Siska en ik kom hier ook uit Lelystad.
2: En jullie zijn vriendinnen van elkaar?
5: Ja, dat is mijn zusje.
2: Oh, dat is je zusje, ja. Oké. Maar toen dacht je wel, mooi weer, lekker even aan het strand zitten.
5: Ja eigenlijk wel.
2: Ja? Ja. En wat ga je nog verder doen vandaag hier?
5: Lekker zonnen, denk ik. Misschien een beetje zwemmen.
2: Ja. Is dit nou de beste plek om nu te zijn in Lelystad?
5: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja?
5: Ja.
2: Hoe denk jij erover?
5: Ja, ik denk dat eigenlijk ook wel, ja.
2: Ja? En jij? Hetzelfde antwoord, denk ik, hè?
5: Ja, zeker.
2: Want parasol zet je op. Ga je nog zwemmen?
5: Maar misschien. Ligt er een beetje aan hoe warm het water is.
2: Ja. Maar ik zag op Facebook ook een advertentie voorbij komen. Tenminste, iemand heeft een Facebook-post geplaatst. Dat het hier moet je zijn in Lelystad. Maar waarom?
5: Ja, het is altijd wel gezellig. Het staat normaal gesproken wel redelijk vol. Vooral richting de avond. Er zijn nog gewoon heel veel mensen hier.
2: Maar is het dan wel gezellig als het heel vol is?
5: Vaak wel, want iedereen is gewoon met dit weer ook vaak vrolijker. Dus dan hangt er ook gewoon een betere sfeer.
2: Zijn vrolijker, merk jij dat ook?
5: Ja, zeker.
2: Ja, ja. En hoe vrolijk zijn ze dan? Wat doen mensen?
6: Ja, gewoon rustig chillen, met elkaar bezig zijn, vriendelijk.
2: En jullie gaan gewoon lekker met z'n drieën chillen.
5: Ja.
2: Nou, dames, zet hem op. Heb je nog meer bij je? Want ik bedoel, de parasol zet je hier nou net neer. De tassen moeten nog uitgepakt worden, hè?
5: Ja.
2: Wat zit erin?
5: Eten. Handdoeken.
2: Ja, wat dan?
5: We hebben lekker fruit meegenomen.
2: Allemaal gezond?
5: Ja.
2: En frisdrank?
5: Ja.
2: Water?
5: Ja, zeker.
2: Ik hoor een ja met een twijfel erin.
5: Ja, nee, water zit er ook bij.
2: Ja.
5: Ja,
2: dat is het.
5: Ja.
2: Ja, nou goed. Veel plezier dames, geniet ervan.
5: Dank u wel.
2: Ja. Goed, nou ja, het strand hier dus. Het strand bij Lelystad, bij de Hurkende Man. Ja, ik loop nog even een rondje hier. Dan kun je eens even op mensen die meekijken. Kunnen ook gewoon zien, er is nog genoeg ruimte. Maar het is wel echt een lekker plekje om hier te vertoeven.
0: Mark Bakker, dankjewel.
7: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Inmiddels heeft ze de meeste AMA's, de American Music Awards, meer dan Michael Jackson zelfs nog. En er komen er waarschijnlijk nog wel weer een paar bij. Taylor Swift was dat met Elizabeth Taylor.
1: En dan gaan we naar Berend van Straten. Het weer. Berend, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, het is warm en gewoon eigenlijk. Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, het is uitzonderlijk warm wel voor de tijd van het jaar. Ja. Op dit moment al temperaturen van 28 graden in de provincie. En daar gaat nog wel wat bij opkomen. Ik verwacht gewoon tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden in heel de provincie. En daarbij blijft het ook gewoon zonovergoten. En de volt is ook gewoon de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen.
1: Dus een record dus te pakken.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja. En zelfs misschien een regionale hittegolf al in mei.
2: Klopt, ja. Ja, dat gaat binnen nu en twee uur gebeuren inderdaad. Ja. In Limburg is dat het geval. Dus in Flevoland is dat nog zeker niet het geval.
0: Nee.
2: Maar wel ook gewoon afzonderlijk hoge temperaturen. Maar ook ja, dat we in ons land nu al een hittegolf hebben, is toch wel erg vroeg inderdaad.
0: Ja, vrij uitzonderlijk. Enige plek om te zijn is eigenlijk in het water. Maar in één keer een enorme ommezwaai dan, als we praten over die temperaturen, van vandaag naar morgen.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, dat gaat eigenlijk vanavond al een beetje gebeuren. Dan gaat de wind naar het noordoosten draaien en iets in kracht toenemen. Dus in de loop van de avond krijgen we wat te maken met wat koelere lucht. En vooral vannacht koelt het dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. Dus zo slecht is dat helemaal niet, want dan kan het huis lekker verkoelen. En morgen, ja, dan staat wel gewoon weer een zonnige dag op het programma. Maar met temperaturen van 21 of 22 graden. Dus ja, als je het mij vraagt, zijn dat veel betere temperaturen dan die 32 van vandaag hier en daar.
0: Ja.
2: Maar goed, ja, nog steeds echt wel licht zomer. Want de dagen daarna gaat de temperatuur wel weer oplopen. Donderdag wordt het 24 graden. En vrijdag kan het 27 of lokaal misschien wel 28 graden weer worden in de provincie. Dus voorlopig is het echt nog wel zomers. Tot en met vrijdag blijft het droog. In het weekend, dan gaan de buienkansen geleidelijk wat toenemen. En dan gaat ook de temperatuur weer iets naar beneden.
0: Ja, maar je zegt geleidelijk wat toenemen. Hè? Dat is niet zo dat het de hele dag gaat regenen en onweren, toch?
2: Nee. Het lijkt er zeker niet op dat we echt een kletsnat weertype tegemoet gaan. Maar dat we inderdaad af en toe te maken krijgen met een enkel buitje. Kan ook een enkele regen- of onweersbui zijn. Maar het, zoals het er nu naar uitziet, lijkt het inderdaad om lokale buien te gaan. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat het maar weinig voorstelt.
0: En geldt dat voor het weekend of geldt dat ook voor volgende week?
2: Ja, ook volgende week lijken we wel vooral met een westelijke circulatie te maken te gaan krijgen. En dat betekent dus wel dat er wat vochtige lucht bij kan zitten. Met af en toe dus echt wel wat kansen op regen. En die echt hoge temperaturen van deze week, die lijken er volgende week niet in te zitten.
0: Oké. Berend van Straten, dankjewel. En probeer ervan te genieten, hè, van het warme weer.
2: Jullie ook, hè.
0: Dankjewel, hoi.
3: Koud, hè? Bierenkoud. Wat is het koud, hè?
0: Zo koud is het inderdaad ook niet. Zometeen een overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.

0: Eventjes dachten ze nog bij San Marino dat hij heel veel punten op zou gaan leveren. Maar die twee zinnetjes die hij zong, sprak.
1: Helemaal gemist.
0: Helemaal
1: gemist. Het hele Songfestival.
0: Ja, heel veel mensen. Het is allemaal een duurtje voorbij gegaan. En de vraag is of we het morgen, volgend jaar wel weer gaan doen. Commentaar van Henry Schut. En Jeroen Kijkersveld, dat was perfect.
1: Okay.
0: Echt, dat moeten ze gewoon volgend jaar weer gaan doen. Als ze dat. Als we eruit gaan zenden. Hè? Maar ja, dan gaat de Avroet Rost er misschien weer.
1: Of Max,
0: aan de
1: hand, natuurlijk. Jan Slachter wil het graag.
0: Ja. Dus. We zullen het zien wie het allemaal gaat doen.
1: Ja, de zoektocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw in de Filipijnen is gestaakt. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. En al snel werden 4 doden gevonden. Naar 16 slachtoffers werd nog gezocht. En die zoektocht is inmiddels beëindigd omdat er geen teken meer van leven was. Bij bouwprojecten in de Filipijnen gaat het vaker mis. Onder meer doordat bouwvergunningen niet altijd worden nageleefd, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: In dit geval zou er een extra verdieping op het gebouw gezet worden waar helemaal geen vergunning voor was. Komt nog eens bij dat in de nacht van de instorting het noodweer was. Regen, harde wind. En dat zou mogelijk de dodelijke combinatie zijn geweest.
1: Ja, de Filipijnse overheid heeft een onderzoek aangekondigd naar het naleven van bouwvergunningen.
0: Ik weet niet of je erop zit te wachten als echte autoliefhebber, maar Ferrari heeft een eerste volledig elektrische sportwagen gepresenteerd. De Ferrari Luce. Die heeft 4 elektromotoren en kost meer dan €500.000. Wacht. Het ziet er anders uit dan de andere Ferrari-modellen. Deze journalist van het autoblad Autoweek is niet zo enthousiast.
3: De achterkant, daar is wat Ferrari-geen in verwerkt. Maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Dus ja, in die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Oké, dit is het dus.
0: Ja, de maximumsnelheid is wel weer 310 km per uur voor de plekken waar dat dan op kan. Eind dit jaar komt de elektrische Ferrari op de markt. Dus je kan nog even sparen.
1: Ik heb er verder nog niet echt een verhaal bij, maar ik krijg net een pushbericht van de NOS dat het kabinet het plan voor snellere verhoging van de AOW-leeftijd intrekt. Dus we hoeven niet langer door te werken, althans voorlopig. Dan naar Rotterdam. Provincies en gemeenten die hebben veel meer geld nodig voor het onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Ze willen daarom per jaar 1,5 miljard euro extra van het Rijk. Als er geen extra geld komt, dan kan de bereikbaarheid in gevaar komen. Bijvoorbeeld als wegen en bruggen voor langere tijd afgesloten moeten worden. In Rotterdam is dat nu al het geval. De Erasmusbrug is sinds vanochtend dicht omdat de toplaag van het wegdek is versleten. Automobilisten moeten dus omrijden.
4: Volgens mij is er al wat achterstallig onderhoud, begreep ik. Dus het is maar beter, denk ik, dat het goed gedaan wordt. Ja, dan is de overlast is niet anders, denk ik.
5: Ik heb 3 of 4 routes die ik kan nemen. Ik kan via de Maastunnel of via de Koningsbrug. Dus dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dus eigenlijk geen hinder voor mij. Het onderhoud moet gebeuren, dus ja, het is niet anders.
1: Zo is het toch? Ja,
0: toch niet dan.
1: Ja. De Erasmusbrug is ongeveer een maand afgesloten, een ruime maand. Fietsers en voetgangers kunnen er trouwens wel overheen.
0: Oh, dat is wel je meegenomen, hè. Centrale eindexamens dan. Arabisch en Turks staan vandaag en morgen op het programma. En die vakken die worden steeds vaker gekozen. Afgelopen 4 jaar kwamen er honderden examenkandidaten bij. Arabisch wordt vaak gekozen door kinderen van vluchtelingen die thuis al de taal spreken. Al is het daarmee geen eenvoudig vak, zegt deze docent.
6: Het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op. Maar lezen en schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
0: Ja, Turks wordt vooral gekozen door Nederlandse leerlingen met een Turkse achtergrond. En vaak om meer te leren over het land en de cultuur. En wij gaan ook snel weer verder, oftewel Yalla Yalla.

0: dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers. Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
12: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Goedemiddag, 12:30 geweest. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij het bedrijf eerder beveiligingscamera's gestaan. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en verdwijnt de kans op smog weer. En de brandweer die rukte gisteren voor de vijfde keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere stad. De melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was snel onder controle. En agenten hebben een paar mensen gecontroleerd. Er is niemand aangehouden.
15: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog.
16: Goedemiddag. Het is deze middag uitzonderlijk warm in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Daarmee is het zelfs de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Het is erbij overal droog, zonovergoten en met maar weinig wind. En zeker in de loop van de middag een hoge luchtvochtigheid kan het ook echt wel benauwd aanvoelen. Vanavond is het eerst nog heel warm met temperaturen boven de 25 graden. Maar in de loop van de avond dan volgt vanuit het noorden wat koelere lucht. En vannacht koelt dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. En ook morgen is het dan een stuk minder heet dan vandaag met maxima van een graad of 22.
17: Dan de verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen Urk en Zwifterband, 4 minuten extra reistijd heb je nodig. Iets langer doe je erover op de N50 Emmeloord Zwolle. Andere kant dus op tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. Daar 11 minuten. En de N302 Harderwijk Lelystad. Tussen de N305 en de afrit Dronten. 5 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeijer stimmelt de controle op de N706 in Zeewolde is dat bij 9,3. Ze staan ook op de Pim Mulierstraat in Almere Poort. En er wordt ook in Almere gecontroleerd op de Zinkstraat. Ergens anders nog een snelheidscontrole gezien? Geef ze eventjes door via de app van Flitsmeijer.
18: Dit is Herberg Flevoland.

0: hartstikke leuk ook. Hoe moeten ze gaan nummeren eigenlijk?
1: Ja, een limited edition.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad goed. Wil jij er ook eentje? Ik heb ook een medium.
0: Nou, nee, dat is voor de kijkers en de luisteraars, hè.
1: Ja, maar ik heb een eentje extra voor ons ook.
0: Ik hou meer van echt mooie, lekkere kleuren.
1: Niet zo bescheiden.
0: Een beetje geel, een beetje blauw, een beetje roze en zo. Dat vind ik altijd wel wat leuker.
1: Je krijgt er van mij gewoon ook een.
0: Goed, ik had toch een poetslap nodig. Dus.
1: Maar Hans, er is massaal op gereageerd.
0: Ja, zeker massaal. Ook. En een van die vele, vele mensen die heeft gereageerd is Hans Verdonk uit Dronten. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dag Hans.
0: Hoe is het?
2: Ja, lekker.
0: Ja, ja, lekker? Of zeg je, mwah, het lekkere begint er een beetje af te gaan omdat het zo warm wordt?
2: Nou, ik ken er wel tegen hoor, tegen de warmte.
0: Ah, ja, het mag nog wel warmer worden voor jou.
2: Oh, ja hoor.
0: En langer ook nog. Heb je een aircootje thuis, of niet?
2: Een
0: airco? Niet thuis.
2: Airco? Nee. Ik heb van die ledlampen waar een fin in zit.
0: Oh ja.
1: Oh ja, die hebben wij ook. De slaapkamer.
0: Ja, ja, kost maar 20 cent per nacht eigenlijk, hè, om zo'n fin aan te laten staan. Ook. Oh, ja, mensen die denken van, oh nee, dat kost heel veel stroom en zo.
1: Nee, airco is heel goed.
0: Nee, airco kost ongeveer €2 per nacht.
1: Nou, dat vind ik toch duur, €60 per maand.
0: Ja, je hebt 4 of 5 nachtjes heb je maar aan eigenlijk nu ook. Ja. Dus. Nou. Maar een goede nacht is heel belangrijk.
1: Dat is waar, ja.
0: Niet zo'n plaknacht.
1: Nee, heb jij goed geslapen vannacht?
0: Ja, want ik heb airco.
1: Oh, oké. Okay. Oh ja? Ja, €2 per nacht. Ja,
0: ja, ja. Heerlijk.
1: Goed. Hans.
2: Ja.
1: Jij weet welke kleur t-shirts wij dragen.
2: Ja.
1: Zeg het eens. Ja, roze
2: en blauw.
1: Ja, roze en blauw. Dat klopt helemaal. Hartstikke goed. Dat betekent dat jij de winnaar bent van vandaag.
2: Ja, leuk.
1: Leuk, hè? Ja. Ja.
0: Weet je ook wat je gewonnen hebt?
1: Jawel, dat weet je. Je hebt het net verteld.
2: Ja, ja. Een mooi t-shirt met jullie erop.
1: Ja. Ja. Welke maat wil je trouwens?
2: XL.
1: Een XL, ja. Oké.
0: Okay.
1: En?
0: Ja.
2: En zo'n mooie radiootje.
0: Ja. Ja, die is leuk.
1: Een Bluetooth speaker.
2: Bluetooth speaker, ja.
1: Ik heb hem vanmorgen getest. En toen zeiden ze, hebben wij een nieuwe geluidsinstallatie? Ik zei, nee, dat is de Bluetooth speaker die we weggeven.
0: Moeten daar batterijen in of is die op te laden?
1: Nee, nou, dat kan ook dus kwaliteit. Er zit er geen batterij.
0: Er zit er geen batterij. Je moet hem opdraaien.
1: Ja, er zit een kabel bij.
0: Oh.
1: En dan kun je hem zelf opladen. Nou, nee, de kabel hebben ze er niet bij gedaan. Maar goed,
0: nee.
1: Oh, jawel. Kijk.
0: Toch wel.
1: Kijk eens, kabel erbij.
0: Ja, is het USB-C of is de USB mini nog wat?
1: USB-A nog.
0: Ja, nee, maar die andere.
1: Ah, dat is USB mini.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat is niet een USB-C zoals in je iPhone, hè?
0: Nee.
1: Oh wel, ja.
0: Is het USB-C?
1: Ja, natuurlijk, USB-C.
0: Helemaal op de toekomst voorbereid, hoor.
1: Ja, zeker. Kwaliteit.
0: Alleen de aansluiting kost al €5.
1: Ja, maar het is echt mooi. Het is een witte box met een leren band eromheen, dat je hem echt vast kan houden zo. Op straat ook gewoon met
0: paraderen. Hij kan ook om je riem.
1: Hij kan om je riem.
0: Ja.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: En dan kan om je
1: en
0: vinger.
1: Er zit ook een gleuf in.
0: Sorry?
1: Er zit ook een gleuf in. Nee, ja, serieus, Hans, ik hoor je lachen, maar het is echt waar.
0: Ja.
1: Dan kan er namelijk een micro SD-kaart in.
0: Waarom zou je dat willen?
1: Geen idee eigenlijk. Maar het kan wel.
0: Oh, kan je eigen muziek erop afdraaien?
1: Ja,
0: dat is het ook. Foto's gaan niet, hè?
1: Nee,
0: dat kan
1: geen beeldscherm, hè?
0: Nee.
1: Leuk, ben je erbij mee?
0: Ik heb wel leuker gevonden, hoor. Eentje met zo'n beeldschermpje, zo'n heel klein tv'tje.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Moet je maar even naar
1: gaan zoeken op TV. Zal ik hem even testen? Wacht eventjes. Doe hem nu aan.
2: Ja.
1: Wacht even.
2: Ja.
1: Ik ga hem even testen.
0: Nou.
1: Ah, kijk. Nou, dit gaat al goed. Hoor je dat?
0: Er zit ook het klinkt fantastisch.
1: Ja.
0: Alsof iemand live op de piano speelt hier.
1: Ja, maar ik moet eventjes kijken of... Ah, hij is al verbonden. Ik zal even een liedje aandoen wat ik gewoon even op mijn telefoon heb staan.
0: Ja.
1: Nou. Niet slecht, hè?
0: Nee. Doe maar weer uit.
1: Ja, ik krijg niet hoe je uit moet. Wacht even hoor. Ja.
3: Power off.
1: Oh, power off. Hij is Engels ook.
0: Kan
1: leuk,
0: niet in Nederland.
1: Nee.
0: Het is wel weer goedkoop ook dit.
1: Oké. Hans, ik ga jou even een WhatsAppje sturen. Gelieve daar even op te antwoorden met je adres en zo. En dan sturen we het zo snel mogelijk op een XL t-shirt. En natuurlijk de fantastische Skeeker. Dat is de speaker met een kiek erop. Skeeker.
2: Met een kiek erop.
1: Ja. Leuk, hè?
2: Heel uniek.
0: Ja.
2: Heel uniek.
0: Ja, volgende week gaan we ook schoenen weggeven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat wordt een sneaker. Goed. Dankjewel, Hans. Nog een fijne dag. En we sturen het zo snel mogelijk naar je op, hè?
1: Ja.
2: Ja, oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Oké,
1: okay.
0: Doeg.
1: Tadaa. Ik heb de gebruikswijze erbij sturen.
0: Is die wel Nederlands?
1: Nee.
0: Ook niet.
1: Chinees.
0: Mandarijn.
1: Ja. Oh, nee, ook in het Nederlands.
0: Nou, wat een wonder, echt.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. En die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is bijna onmenselijk, hè? En dat wil je ze ook niet aandoen als ze die behoefte niet hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. En die smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. En het bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord Lelystad tussen Afrit Urk en Afrit Zusterband 5 minuten. En de andere kant op tussen Ens en Kamp-Zuid ook daar 9 minuten vertraging. Frits Marks, die meldt een controle op de A6 vanaf Emmeloord richting Jouren bij 290,8. Er wordt in Zeewolde gecontroleerd op de Gaffel en op de N706 bij 9,3. Er wordt in Almere gecontroleerd op de Pim Mulierstraat en op de Zinkstraat in Almere. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Marks.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
19: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Een van de liedjes waar het allemaal mee begon, hè? Borderline. Inmiddels zijn we weer meer dan 40 jaar verder in de carrière van Madonna. 1:08 is het precies geworden.
1: Ja, als je het leuk vindt om met cultuur in aanraking te komen op jonge leeftijd, dan kan dat. Zaterdag 30 mei, dan is de Kids Cultuurproeverij in de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. We gaan erover praten met Lindy Heimering van Kids Cultuurproeverij. Lindy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij komt praten over die Kids Cultuurproeverij. Wie heeft die naam bedacht? Jij?
2: Gezamenlijk eigenlijk, want het is een gezamenlijk project. Samen met de Nieuwe Bibliotheek in Almere. En ik ben zelf van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere. En samen besloten we dat er een activiteit moet komen of een evenement om cultuur te promoten in Almere.
1: Waarom is dat zo belangrijk en waarom moet dat evenement er komen?
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat. Terwijl het eigenlijk ook goed is voor de ontwikkeling van het kind. Creativiteit bevorderen. Ontspanning, ontmoeten van vriendjes, vriendinnetjes. Lekker bezig zijn en niet achter de schermpjes zitten, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel...
0: Gewoon dingen heel vrij ontdekken.
2: Nou, precies.
0: Ja, zonder beïnvloed te worden door zeg maar de boze buitenwereld.
2: Nou,
0: via de schermpjes binnenkomt.
2: Precies, ja, ja. Ja, ja.
0: Hoe komt het dan dat ze dat niet weten dat dat er is?
2: Misschien omdat er eerder geneigd wordt naar een activiteit die heel populair is. Hè, zoals bijvoorbeeld voetbal of kickboksen of zwemles. En het wordt natuurlijk ook wel creatief gedaan op school. Maar misschien ook wel steeds minder vanwege...
0: Bezuinigingen gewoon.
2: Bezuinigingen.
0: Ook, muzieklessen zijn er gewoon ook niet meer.
1: Nee.
2: Nou, precies. En dat kan je wel doen in Almere, gelukkig. Maar er is niet altijd geld voor. Dus zo dachten we, laten we een laagdrempelig en gratis evenement organiseren... waar iedereen kan kijken van wat is er allemaal. En iedereen uiteindelijk ook wel meedoen. Want als je geen geld hebt thuis om een cursus te volgen... voor dansles of voor muzieklaken, dan kan je een aanvraag doen bij Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere.
1: Ja, deze middag is ook een samenwerking met dat fonds.
2: Ja.
1: Wat doet dat fonds precies? Die helpen ook financieel, hè?
2: Dat klopt. Ja, ja, wij betalen de contributie of het lesgeld voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar in Almere als er thuis geen geld is voor de zwemdiploma A, B of C, maar ook voor een sportactiviteit of cultuuractiviteit.
1: Kun je eens even, je noemt het net een muziekinstrument, maar wat kun je allemaal proeven tijdens die cultuurproeverij?
2: Ja.
1: Wat heb je allemaal voor dingen die kinderen eventueel kunnen gaan doen?
2: Je hebt twee verschillende soorten muziekinstrumenten waarmee je kennis kunt maken. De viool en drummen. En trouwens, we hebben ook nog de dwarsfluitconcert aan het eind van het evenement. Dus dat kan je ook nog even bewonderen. Dus die twee eigenlijk. Maar daarnaast hebben we dus ook dansles, musicalles, vocal playground, waarin je kan zingen of kan rappen.
0: Ja.
2: Of beatmaking. Dus kan je echt met een DJ beats leren maken. Die is nog niet vol. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Want je moet bij sommigen wel aanmelden van tevoren. En je hebt ook nog dat je een collage kan maken. Dus dat je echt een beetje gaat knutselen, zeg maar. En met een kunstwerk naar huis gaat.
0: Als het maar creatief zijn is.
2: Nou, precies. Dus je hebt workshops waarvoor je moet inschrijven. Maar ook workshops waarbij je gewoon langs kan komen. En alsnog mee kan doen. Zoals het Kliederlab is er ook. En dan kan je gewoon aanschuiven. En zij is altijd heel creatief bezig met de kinderen. En je kan ook nog slijm maken met de Knutselkookclub. En CKV Almere verzorgt dus een concert. Dat is ook een hele belangrijke speler in Almere. Op gebied van cultuur. En,
0: die zit in de kunstlinie, toch?
2: Ja, inderdaad. Dus dat is heel dichtbij.
0: Ja. Maar op een of andere manier komt dat nog steeds niet echt goed naar buiten toe. Want dat vind ik zelf dan ook. Ik vind,
1: niet zichtbaar genoeg.
0: Je ziet ze nog te weinig. Je hoort er te weinig over.
2: Ja, misschien wel. Misschien kan het altijd wel wat beter. En dat is juist waarom we dit evenement eigenlijk ook organiseren. Om ze een podium te geven. Ja. Hey, dit is er allemaal. En inwoners van Almere... Kom kijken in de cultuurkeuken eigenlijk, om het zo te zeggen.
0: Maar met buiten Almere mag je niet meer komen?
2: Oh, zeker wel. Zeker wel. Ja. Maar goed, dan moet je wel wat verder reizen... om natuurlijk de activiteit te kunnen bijwonen. Maar zoals in Lelystad weet ik zeker... dat er voldoende andere leuke activiteiten zijn.
0: Wie zijn het die de lessen geven dan? Wat zijn dat voor mensen?
2: Nou, dat zijn of de eigenaren van die cultuurverenigingen of docenten daarvan. Hè. Sommige verenigingen zijn wat groter, zoals bijvoorbeeld de dansschool van Yvette komt dit jaar. Hè. We wisselen elk jaar weer van dansschool, omdat dit, ja, het is inmiddels ook alweer de vierde editie dat wij dit doen. Elk jaar doen we dat. En ja, dus het zijn of eigenaren of andere docenten. Ja.
0: En de bedoeling is natuurlijk dat ze blijven hangen in dit culturele kringetje.
2: Precies, dat is de bedoeling. Dat ze uiteindelijk structureel les gaan volgen. Ja. En echt hun passie ontdekken en hun talenten ontwikkelen.
0: En daar krijg je dan ook informatie over dan wat er allemaal mogelijk is, ja, want, in Almere.
2: Precies, want je ziet achter je op de schermen ook wel wat afbeeldingen voorbij komen. Ja, en er is dus ook een informatiestand. Ja.
0: Ja.
2: Ook van het jeugdfonds om natuurlijk informatie erover te geven. Maar ook over Luna Nguyen staat er ook. Een atelier is dat in Almere. En die geeft bijvoorbeeld teken- en schilderles. Ja.
0: Oké. Okay. Wordt dit nou jaarlijks gedaan? Of is het eens in de zoveel tijd dat ze jullie denken van we moeten weer eens een keer wat doen?
2: Nee, dat doen we jaarlijks. We vinden het heel belangrijk om elk jaar weer een andere iemand het podium te kunnen geven. Mm-hmm. Zoals dit jaar komt al voor het eerst de theaterschool in Almere. Daar zijn we ontzettend blij mee. De knutselkookclub. En sommige zijn al wel eerder geweest.
0: Nou, leuk.
2: Die blijven terugkomen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Het is dus aanstaande zaterdag.
2: Ja, aanstaande zaterdag om 12 uur.
1: Het weer ziet er goed uit. Dus,
2: het is niet te warm, gelukkig.
1: Nee, dat wel goed is eigenlijk.
2: En, en het is altijd wel lekker hoor in de bibliotheek in Almere. Het
1: is een airco.
2: Ja.
1: Ja, precies. Yes. Noem nog even de tijden. En je moet je dus aanmelden. Waar kan dat?
2: Nou, het is dus van 12 tot 3. Je kan je aanmelden voor bepaalde workshops op de website van de nieuwe bibliotheek.nl van Almere.
1: Ja.
2: Bij de kinderagenda vind je dus vanzelf die kidscultuurproeverij en kan je aanmelden. Maar je kan dus ook gewoon gezellig langskomen.
1: Oké, okay, dus je hoeft je niet voor het aanwezig zijn aan zich, hoef je niet aan te melden. Maar als je specifieke workshops, dan moet je
2: precies,
1: goed even
2: uitzoeken.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou, Lindy Heimering, ik hoop dat er heel veel kinderen cultuur gaan proeven in Almere.
0: Leuk.
2: Ja, wij hebben er ook zin in.
0: Dankjewel.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Jimmy Cliff en de Reggae Nights. En René Schuurmans heeft hier een nieuwe single uit. En die zegt: al win ik 10 miljoen. Nou, dan weet ik wel wat ik ermee zou doen.
1: Ja,
0: dat ook. In ieder geval weer een nieuw bootreisje maken. Nieuwe cruise.
1: Nou ja. Nou, ik zou je dit zeggen. Ik had een paar klachten ingediend tijdens onze cruise.
0: Ja, zo gebruikelijk.
1: Ja, dus ik heb weer een nieuwe gratis. Ja. Ja, echt waar, ze stuurde toevallig gisteren.
0: Ja, ik heb dat ook een keertje geprobeerd op de manier waarop jij dat doet. Want jij vertelt het al aan mij dan ook. Nou, ik heb dat ook een keertje gedaan. Ook. Ik kreeg een mailtje inderdaad terug ook van die mensen. Onze gemeende excuses.
1: Zie je nou?
0: Wij herkennen ons niet in de klachten. Veel succes.
1: Oh. Ja, maar ik had echt wel veel klachten, hoor.
0: Ja. Waarover zo al dan? Nou, ik bedoel, wat kan er dan misgaan op zo'n cruise?
1: Nou, we kwamen binnen en dat was normaal is zo'n hut is best wel luxe. Maar er lag een haar op mijn kussen en een opgedroogde bloedvlek. Dus heb ik foto's van gemaakt, iets uitvergroot, een beetje à la de smaakpolitie.
0: Ja.
1: En daar natuurlijk heel veel heisam gemaakt. Dus
0: en daar is er ook bij van, daar word ik niet blij van.
1: Ja, toen zijn we geüpgrade naar een hut. Alleen, die was...
0: Oh, je had geen hut eerst?
1: Jawel, wel een hut, maar een grotere hut met een balkon.
0: Ja.
1: Gratis. Dat is
0: een grut. Duurder.
1: Ja, een grut is dat. Ja. Alleen, daar was een beetje beplakt en het was allemaal een beetje houtje.
0: Was ook niet goed.
1: Nee, toen heb ik gezegd, ja, sorry, dit kun je eigenlijk niet verkopen. Ze zei, nou, we hebben het ook gegeven aan je. Hè? Ik zei, dat maakt niet uit, als ik het gekocht had, had ik het niet aangenomen. Toen kregen we nog een grotere hut.
0: Maar je bent langer bezig met verhuizen. Van,
1: en de hut, drie keer verhuizen.
0: Inmiddels was de reis voorbij.
1: Ja, ik was al aan de wal, maar ik moest toch weer verhuizen. En toen kregen we een hut, daar was alles net gevernist. Dus toen liep ik met mijn kleren langs een stuk hout en er zat helemaal kleren onder de vernis.
0: Princess maar dat hebben ze expres gedaan natuurlijk ook.
1: Om mij natuurlijk van die boot af te krijgen.
0: Geeft die zeikers nou maar die vernishut.
1: Precies, ja. Dus dan heb ik gratis een wasbeurt had ik gekregen.
0: Ook nog.
1: Ja, en toen hebben ze me tijdens het diner, s'avonds hebben ze op de motor hadden ze me gezet. Dus ik zat zo goed te eten en het was niet lekker. Dus daar werd ik misselijk van, heb ik klacht over ingediend. We kregen een heel mooie tafel aan het raam voor de rest van de cruise. Was wel heel erg leuk. Had ik nog meer voor klachten? Ik kan een keer droge zalm. Ja.
0: Zalm is toch meestal op het droge? Of niet?
1: Nee, hij was droog.
0: Oh, dus van binnen?
1: Ja, nou, hij was wel goed. En dan hebben ze daarna een soort krokant pistachekorstje eroverheen gedaan. En doen ze nog even in de oven en dan haalt al het vocht eruit.
0: Ik vind het ook heel vies klinken.
1: Pistachekorstje.
0: Een pistachekorstje. Klinkt heel vies.
1: Ja. Maar goed, we hebben in ieder geval...
0: Hij was een leuke boot. Een leuke roos.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat zo.
1: Nou. Ga ik er mee?

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemiddag, het is 13:30. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en verdwijnt de kans op smog weer. En een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere-Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij het bedrijf eerder beveiligingscamera's gestaan. Dat was het.
12: Goedemiddag. Het is deze middag uitzonderlijk warm in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Daarmee is het zelfs de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Het is erbij overal droog, zonovergoten en met maar weinig wind. En zeker in de loop van de middag een hoge luchtvochtigheid kan het ook echt wel benauwd aanvoelen. Vanavond is het eerst nog heel warm met temperaturen boven de 25 graden. Maar in de loop van de avond dan volgt vanuit het noorden wat koelere lucht. En vannacht koelt dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. En ook morgen is het dan een stuk minder heet dan vandaag met maxima van een graad of 22.
13: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de N50. En we hoort Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 5 minuten. Er wordt veel geflitst in onze regio. Bijvoorbeeld op de A6 vanaf Muidenberg richting Lelystad bij 51,8. Op de A6 vanaf Emmeloord richting Joude bij Bantestad 290,1. Verder wordt er gecontroleerd in Zeewolde op de Gaffel. In Ens op de N50 bij 265,2. In Zeewolde op de N706 bij 9,3. En in Almere op de Pim Mulierstraat, op de Steigerdreef en op de Zinkstraat. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het er eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen bij ons Willeke Remmers. Ze loopt vandaag haar laatste etappe voor het goede doel. Waar ze loopt, dat hoor en zie je zometeen.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: 8 minuten over 2:30 is het geworden. Flevoland met Queen en It's a Kind of Magic.
1: Ja, we gaan eens eventjes iets heel moois doen. Althans, Willeke Remmers is daarmee bezig. Die loopt vandaag haar laatste etappe voor het goede doel. Wat voor etappe dat is, we gaan het gewoon zelf aan de vraag. Want we hebben haar op afstand vanuit Maastricht. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Willeke Remmers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nou, leg het even zelf uit. Want je loopt het hele Pieterpad, hè, van Pieterburen naar Maastricht. En je bent dus nu aangekomen in Maastricht.
2: Ja, op 1 mei ben ik vertrokken vanaf Pieterburen. En vandaag, 26 mei, kom ik aan op de Sint-Pietersberg.
1: Ja, dus je hebt er 25 dagen over gedaan.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Het hele Pieterpad is dat dus, hè?
2: Het hele Pieterpad. En wat mij vooral veel opviel onderweg. Heel veel medewandelaars, maar de meesten die deden hem in etappes. Sommigen die deden er wel 2 jaar over, eer dat ze hem helemaal rond hadden. En ik was één van de weinigen die hem helemaal deed.
1: Ja. Ja. Hoeveel kilometer is het?
2: Het is ietsjes minder als 500. Maar omdat ik een rugzak bij me heb gevuld met een tent.
1: Is het 600?
2: Ik ben dus van... Oh, nee hoor.
1: Blijf 500 natuurlijk.
2: Ik wil zeggen dat het echt ruim 500 is geworden. Want ik ben ook toch wel een aantal keren verkeerd gelopen.
1: Oh.
2: Het hoort allemaal bij het avontuur.
1: Ja.
2: En de meeste campings liggen toch wel buiten de etappe. Dus je moet wel...
1: Oh, je hebt wat zijpaadjes die je moet nemen. Ja. Ja, nou ben jij gelukkig een actieve loopster. Je hebt ook flink getraind met die rugzak van 10 kilo. Zijn er nog bijzondere momenten dat je zegt van nou dat zal me altijd bijblijven?
2: Nou, allereerst is het een rugzak met ongeveer 15 kilo geworden.
1: Oh, oké, ja.
2: Ja, en die rugzak op zich is geen last geweest voor mij. De eerste dagen misschien een klein beetje. Elke dag iets minder.
1: Ja.
2: Je lichaam gaat eraan wennen.
0: Ja. Heb je een bepaald moment gehad dat je dacht van... nou, het valt me toch tegen. Meer tegen dan dat ik verwacht had?
2: Ik heb 1 etappe gehad. En dat is in de buurt van Ommen geweest. Toen had ik zo'n vervelende blaar. En toen heb ik niet echt kunnen genieten van mijn wandeling op zich. En ik weet dat die wandeling echt gewoon schitterend was. Maar de pijn, die was wel pittig. Maar dat is eigenlijk het enige geweest.
0: Mm-hmm. En je loopt het voor het goede doel. Wat is dat doel?
2: Ja. Ik werk in de ouderenzorg. En mensen die de diagnose dementie hebben. En wat ik zie is veel verdriet, onmacht, eenzaamheid, vooral eenzaamheid ook. En wij zorgpersoneel hebben eigenlijk weinig tijd om mensen die aandacht te geven waar ze zo verschrikkelijk behoefte aan hebben. En nou hebben wij een team welzijn. En dat team plukt af en toe de mensen eens eventjes uit zo'n situatie. Dus meerdere keren in de week worden er leuke dingen gedaan. Op creatief vlak. Er bestaat een klusgroep voor de mannen. Muziek. Spelgebied. En het Pieterpad op zich stond al heel lang op mijn bucketlist.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen dacht ik, ik kan er natuurlijk ook gewoon een soort van goed doel van maken. Ik heb dus het volgende gedaan. Ik heb allereerst gevraagd aan mijn leidinggevende, mag ik een maand vrij? Want ik wil het Pieterpad lopen.
0: Ja, want je was hard nodig natuurlijk, hè?
2: Ja. En dan wil ik daar eigenlijk een goed doel aan koppelen. Ik wil heel graag geld gaan ophalen voor deze doelgroep. En van dat geld wat ik ophaal, willen wij in overleg met de afdeling welzijn, duurzaam spelmateriaal gaan aanschaffen.
0: Ja.
2: Daar hangen echt wel flinke prijskaartjes aan. Dus er is echt wel geld nodig.
0: En is nu uiteindelijk is het geld binnen? Of is er een groot deel van het geld binnen?
2: Ja, het is zo buitengewoon. Het is zo enorm. Hier kunnen wij zo verschrikkelijk veel mooie spullen voor aanschaffen, waar de mensen nog jarenlang plezier van hebben.
0: Ja.
2: En een goede kwaliteit. En daar moet je dan aan denken.

0: Hoeveel heb je nu binnen?
1: Ik heb nu al ruim 6000 binnen.
0: Oké, okay. En wat was het streven?
1: Ja. Nou,
0: zoveel mogelijk.
1: Ja, tuurlijk. Zoveel mogelijk natuurlijk. Maar eigenlijk, ik had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. Want dat is echt boven verwachting geweest. Maar ja, wat mij vooral ook opviel tijdens mijn wandelingen. Ik loop natuurlijk met een vlag achter op mijn rugzak. En er staan allemaal bedrijven op met hun logo's. En dan zijn toch mensen wel nieuwsgierig van, waarom loop jij nou met zo'n vlag? Nou ja, dan komt dus het verhaal waarvoor ik loop. En dan viel mij echt wel op hoeveel mensen dit herkennen. Hoeveel mensen binnen hun netwerk, of juist misschien ook wel heel dichtbij, iemand hebben met die diagnose. Dementie. Dus daarom is het zo'n succes waarschijnlijk.
0: Ja, die GoFund-actie die loopt nog eventjes door, denk ik. Die zullen wij ook even op onze website zetten. Hè?
1: Ja.
0: De laatste vraag. Loop je nu ook weer naar Dronten terug? Of pak je de trein straks?
1: Nou, allereerst, ik woon in Biddinghuizen, dus niet Dronten.
0: Nou ja, maar Biddinghuizen heeft geen treinstation, hè?
1: Nee, dat klopt. Ja. Nee. Als het een beetje mee zit, dan wacht mijn man mij op de Sint-Pietersberg.
0: Ah, dat is dus hartstikke lief.
1: Als ik het heb, dan staat hij daar.
0: Goed zo. Nou goed, ik denk wel dat het goed gaat komen. Willeke Remmers loopt voor het goede doel, de laatste loodjes. Dank je heel hartelijk dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. En succes met het staartje van deze mooie reis.

0: lekker man.
1: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
5: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
6: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
5: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. En een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere Buiten was afgelopen nacht voor de 2e keer dit jaar het doelwit van een explosie.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. En de ANWB meldt dat het heel rustig is op de weg. Geen files in Flevoland, maar wel een aantal snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de N706 bij Zeewolde in beide richtingen, bij hectometerpaal 9,3. Ook een flitser aan de Steigerdreef in Almere in beide richtingen. En een radarcontrole aan de Zinkstraat in Almere. Goedemiddag, tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Met zometeen een liedje van Roxette en How Do You Do.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

Een liedje uit de jaren 50. Heel oud is die al. Eddie Cochran en The Summertime Blues. En Roxette daarvoor. En How Do You Do? Nou, hoe hou jij het vol vandaag met die hitte op deze 26 mei? Het is behoorlijk wennen, toch wel weer eventjes. Hè? We hebben al een klein voorproefje gehad dit Pinksterweekend. Toen was het ook al behoorlijk warm. Maar nu, op deze dinsdagmiddag, zijn er toch wel wat records gebroken. Eén voordeel voor mensen die niet van hitte houden. Morgen wordt het alweer een stuk koeler. Dus dan kun je vanavond lekker weer de ramen en de deuren openzetten, zodat het wat afkoelt in huis. Het komende uur draai ik veel muziek voor je. Crisscross Amsterdam bijvoorbeeld. Michael Jackson en Justin Timberlake komen er ook nog aan. En in dit programma ga ik ook iets weggeven. Misschien heb je het ook al geprobeerd een paar uur geleden bij Marco en Arnoud, maar is het je toen niet gelukt? Ik ga hetzelfde weggeven. Ja, ik zit even te kijken wat ik nou in mijn handen heb, wat er nou allemaal gebeurt op het plaatje. Het is namelijk een wit t-shirt met daarop de foto van de presentatoren van Omroep Flevoland, die aan het genieten zijn van het warme weer. Ze zijn met z'n allen op het strand bezig. Het is een wit shirt, dus dat is lekker verkoelend. Het kan voor jou zijn. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is zometeen jouw telefoon. Want ik ga je zo een vraag stellen. En als je het antwoord weet op die vraag, dan mag je me een appje sturen. Dat kan heel gemakkelijk op 0320 28 50 50. En als je het antwoord denkt te weten, dan maak je dus kans op het Omroep Flevoland t-shirt. Meer erover zometeen na dit plaatje van Michael Jackson en Justin Timberlake.

Nieuwe muziek bij Flevoland. Chris Cross Amsterdam, Jan Smits en Frans Bauer. En ze hoort bij mij. Ik heb al wat appjes binnengekregen van ik wil dat t-shirt. Ja, dat snap ik, maar je moet er wel iets voor doen. Ik had het er net al over. Ik ga één Omroep Flevoland t-shirt weggeven. Hij is wit, dus dat is lekker cool voor in de zomer. En op de voorkant, op je borst, daar vind je dan ook een plaatje van de presentatoren van Omroep Flevoland. Arnoud is een ijsje aan het eten. Ik ben muziek aan het luisteren. Oudek is zich aan het insmeren met zonnebrand. Joliene is een zandkasteel aan het bouwen. En Leo en Marco zijn een balletje aan het overgooien. En er staat ook nog tekst op. En daar gaat mijn vraag over. Want er staat op: dit is Flevoland op radio, FM, DHB, internet, app en tv. Nu gaat mijn vraag over de FM-frequentie. Ik stel jou nu namelijk de vraag: wat is de FM-frequentie van Omroep Flevoland? Ik hou mijn vinger eventjes erop natuurlijk, want anders kun je spieken. Wat is die FM-frequentie van Omroep Flevoland? Als jij dat denkt te weten, dan mag je een berichtje sturen naar 0320 28 50 50. En wie weet is het t-shirt dan wel voor jou.

Het is toch een hele prestatie, hoor. Binnen een paar maanden kan heel Nederland dit liedje meezingen. Justin de Wild en Cheerio. En ik heb nog steeds wat weg te geven. Namelijk het Omroep Flevoland T-shirt. Daar moet je wel iets voor doen. Namelijk doorgeven wat de FM-frequentie is van Omroep Flevoland. Ik merk aan het aantal inzendingen dat dat toch nog wel een moeilijke vraag is. Dus ik maak er een meer keuze van. Is de FM-frequentie A 89.8, B 98.6 of C 106.0? Als jij denkt te weten, appen 0320 28 50 50.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Het is 3:01. Goedemiddag. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland. En dat komt door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen dan draait de wind en verdwijnt ook de kans op smog. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij bedrijven eerder beveiligingscamera's gestaan. En de brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere Stad. De melding kwam rond 9:00 binnen. Het vuur was snel onder controle. Agenten die hebben een paar mensen gecontroleerd. Er is niemand aangehouden. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie lees je op de website, maar ook in de Omroep Flevoland app.
5: Goedemiddag. Het is deze middag uitzonderlijk warm in Flevoland, met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Daarmee is het zelfs de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Het is erbij overal droog, zonovergoten en met maar weinig wind. En zeker in de loop van de middag een hoge luchtvochtigheid kan het ook echt wel benauwd aanvoelen. Vanavond is het eerst nog heel warm met temperaturen boven de 25 graden, maar in de loop van de avond dan volgt vanuit het noorden wat koelere lucht. En vannacht koelt het dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. En ook morgen is het dan een stuk minder heet dan vandaag, met maxima van een graad of 22.
4: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Ruk en de afrit Zwifterband 5 minuten vertraging vanwege de ketelbrug natuurlijk. Op de N305 Dronten Almere tussen Almere Hout en de A6 7. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 5 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Het zijn er meerdere. Bijvoorbeeld op de N706 bij Zeewolde bij hectometerpaal 9,3. Ook een radarcontrole op de N719 bij Krachenburg bij 1,8. En een flitser aan de Zinkstraat in Almere in beide richtingen. Nou, heb je op een andere plek in Flevoland nog een snelheidscontrole gezien op deze warme dinsdagmiddag, dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. En als je kans wil maken op een Omroep Flevoland zomer-t-shirt, dan kun je nog appen, dat kan nog een paar minuten, met het antwoord op de vraag: wat is de FM-frequentie van Omroep Flevoland? Is dat A, 89,8, B, 98,6 of C, 106,0. Nou, als jij het weet, appen voor het t-shirt.
3: Goedemiddag.
1: Flevoland Muziekland.
3: Jordi Bouw.

0: Nou, één tip. Ik zou het vandaag niet te veel doen. Daar is het veel te warm voor, dat dansen. Miles Smith met Stay If You Wanna Dance. En Mink DeVille en Spanish Troll hoorde je daarvoor. En het is zover. Ik ga het t-shirt weggeven aan iemand die het juiste antwoord heeft doorgegeven via WhatsApp. Wat is de FM-frequentie van Omroep Flevoland? Er zijn verschillende mensen die het juiste antwoord hebben doorgegeven. Ellie bijvoorbeeld, Nico en Evelien, Ilva, John, Ton, Ans, Jenny en Marjon. Eens even kijken. Wie krijg ik nu dan aan de telefoon? Of helemaal niemand. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Met Ton.
0: Ton, goedemiddag. Je spreekt met Jordi van Omroep Flevoland.
1: Hey Jordi.
0: Dag Ton. Nou,
1: dat is een tijd geleden.
0: Dat is zeker een tijd geleden. Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja, hoe houd je het vol vandaag?
1: Oh, heerlijk hou ik het vol. Ik ben al onderweg geweest met de auto. En het gaat allemaal hartstikke lekker.
0: Airco aan.
1: Airco aan.
0: Ja, nog even een extra rondje waarschijnlijk met de auto, omdat het zo lekker cool was.
1: Dat nog niet. Nee. Maar thuis is het ook redelijk goed uit te houden, vind ik hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
1: Alles dicht houden.
0: Dat is de tip dus, alles dicht houden.
1: Ja. Alles dicht houden.
0: En zit je dan nu ook binnen of ben je toch lekker naar buiten gegaan in de schaduw?
1: Nee, wij zitten nu toevallig binnen.
0: Met de radio aan.
1: En de radio aan. En toen zagen wij je langskomen met het t-shirt.
0: Ja, en toen dacht je, ja, hallo, die wil ik wel.
1: Ik denk, laat ik het ook eens proberen.
0: Nou ja, dat heb je gedaan. Je hebt een appje gestuurd met een antwoord op de vraag, wat is de FM-frequentie van Omroep Flevoland? En dat is
1: 89,8 megahertz op de FM.
0: Ja hoor. Helemaal juist, Ton. Gefeliciteerd. Ja. Het lijkt misschien een simpele vraag, maar heel veel mensen die weten dat niet meer. Omdat de radio daar nou eenmaal op staat. Of het is tegenwoordig allemaal digitaal, hè, dat je dat niet meer onthoudt. Dus ik vind het knap.
1: Ja, nou, ik toevallig dat we het wisten dus. Ja.
0: Nou, heel goed.
1: In je hoofd eigenlijk, maar ja.
0: Ja, nou, je weet het. En je hebt ook nog de moeite genomen om een berichtje te sturen. Anders had je een mooie dat t-shirt niet gehad natuurlijk.
1: Nee. Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, het komt zo snel mogelijk aan jouw kant op. Dan wordt het nog even ruzie maken wie hem dan gaat aantrekken thuis.
1: Oké.
0: Denk wat, je krijgt er maar één.
1: En zo, dat hoor ik nog wel, denk ik.
0: Ja, dat gaan we allemaal achter de schermen even regelen. Hoef je niet je maat zo op de radio te vertellen. Dat is ook zo wat.
1: Ik zelf.
0: X6 toch, dat is het. Tom, dankjewel. Okay. Geniet van de weer dan.
1: Hartstikke leuk en nogmaals bedankt, Jordi.
0: Doeg.
1: Fijne uitzending. Doeg.
0: Dit is George Benson.

Yolanda Biku en We No Speak Americano. En het t-shirt van Omroep Flevoland is weggegeven. We gaan er niet nog eentje weggeven vandaag. Maar ongetwijfeld wel weer als het lekker weer is in onze provincie. Dus ik denk dat we nog wel vaker wat weg gaan geven. Dus hou de radio of televisie dan aan natuurlijk. Dan maak jij ook kans op zo'n Omroep Flevoland t-shirt. Dit keer ging het richting Ton. Zometeen het programma Studio Flevoland. Oudeke is er natuurlijk ook weer bij zometeen. We hebben het over zwemles. In O zit dat zo, want je zult het herkennen als je kinderen hebt of hebt gehad, hè, toen je nog wat jonger was. Die moeten dan op zwemles. Maar voordat je een A-diploma hebt, nou, dan ben je weken, zowel niet maanden verder. Waarom duurt dat nou zo lang voordat je een A-diploma hebt? Straks in Studio Flevoland het antwoord daarop.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord, die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk, omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het risico op natuurbranden in Flevoland is vandaag verhoogd naar het hoogste waarschuwingsniveau van de brandweer. En het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland. En dat komt door een hoge ozonconcentratie. Meer nieuws over een half uur.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie. Een lange vertraging vind je op de N305 rond de Almere tussen Almere Hout en de A6. Ruim 25 minuten stilstaan daar. Dat was wel de enige vertraging van dit moment. Nog 1 snelheidscontrole is er over van het lijstje. Je vindt je op de N719 bij Krachenburg in beide richtingen bij hectometerpaal 1,8.
11: Studio Flevoland begint weer aan een nieuwe week. Ja, het is een beetje gek om dat op een dinsdag te zeggen. Maar ja, gisteren hadden we natuurlijk tweede Pinksterdag. Die maandag is lekker voorbij gegaan met heerlijk weer. Zometeen aandacht voor het grote opblijf avondboek. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Trigger Finger.
1: Gelukkig is het rustig plaatje op met deze temperaturen.
2: Ja, er is wel airco in deze studio, maar het lijkt wel alsof die niet werkt.
1: Ja, en dan moeten we dus af en toe even eruit lopen naar buiten. Ja. Om dan weer terug te komen om te voelen dat het hier best wel cool is eigenlijk.
2: Kun je er wel een beetje van genieten?
1: Nee, dit is niet aan mij besteed. Ik weet niet of mensen dat weten, maar ik heb rood haar. Echt super lichte huid. Ik kan 5 minuten in de zon en dan heb ik al bijna zonnesteek.
2: Maar ik moet zeggen, je ziet er nog niet heel erg verbrand uit.
1: Nee, maar weet je hoe dat komt? Omdat ik nu een uur extra uittrek. Als ik me ga aankleden en zo. Om me eerst helemaal in te smeren met een emmer vol met zonnecrème. Ja.
2: Vandaar dat je wat later was vandaag. Ja, dat is de reden.
1: En jij? Hoe kom jij deze dagen door?
2: Nou, ik heb net een weekje vakantie gehad. En ik heb lekker op het dakterras gezeten. En toen heb ik wel heel erg genoten van het weer. Maar als je dan nu weer aan het werk bent, dan voelt het niet echt als werk, omdat het zo lekker weer is buiten. Dat je denkt, eigenlijk wil ik toch buiten met een drankje op het terras.
1: Maar dat wil ik ook gewoon als het 20 graden is. Of 15 graden, wil ik ook met een drankje op het terras.
2: Dat kan dan morgen weer. Dan zijn het iets aangenamere temperaturen.
1: Ja. Nou, laten we er toch maar een beetje van genieten nog. En na een lange werkdag ploffen veel gezinnen op de bank. En kinderen krijgen dan een telefoon of een tablet in de hand gedrukt. En ouders die kijken nog lekker ouderwets televisie. Maar hoe maak je nou echt weer tijd voor elkaar?
2: Ja, kinderboekenschrijver Thijs Noorland uit Zeewolde die schreef het grote opblijfavondboek. En dat is een boek vol spellen en activiteiten om samen met je kinderen allerlei bijzondere avonden te beleven.
1: Ja, Thijs is bij ons in de uitzending. Goedemiddag, Thijs.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je bent zelf vader van 4 kinderen. Vanaf hoe oud hou je die opblijfavonden eigenlijk?
3: Nou, onze oudste is nu 15 en toen zijn jaar of 8 was, toen zijn we daarmee begonnen. Begon een beetje ontdekkend, want eigenlijk begonnen wij inderdaad met de filmavonden. En op een gegeven moment dacht ik, dat kan wel wat creatiever. En toen hoorden we ook van, het is eigenlijk heel goed om natuurlijk veel te spelen, veel gezinstijd. Dus dat heeft zich langzaam al ontwikkeld tot elke vrijdagavond opblijfavond. Op een gegeven moment heb ik ook tegen de kinderen gezegd, jongens, vanaf nu is vrijdagavond de opblijfavond. Ja, en dan hoef je maar 1 keer te zeggen tegen kinderen. Ja. Dan houden ze je eraan. Dus nu is het zo op vrijdagochtend, voordat ik ze naar school breng, zeggen ze, pap, wat gaan we vanavond doen? Ja, dan heb ik nog een dag lang de tijd om iets te verzinnen. Ik probeer elke keer iets anders, iets creatiefs te bedenken.
1: Ja, nou, 52 keer creatief heb je in ieder geval opgeschreven in het grote opblijfavondboek. Het zijn spelletjes, opdrachten. Er zit nog net geen moordspel tussen, maar er is echt van alles.
3: Nou, wel een Wie is de Saboteuravond. Kinderen houden natuurlijk van spelletjes. Veel kinderen kijken misschien wel Wie is de Mol. Ik dacht, die moet er in ieder geval in zitten. En dan krijgt 1 van de kinderen de rol van saboteur. En de rest moet dan uitvogelen wie is dat. Dus je probeert wel aan te sluiten bij dingen die kinderen kennen. Maar inderdaad wel de diversiteit van spellen. Want de ene keer is het iets creatiefs. Nou, zo'n warme dag als vandaag heb je gewoon zin in andere dingen dan de hele sportieve avond. Ik heb het een beetje in die categorieën gezegd. Ja, zo'n sportieve avond, dan moet het een beetje een aangenamere temperatuur zijn. Nu is het misschien, ik zou de pubquiz kiezen vanavond. Als je denkt, met deze temperaturen lekker op de bank samen een spelletje doen.
2: Ja, want ik zag ook een opdracht staan met dan de vraag hoe je nou zonder de vloer aan te raken bij de ijskast kan komen. Hè, om een ijsje eruit te halen.
3: De vloer is lava, inderdaad. Ja. Dat is de eerste opblijfavond die in het boek staat. Dat is ook een van de eerste die we zelf deden. Ja, het is hilarisch om door je eigen huis te lopen en dan te zeggen, jongens, de normale vloer is lava, maar we kunnen wel pannenlappen gebruiken, we kunnen kussentjes gebruiken. Dan kunnen we ons verplaatsen. En als je echt helemaal los wil gaan, dan doe je wat wij hebben gedaan laatst, toen we hem nog een keer deden. Dan ga je naar de ijswinkel. Gewoon buiten, via de speeltuin, naar het dorp toe, een ijsje halen. En dan pas was de lava geblust. Dus de hele buurt heeft ons door de wijk zien lopen met kussentjes.
1: Met kussentjes? Ja, dan moet je er minimaal 2 hebben, denk ik dan, toch? 1 vooruit en 1 achteruit.
3: Ja, en wij zijn met z'n 6 en iedereen moet ergens opstaan. De puber zei, ik doe niet mee. Dus dit hebben we met de jongste
1: die schaamde zich al een beetje.
3: Die zei, ik blijf wel even bij het hondje. Neem wel een ijsje voor me mee.
2: Want hoe ben je nou op al die inspiratie gekomen om die 52 verschillende opdrachten samen te stellen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is overal en nergens vandaan gekomen. Ik hou gewoon sowieso heel erg van spelletjes. En dan gaat het in mijn brein al dat ik allerlei dingen ga bedenken. Hoe kan ik daar nog een twist aan geven? Kijk, een minute to win it avond staat erin. Dat is wel een bekend concept. Maar ja, je moet het maar even zien uit te denken en uitvogelen. Heel veel kampen geleid altijd. Quizzen, al dat soort dingen. Ik ga er gewoon heel erg van aan. Dus ik heb dat in de loop van mijn leven verzameld. En nu allemaal in dat ene boek gestopt.
1: Ik wil graag weten welke een keer mislukt is. Wat is nou niet gelukt?
3: Nou, we hebben dus ook wel eens dingen gedaan die gewoon het boek niet gehaald hebben, omdat het niet zo uit de verf kwam. Het is ook wel eens een keer misgegaan dat echt de ruzie kwam thuis.
1: Oh.
3: Toen hadden we een duo's gemaakt van teams. En de 2 middelste kinderen die hadden al niet zo'n lekkere dag. die zaten bij elkaar en die begonnen te fitten op elkaar. Want die gingen niet zo lekker in die quiz. En dat was de maak het zelf quiz. Die moet je dan samen nog ontwerpen. En zij waren gewoon niet lekker afgestemd met elkaar. Die hebben we toen even onderbroken. En een avond daarna hebben we hem nog een keer gedaan. Toen ging het wel goed.
1: Ja, het lijkt me wel. Je maakt. Ja, dat klinkt zo stom en modern. Maar je maakt elke keer wel herinneringen.
3: Ja. Ja. Dat is het echt. Misschien ken je die film Inside Outside. Of Inside Out heet die, geloof ik. Dan zie je in het brein van een kind wat de emoties allemaal doen. En wat voor waardevolle herinneringen je kunt maken. En die opblijfavonden zijn echt dat soort dingen. Van die herinneringen die je bouwt. Die je misschien later nog weet. Die waardevol voor je worden. Ze noemen dat in die film Core Memories. Ja, ik geloof dat dat super waardevol is. Om dat soort gezinstijd proberen vrij te maken. En dat is best een uitdaging. Met alles wat we te doen hebben tegenwoordig.
2: Ja, goed. Jij bijvoorbeeld ook. Je bent kinderboekenschrijver. Je bent radiomaker. En dan moet je ook nog iedere vrijdagavond leuk doen met je hele gezin. Heb je dan nooit eens dat je denkt, ik ben blij dat ik op de bank zit vrijdagavond?
3: Heel eerlijk, dat zit er wel eens bij. Er zit heus wel eens bij dat je denkt, nu liever niet. Maar ik weet inmiddels ook gewoon hoe waardevol het is. En als ik even die knop heb omgezet, dat ik er dan helemaal van aanga. En het is wel in dat boek, want mensen om ons heen die hoorden van die opblijfavond. Die dachten, wij willen dat ook wel, maar waar haal ik de tijd vandaan? Ik heb het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Er zitten allemaal downloads bij voor de dingen die ik niet in het boek kon zetten. Omdat je dan alle antwoorden van de quizzen bijvoorbeeld al zou lezen. Zodat je het zo makkelijk mogelijk kan doen. En er staat een handig statistiekje bij. Hoeveel voorbereidingstijd heb je nodig? Dus als je denkt, ik heb weinig energie, weinig te geven. Doe dan eentje waar je 0 tot 10 minuten voorbereiding hebt. En dan heb je alsnog een hele leuke avond.
1: Ja, nou vertel je net voordat de microfoon aanging tijdens opwekking in Biddinghuizen, heb je 2 workshops gegeven over dus opblijfavonden.
3: Ja, 2 hele verschillende. Eentje wat meer inhoudelijk, dat ik heb uitgelegd waarom het belangrijk is. Maar ook altijd spelende wijze, want dat komt er bij mij altijd in. En eentje was echt fantastisch. Een opblijfavond, de ouders tegen de kinderen. 10 verschillende spelletjes en dan konden op een groot bord de score bijhouden. En de kinderen die hebben gewonnen, had ik ook een beetje voor gezorgd.
1: Dat was dus in een tent?
3: In zo'n hele grote tent met honderden kinderen erbij. Dat was helemaal te gek. Maar bijvoorbeeld limbo dansen, ja, dan wist ik al, dat gaan de kinderen waarschijnlijk winnen. Dat was inderdaad het geval. Dat was een heerlijke avond. En je zag allemaal glimmende ogen. Allemaal kinderen en ouders samen genieten. En ja, dat is een beetje mijn missie met dit boek.
2: Ja, nu heb je zelf 4 kinderen. Maar als je maar 1 kindje hebt, is dat dan ook leuk om te doen?
3: Nou, dat staat ook bij die statistiekjes. Voor hoeveel kinderen is het leuk? Heb daar wel over nagedacht. Ook even gebeld in het maakproces met een paar ouders die wat minder kinderen hebben. Bijvoorbeeld maar 1 kind. Er staan ideeën bij die kun je prima doen. Zoals het gezinskunstwerk, een waardevolle herinnering. Je tijdscapsule met je gezin, ook heel erg leuk. Maar er staan ook ideeën bij voor je denkt, dan moet je even om je heen kijken. Wie kunnen we erbij vragen? Kunnen we een paar gezinnen bij elkaar vragen? De ene keer organiseer jij het, de andere keer organiseer jij het. En dan hebben we samen een hele mooie avond.
1: Ja, dus dat je gewoon meerdere gezinnen bij elkaar hebt.
3: Ja, of even wat vriendjes uitnodigen. Of je kunt ook gebruiken voor kampavonden, voor kinderfeestjes, voor dagen die iets te warm zijn om naar buiten te gaan. Je kunt het voor heel veel verschillende dingen natuurlijk gebruiken.
1: Thijs, heb jij dit allemaal zelf bedacht? Heb je ook een beetje die creativiteit bij je kinderen aangewakkerd?
3: Nou, ik denk het wel. En dat is ook weer het leuke dat je door verschillende fases heen gaat. Dus de eerste jaren waren wij het aan het organiseren. Tegenwoordig is die oudste dochter, die is dus 15, is vaak degene die de rol van spelleider op zich neemt. Want ik denk dat van 8 tot 14 vonden ze het allemaal heel leuk om actief mee te doen. En zij vinden het heel leuk om dan die leider te zijn. En dan krijgt ze van mij dus de download of hetgene wat ze moet hebben. En dan gaat zij dat lekker regelen. Kunnen mevrouw en ik meedoen? Zitten wij allebei in een team bijvoorbeeld? Het is wel doorgegeven. En de creativiteit, het is soms ook dat je even op het idee komt, dat je een kleine twist eraan geeft en dan kun je weer een hele nieuwe avond ervan maken.
2: Ja. En nu kunnen gezinnen eigenlijk een jaar vooruit. Ja. 52 opdrachten, iedere week eentje in principe voor zo'n opblijfavond. Komt er een deel 2 dan?
3: Ik was ook bang dat je dat ging vragen.
1: Ja. Nu moet je wel.
3: Ik voel de druk. Ja, ik hoop dat gezinnen er nog langer mee vooruit kunnen, omdat je dan inderdaad denkt, ja, welke vonden we het leukste? Die gaan we nog allemaal een keer doen. De reactie is echt overweldigend. Het is niet te geloven hoeveel enthousiaste berichten ik binnenkrijg. Wie weet. Ik vind wel dat je moet oppassen dat het dan een slap aftreksel wordt. Ik zou dat alleen doen als ik echt geloof dat ik nog genoeg goede ideeën heb die ook echt een boek waard zijn.
1: Nou, heel goed. We hebben het niet aan je gevraagd, maar we hebben hier een exemplaar liggen. Mogen we die weggeven?
3: Lijkt me fantastisch. Nou, leuk idee. Heel goed. Zou ik zeker doen.
1: Nou, wil je een exemplaar in de wacht slepen? App dan eventjes. Ja, we moeten er een spelletje van maken.
3: Dat vind ik ook.
2: Als je goed hebt opgelet, dan weet je het antwoord. Uit welke plaats komt Thijs?
1: Ja, dat is een goeie. Ja. 0320 28 50 50 is ons appnummer. Je kunt ook even bellen als je dat minder eng vindt. 0320 28 50 50. En dan krijg je misschien wel het grote opblijfavondboek opgestuurd van schrijver Thijs Noorland. Dat moet jij dus.
2: Dankjewel, Thijs.
3: Dankjewel.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi. Er ligt hier nog een prachtig exemplaar van het grote opblijfavondboek voor mij. Die wacht op een nieuwe eigenaar. De schrijver was hier net, die komt uit onze provincie, Thijs Noorland. En nou kun je hem winnen als je dat gesprek hebt gehoord. Want ja, de vraag is namelijk, waar komt Thijs vandaan? Dat kun je appen, dat kun je bellen, 0320 28 50 50 en geef je antwoord door. Zometeen hebben we contact met een journalist. Van een onderzoeksjournaliste zelfs, van het Nederlands Dagblad. En die is in de race voor De Loop. Dat is de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek verhaal. Jeetje, mondvol. Van het jaar. Dus daar praten we zo over.
1: Eerst nog wat muziek. Love Unlimited nu. Een high-stepping, hip-dressing fella.

0: Als het lekker weer is, dan passen de muziek een klein beetje aan. En daarom hoorde je ook deze. Lekker zomers, Love Unlimited en High Stepping Hip Dressing Fella.
1: Een indrukwekkend en confronterend onderzoek over Urk. Over beeldvorming en de gevolgen van een onterechte verdenking levert onderzoeksjournalist Annegina Randewijk nu een nominatie op voor De Loop. Dat is de belangrijkste prijs voor onderzoeksjournalistiek in Nederland.
0: In haar reconstructie, die werd gepubliceerd in het Nederlands Dagblad, beschrijft ze hoe een Marokkaans-Nederlands gezin uiteindelijk van Urk moest vluchten, zodat hun zoon ten onrechte werd gezien als verdachte in de zaak rond verbranden Israëlische vlaggen.
1: Ja, we hebben contact met Annegina. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, voor jouw onderzoek sprak je langdurig met het gezin. Dook je ook in honderden pagina's interne documenten van de gemeente, van de politie, het Openbaar Ministerie. En je volgt het verhaal maandenlang van dichtbij. Ik vraag me wel af, wanneer werd jij nou getriggerd om iets te doen met dit verhaal?
2: Nou ja, op het moment dat naar buiten kwam, er was gewoon een nieuwsbericht van gezin gevlucht van Urk. Dat is kort een aantal maanden nadat Hamas Israël is binnengevallen. En Urk is nogal pro-Israël. Dus dat had allemaal verband met elkaar. En toen dachten wij, zullen wij gaan bouwen? We kunnen dan een verzoek indienen om eens te gaan inzien van wat is hier nou eigenlijk gebeurd?
1: Ja, want jij zegt wouwen, dat is dan een beroep dat je doet op een bepaalde wet. Dat je zegt, maak die documenten openbaar, waardoor wij kunnen zien hoe dat proces is verlopen.
2: Precies.
1: Ja.
2: Ja, en dan krijg je dus die stukken. Maar dat heeft best wel een tijdje geduurd in dit geval, omdat de politie dat eerst niet vrij wilde geven. Dus ongeveer een jaar later hebben we die stukken gekregen op de redactie.
0: Ja, en die stukken heb je goed bestudeerd. En daar kwam een conclusie uit eigenlijk, dat instanties vooral bezig zijn met hun eigen imago en beeldvorming. En eigenlijk helemaal geen oog hebben voor de impact van beslissingen op de mensen.
2: Ja.
0: Doe ik dat zo een beetje goed samenvatten?
2: Ja, ik denk, weet je, helemaal geen oog hebben is natuurlijk weer zo zwart-wit. Dat wil ik het ook niet zo stellen. Maar je zag wel van, als je de reconstructie goed leest, dan zie je dat er zoveel angst zit op rellen die het dorp zouden ontwrichten. Dat in dit geval er heel snel werd overgegaan op een arrestatie. En achteraf blijkt dat dat gewoon te snel is geweest. En dan kan je denken van, wat weegt nou zwaarder? Hè? Welk belang is belangrijker om naar te kijken? En dat is hier totaal misgegaan. Want het gezin stond gewoon 1-0 achter. En die zijn eigenlijk al veroordeeld voordat er überhaupt dat werd onderzocht.
1: Ja, want het was niet zo dat het gezin werd gevraagd, of die zoon werd gevraagd, wil je even komen melden op het politiebureau, want we hebben wat vragen. Nee, er stonden om 6:00 ochtends agenten voor de deur.
2: Ja, klopt.
1: Ja,
2: ja, en dan om te kijken van, zijn er nog meer dingen te vinden? Of waardoor we ons onderzoek sterker kunnen maken? Want dat is wat uit het gesprek naar boven kwam, wat ik met de politiechef had. Is van dat ze deze arrestatie hadden verricht om te kijken of ze nog bewijs konden vinden. Ja, en dat bleek al heel snel dat er helemaal niks was.
0: Ja.
2: En dan zit je op een dorp als Urk. Waar zelfs de politiechef ook van zegt van, als je gearresteerd bent, dan heb je het eigenlijk al gedaan.
1: Ja,
0: wat je zegt, je hebt de politiechef gesproken. De politie wilde dus wel reageren, maar de gemeente heeft dat niet gedaan.
2: Nee, dat klopt. Zij waren nog in gesprek met het gezin. Dat was een van hun redenen. En een andere reden was dat er niemand meer werkte bij de gemeente die betrokken was bij deze zaak.
1: Ja, dus dan zit je eigenlijk met een open eindje wat dat betreft. Hoe vind je dat eigenlijk, dat de gemeente dan daar niet op wil reageren?
2: Ja, ik vind het, kijk, voor mij als journalist is het heel jammer, want je wil een volledig verhaal vertellen. Maar vanuit de positie van een burger versus de overheid, is het natuurlijk kwalijk dat je te maken krijgt met een overheid die zegt van, we hebben dit allemaal zo aangepakt, maar goed, al die mensen werken hier niet meer. We kunnen hier ook niet meer op reageren. Dat kan natuurlijk gewoon niet, want je bent een instantie en je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid.
1: Ja, nou heb jij nog steeds contact met het gezin, woont inmiddels niet meer op Urk, houdt eigenlijk de verblijfplaats geheim, want zijn nog steeds heel erg bang dat er nog allerlei gevolgen aan vastzitten.
2: Ja.
1: Zijn hartstikke bang voor bedreigingen. Hoe gaat het eigenlijk met ze?
2: Ja, nou, het mooie, het positieve nieuws wat ik kan brengen is, naar aanleiding van dit onderzoek, toen dit werd gepubliceerd, dat lezers een actie hebben opgezet voor dit gezin. En dat ze daarmee geld hebben opgehaald, ruim 10.000 euro, zodat zij psychische hulp kunnen krijgen. En ik denk dat dat voor mij als journalist ook het lastigste was in het jaar dat ik met hen optrok voor de publicatie, is om te zien hoe getraumatiseerd deze mensen zijn en dat daar eigenlijk geen oog voor is. Dus dat is heel positief. Dat ze in een stuk zitten van, hey, we kunnen hier nu in ieder geval een soort van een verwerking ingaan. Maar ja, het zal nooit meer worden zoals het was. Hè? Deze mensen geven ook aan dat ze echt beschadigd zijn en dat ze 's nachts niet kunnen slapen. Er zitten echt enorme angststoornissen.
1: Ja, want het waren niet alleen vader, moeder en die zoon, maar er zijn ook nog twee andere kinderen, hè, die in de basisschoolleeftijd zaten. Ja, nou ben je genomineerd voor de Loop. Morgen wordt bekendgemaakt of je bij de laatste drie in jouw categorie zit. Hoe spannend is dat?
2: Ja, voor mij is dat heel, heel spannend. Want ik neem het op tegen grote verhalen over PFAS en Schiphol en de Russische spionnen. En voor mij en dit verhaal, vind ik het al super tof dat we de longlist hebben gehaald. Omdat het een heel klein verhaal is. Maar ik denk wel dat het representatief is voor een worsteling die heel veel mensen in Nederland hebben. Dat ze in hun eentje tegenover de overheid staan. En we weten natuurlijk, het grootste voorbeeld daarvan is de toeslagenaffaire. Maar na dit onderzoek kwamen er echt zoveel verhalen naar boven van mensen die ook hun verhaal tegen mij begonnen te vertellen.
1: Ja. Dus, dat je machteloos voelt tegen instanties natuurlijk. Ja,
2: zeker.
1: Nou, de mensen die hem nog willen lezen, het artikel, dat kan. Dan moet je naar het Nederlands Dagblad. Daar staat open. Het zit niet achter een betaalmuur. Je kunt hem gewoon goed lezen. Nou, we gaan voor je duimen, Annegine. En heel veel succes morgen. Dankjewel, Annegine Randrijwijk van het Nederlands Dagblad.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
3: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. Voor de droogte en warmte geldt nu natuurbrandfase 2. Brandweer en natuurbeheerders zijn extra alert op bos, berm en heidebranden. Volgens de veiligheidsregio kan vuur zich door droge omstandigheden snel verspreiden. Vorige week moest de brandweer in Zeewolde nog uitrukken voor meerdere pluisjesbranden op bedrijfsterrein Gildeveld. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en dan verdwijnt ook de kans op smog. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere-Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij het bedrijf eerder beveiligingscamera's gestaan. En de brandweer rukte gisteren voor de vijfde keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere stad. De melding kwam rond 9:00 binnen en het vuur was snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd. Er is niemand aangehouden. Al dit nieuws en meer kun je rustig nalezen op onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemiddag. Het is deze middag uitzonderlijk warm in Flevoland met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Daarmee is het zelfs de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Het is erbij overal droog, zonovergoten en met maar weinig wind. En zeker in de loop van de middag een hoge luchtvochtigheid kan het ook echt wel benauwd aanvoelen. Vanavond is het eerst nog heel warm met temperaturen boven de 25 graden. Maar in de loop van de avond dan volgt vanuit het noorden wat koelere lucht. En vannacht koelt het dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. En ook morgen is het dan een stuk minder heet dan vandaag met maxima van een graad of 22.
0: Dankjewel Berend. De verkeersinformatie. Op de N305 sta je echt wel lang stil. Rond de Almere tussen Almere Hout en de A6 een half uur vertraging. En op de A1 ook wat oponthoud. Amsterdam-Amersfoort voor Muiden 5 minuten stilstaan. En flitsers, die zijn er ineens niet meer. Maar heb je toch nog een snelheidscontrole ergens gezien, dan kun je het doorgeven via de app van Flitsmeister.
1: Heb je nou meegedaan aan de prijsvraag die wij zojuist hebben gehad? Dan kun je nog steeds kans maken op het grote opblijfavondboek van schrijver Thijs Noorland. Ja, hij komt ergens uit de provincie. De vraag was, waar komt hij vandaan? We gaan zo bellen met een winnaar.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Toeval bestaat niet, zeggen mensen altijd. Ja, dit was ABC, oftewel ABC.
1: Ja, daar komt hij hoor. Oh, zit dat zo? Een kind doet er gemiddeld 1,5 jaar over om het zwemdiploma A te halen. En iedere ouder met een kind op zwemles heeft zich vast wel 100 keer afgevraagd: waarom zit ik nu weer bij een zwemles? Ik had toch wel iets leukers kunnen doen.
0: Ja, nou, in O zit dat zo. Zoeken we naar antwoorden op allerhande vragen. En vandaag de vraag: waarom duurt het toch zo lang om te leren zwemmen?
1: Ja. Jolijn van Valkengoed is van sportbedrijf Lelystad. Is zelf oud topzwemster. Jolijn, jij bent zelfs Olympisch zwemmer geweest. Had jij in 3 weken je A-diploma gehaald? Had je zo'n talent?
2: Nou, eigenlijk mijn A en B binnen een jaar. Dus dat is misschien wel een talent. Maar doorzetten is wel belangrijk. Want uiteindelijk was ik niet het toptalent in mijn jonge jaren. Dus ik was pas 27 toen ik naar de Olympische Spelen ging. En ik heb eigenlijk de laatste, ik was wel altijd, deed ik leuk mee. Mm-hmm. Eerst altijd vierde en toen werd ik een keer Nederlands kampioen. En dat ging langzaam zo verder. Maar ik deed pas echt iets als ik zeker weet dat ik het kon.
1: Yeah.
2: Ja, en dat was in tussen 2006 en 2008. Zo was ik al eigenlijk...

0: knijpen ook de hele tijd. Hè? Ja. Het is best wel heftig. Ja. Ik heb het uitgezocht. 1,5 jaar duurt het gemiddeld om je A-diploma te halen. Maar dat betekent gemiddeld dat er dus altijd kinderen zijn die daaronder zitten. Ja. Zoals jij dan binnen een jaar. Maar er zitten ook kinderen op 2, 2,5 jaar. Hoe kan het nou dat er zoveel verschil zit tussen die kinderen?
1: Ja, nou, het grootste heeft echt te maken met dat elk kind anders is. En dat heeft te maken met een stukje motorische ontwikkeling natuurlijk van de kinderen zelf. Als voorbeeld, de een ziet een stoel, die klimt erop en die denkt, hey, ik kan zitten. En de ander die loopt er 10 keer omheen, gaat denken hoe dat in elkaar zit. En dat heb je dus eigenlijk in het zwembad eigenlijk ook. De een durft sneller onder water en de ander niet. Ben je met de cultuur opgegroeid van het leren zwemmen? Ik moest van mijn moeder op zwemles, omdat we in de Jol een hele grote plas met water hadden achter ons huis. Dus stel je voor dat Jolijn zou ontsnappen, wat zou er dan gebeuren? Dus het heeft vooral daarmee te maken. En natuurlijk ook een stukje met de zwemdocent. Heb je altijd een klik voor nodig. Er zijn docenten die geven duimpjes als je het goed doet. Of ze zeggen, jij bent echt een borstschoolkampioen. En ook natuurlijk een stukje met de ouders. Vinden zij het zelf leuk om op de tribune te zitten? Nou, dat antwoord is natuurlijk vaak niet helemaal waar.
2: Zo warm altijd.
1: Het is een beetje warm, ja. Net zoals nu buiten.
2: Ja.
1: Maar goed, als je dat uitstraalt naar je kind, geeft dat ook weinig plezier af. Dus het helpt ook om gewoon samen te gaan zwemmen en plezier te hebben. Want zwemmen is gewoon een leuke bezigheid. Ja. Met dit weer wil je natuurlijk ook graag naar buiten. En hoe fijn is om te weten dat je kind gewoon veilig kan zwemmen. En samen is natuurlijk nog leuker.
0: Ja, dan beginnen de meeste kinderen met 5,5. Heb ik begrepen. Is dat dan de goede leeftijd om te beginnen met zwemles?
1: Je kan in principe leren zwemmen vanaf 4. Vanaf 4 jaar. Maar dat zijn natuurlijk best wel grote sprongen. Want dan ga je en naar de basisschool. Als het goed is, heb je net kunnen leren fietsen ook. Dus dan gaat er een hele wereld van je open. Het hangt echt van het kind af wanneer het goed genoeg is. Of nou ja, niet goed genoeg, maar wanneer het oud genoeg is om te leren zwemmen. Bijvoorbeeld bij mij en mijn broertje was het eigenlijk vanaf 4 dat we al konden bewegen. We klommen al in bomen. Buitenspelen helpt er natuurlijk ook heel erg veel mee. Nu zitten kinderen toch wat vaker achter een computer. Dus het hangt er ook echt vanaf hoe ver je kind is. Hoe die zich kan concentreren. Dat is ook natuurlijk belangrijk. En wat hij al durft. Als hij bijvoorbeeld 4 is en hij heeft nog nooit in een zwembad gelegen. Ja, dan is een zwembad natuurlijk wel heel erg spannend door de ogen van een kind.
0: Ja, dat lawaai.
1: Ja.
0: Het echoot zo erg.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: De kinderen gillen ook best wel.
1: Ja, en alle andere kinderen. En wat doen ze daar dan mee? Dan kom je in een nieuw groepje terecht, die je eigenlijk ook nog niet kent.
0: En je voeten worden nat als je over de tegels loopt.
1: Ja, ja. Ik adviseer wel slippers aan te doen, maar dat klopt. En bij de douches is altijd een hele lange rij.
0: Ja.
1: Ze zijn inderdaad heel veel dingen waarvan je denkt, oeh, dat zwembad. Maar uiteindelijk, hoe tof is het als je straks met je vriendjes en vriendinnetjes wel samen van de duikplank af kan gaan. Want uiteindelijk geeft een zwemdiploma gewoon heel veel zelfvertrouwen voor kinderen zelf. En een beetje veiligheid voor ouders.
2: Want je verleert het ook niet, hè? Als je het eenmaal geleerd hebt?
1: Niet helemaal, ja. Als je eenmaal geleerd hebt. Maar stel je stopt met A als je 5 bent. En je gaat pas weer zwemmen als je 10 jaar bent. Nou, dan zit er als het goed is een aantal centimeters bij. Ben je een stukje sterker geworden. Dan is het toch wel belangrijk om toch nog eventjes te oefenen. Hoe het ook alweer werkt.
0: Want je balans in het water wordt natuurlijk dan ook anders.
1: Ja, je balans in het water wordt echt anders. Bij vrouwen en mannen is dat verschil ook anders. Bij vrouwen... Ja, hebben vaak wat meer heupomvang. Dus daar ligt onze zwaartekracht. En bij de mannen ligt het vooral in hun bovenlichaam. Dus dat betekent ook anders leren zwemmen en anders trainen. En eigenlijk is het is wel net als fietsen. Als je het eenmaal kan, dan kan je het. Alleen onderhouden is wel belangrijk. Ook vooral omdat je misschien soms een keer... aan het stoeien bent met vriendjes of vriendinnetjes in het water. Ja, dan kan het op een gegeven moment wel eng zijn als je onder water bent... En dan even niet meer weet hoe je boven kunt komen. Het is wel belangrijk om het te onderhouden. Het hoeft niet per se met zwemles te zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar geregeld zwemmen is wel belangrijk.
0: Nou begin je met de schoolslag. Hè? Is dat nou de meest logische slag om mee te beginnen?
1: Wel, ja.
0: Het voelt zo tegennatuurlijk. Want je moet je armen doe je spreiden en dan weer bij elkaar. En ondertussen doe je tegengestelde ook weer met je benen.
1: Ja, het is heel tegenstrijdig wat je zegt. Want in de wedstrijd zwemmen is de schoolslag juist de moeilijkste slag. Omdat je die tegendruk hebt van het water als je heupen niet goed genoeg doet. Maar voor het leren zwemmen is het wel even de makkelijkste slag. Om vooral te blijven kunnen drijven. Want... nou ja, het stroomlijnen, de balans zoeken zoals jij

0: Dat noemt dat in het water liggen, de ligging in het water. Dat is echt de basis om goed te kunnen leren zwemmen. En dat leer je soms wel het makkelijkste met schoolslag.
1: Ja. Nu zijn er misschien ook wel ouders die denken van ja, ik zie dat toch niet zo zitten om met mijn kind richting het zwembad te gaan. Ik ga ze dat helemaal niet leren. Dat moeten ze maar doen als ze 18 zijn. Zou jij dat een verstandige keuze vinden?
0: Nee, dat is geen verstandige keuze. Ik snap dat als er wat... Toevallig heb ik vorige week dameszwemles gegeven bij ons in de koploper. En daar zijn dames die iets hebben meegemaakt vroeger, waardoor ze een tijdje niet durfden zwemmen. En je merkt gewoon dat het langer duurt. Hè, als je ouder bent, word je gewoon wat angstiger. Je weet niet wat het water doet. Je spieren en je botten zijn al een bepaalde manier van bewegen gewend. En dan is zwemmen wel wat anders. Dus hoe eerder je weet wat dat is, hoe eerder je weet dat je kan blijven drijven, dat je op kan komen te staan in dat water. Want als je recht ligt, lijkt voor ons heel makkelijk om rechtop te staan. Maar als jij 40 jaar niet gezwommen hebt en je leert pas zwemmen als je 44 bent, dan is dat wel even wennen. Dus het is wel echt belangrijk om als je jonger bent, dan leer je wel echt veel sneller dan als je wat ouder bent. Niks de nadelen van leeftijd, want je bent altijd natuurlijk welkom om iets te leren. Maar het wordt wel wat moeilijker en het gaat ietsje langzamer. Heeft vaak ook wel te maken met een stukje angst.
2: Maar eigenlijk ik hoor een paar goede tips. Dat je gewoon met je kind moet gaan zwemmen. Helemaal niet in het diep bad, maar laat hem wennen aan het water. Ja. Maar ook laat je kinderen buiten spelen, want dan wordt het motorisch allemaal wat beter.
0: Ja, nou, absoluut. En thuis kan het al onder de douche. He, wat spetters in een gezichtje van een kind spetteren. Of in het badje als hij of zij net geboren is. Daar begint het eigenlijk al.
1: Ja, en iedereen kan leren zwemmen. Alleen de ene doet het wel sneller dan de ander.
0: Iedereen kan het.
1: Nou, we weten nu hoe het zit. Dankjewel Jolijn van Valkengoed van Sportbedrijf Lelystad.
3: Oh, zit dat zo?

0: Ik hoorde net van de receptioniste dat er iemand heeft gebeld met een tip over zwemmen en zwemdiploma halen. Ook al heb je een zwemdiploma, het is altijd oppassen, want het water is onvoorspelbaar.
1: Ja. En nu ook, want nu denk je dat het oppervlakte van het water, als je naar een meer gaat, is best warm. Als je dieper gaat, kan je ineens kramp krijgen. Dus het is echt wel opletten geblazen.
0: Ik hou het bij het voetenbadje, denk ik. Ja.
1: Ik heb ook al heel lang niet meer gezwommen.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, alleen ik ben nog een badpak heb. Ja, maar even kijken. We hadden eerder dit uur Thijs, hoe heet die jongen ook weer? Van achteren? Thijs Noorland te gast, sorry.
0: Het is handig, hè, dat dat op de voorkant van het boek
1: staat. Ja, want ik was even zijn achternaam vergeten, want we spreken hem natuurlijk gewoon met Thijs aan. Thijs Noorland is kinderboekenschrijver uit de provincie en hij heeft het grote opblijfavondboek geschreven. En daar kon je kansen maken als je wist waar Thijs vandaan komt.
0: En er zijn meerdere mensen die het goede antwoord hebben doorgegeven. En we hebben net besloten dat Hanneke uit Lelystad het boek wint. Dus applaus voor Hanneke.
1: Ja, Hanneke, het boek komt jouw kant op. We zorgen ervoor dat het naar je wordt opgestuurd. En dan, dan kun je of zelf met je kinderen of met je kleinkinderen of het weggeven. Nou, dat komt allemaal jouw kant op.
0: En iedere week moet je het doen natuurlijk, hè?
1: Ja, het zijn 52 opties. Ja.
0: Somjuist dit, een dark before the dawn.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. En het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. En de smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen. Ben je daar nou gevoelig voor? Blijf dan vooral binnen en span je niet heel erg in. Zometeen uitgebreid het nieuws uit de regio om 16:30.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan krijg je van mij de verkeersinformatie. Nog steeds die lange vertraging op de N305 rond de Almere, tussen Almere Houten en de A6, 35 minuten stilstaan. De A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken, 5. De A6 Muiden-Lelystad, tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport, 4 minuten stilstaan. En op de N50, daar sta je ook even stil. Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 6 minuten daar. En een flitser die vind je op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad, bij hectometerpaal 62,3.
8: Jij dacht natuurlijk, wat zie ik hier nou vliegen? Ja, dat was de steltkluut, want die is weer terug. Die heeft er ergens overwinterd en is nu weer terug in Nederland. En we gaan het zo over deze bijzondere vogel hebben in Studio Flevoland.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
14: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Katy Perry en California Girls. Het is 4:08 geworden deze warme dinsdagmiddag. Oh, mijn microfoon houdt er langzaamaan ook een beetje mee op.
1: Wat vind jij? Want mijn moeder die logeert een paar dagen bij mij. Want haar huis wordt, er worden de voegen uitgehaald. Ze wordt helemaal knettergek van dat gejekker. Want die voegen, dat cement wordt er tussen uitgehaald.
0: Ja, de hele dag.
1: Maar dan ben ik 47, zit ik weer met mijn moeder in huis. Hè. Dat is natuurlijk weer, er komen door allerlei oude dingen naar voren. Dat je dan denkt, oh ja, het is net of ik weer 14 ben of zo. Nou zei ze dus vanmorgen, voordat ik de deur uitging. Ja, ik wil even tegen je zeggen dat je je haar moet kammen voordat je op tv komt.
0: Nou ja, en dan zeg jij, nee man, dat doe ik pas als het 3:15 is. Dan ga ik naar het visagiehok en dan doe ik daar de boel kammen.
1: Nee, zo, maar toch? Zij vindt dus dat ik het tot te rommelig heb op tv. Ze vindt dat ik er meer een borstel door mijn haar moet doen.
0: Ja, ik heb
1: vandaag heb ik geborsteld dus, omdat ze het had gezegd.
0: Heb je dit geborsteld?
1: Nou, Jordi,
0: dat zit nu een beetje alle kanten op.
1: Ja, dat komt door het weer, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik heb namelijk heel erg stijl haar. Er is helemaal niks. Dat hangt als een soort struikandijvie op mijn hoofd. Dus denk ik altijd, nou, doe ik wat volume en zo. Maar ja, dat wordt dus heel slordig. Moeder zei, het is net of je uit bed komt.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Je bent het dus mee eens, begrijp ik.
0: Ik vind het wel een beetje slordig zitten vandaag. Ben toch eens met je moeder.
1: Nou, oké. Okay. Ik ga een borstel zoeken.

0: Nou, je haar zit wel keurig, hoor.
1: Nou, ik heb er niet... Ja,
0: oh, jawel, je zat er met je handen mee.
1: Ja, hij zat een beetje aan, dan word ik daar onzeker van.
0: Nee joh, dat is nergens voor nodig. Je ziet er prachtig uit.
1: Oh, ja. Ik ga vaker zeggen dat ik onzeker ben. Welke vogels zijn er op dit moment in Flevoland? Nou, heel veel soorten natuurlijk. Je hoort ze bij het ochtendgloren al. Maar we gaan het in het bijzonder nu hebben over steltkluten.
0: Ja, die zijn er namelijk weer in onze provincie. En ecoloog en vogelliefhebber Menno Bart van Eerde die schuift geregeld bij ons aan om te vertellen over de vogels van dit seizoen. En vandaag is dat dus die steltkluut. Menno Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, die steltkluut dus. Is dat dan een normale kluut? Nee, dat zal wel niet, want anders heeft het geen aparte naam natuurlijk.
2: Nee, kluut is ook al best wel bijzonder. Iedereen kent wel de grutto en de kievit. Dat zijn ook steltlopers. Kluten, dat zijn, je zou kunnen zeggen supersteltlopers, zwart-wit. En steltkluten, die hebben nog langere poten dan kluten. Dus met andere woorden, ja, superstelten. En vandaar ook de naam. Ja. En hij is vrij zeldzaam. Eigenlijk vooral in mei, juni kun je ze zien. En dat gebeurde de afgelopen jaren al. Dat Zuid-Frankrijk, het is een beetje een zuidelijke soort. Die klut die is echt wel op onze breedte broedt. En overwinteren eigenlijk niet. Gaan allemaal terug naar het Middellandse Zeegebied eigenlijk. Maar die steltkluten, die komen steeds vaker. En af en toe, als de omstandigheden goed zijn, en dat is dus nu zo, gaan ze zelfs broeden.
1: Oh, en want er zijn dus genoeg van die steltkluten hier om paardjes te vormen.
2: Ja, dat is grappig, hè, dat zo gaat. Dus dat één steltkluut maakt natuurlijk geen nest.
1: Nee. En je moet elkaar ook maar net leuk vinden.
2: Precies, en tegenkomen. Maar het gaat waarschijnlijk via de gebieden. Dus de gebieden selecteren. En dan, ook al komen ze dan misschien alleen, ja, dan zijn er toch al gauw 2 of 3. En dan vormt zich een paar als het goed gaat.
0: Ja. Je zei net al, ze komen eigenlijk uit Frankrijk van de oorsprong.
2: Ja.
0: Hoe zijn ze dan?
2: En zuidelijker nog, hè? Dus zeg maar Spanje, Italië.
0: Daar is het een stuk warmer dan hier,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat klopt. En misschien wordt het daar af en toe wel een beetje te warm. Dat alles een beetje doorschuift. En daar lijkt deze soort ook eigenlijk een beetje een voorbeeld van. We hebben nu ook bijeneters bijvoorbeeld in Nederland. Er is een paar dagen geleden een scharrelaar gezien. Dat zijn ook allemaal soorten die uit die groep eigenlijk, ja, van gebieden afkomstig is.
1: Ja, wat maakt het dan dat ze zich hier graag nestelen? Dat ze hier naartoe komen?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een soort klutenhabitat. En dat is al best wel bijzonder. Want dan heb je dus slik nodig. Heel zacht slik.
1: Maar moet er dan iets droog vallen? Of?
2: Ja, er moet ook iets droog vallen. Voor dat nest moet er iets droog vallen. Dus dan heb je eigenlijk de combi van en zacht slik, waar dus het voedsel is, insectenlarven, noem maar op. Kleine visjes soms voor zo'n steltkluut. Maar ook dan een plekje waar je dat nest kan maken. Want dat doe je niet op dat zachte slik. Dan moet je dus een kleibankje hebben of net droogvallend slik met krimpscheuren. En dan zoeken ze daar een plekje tegen wat pionierplanten aan. En dan mogen er natuurlijk geen bunzingen, marters, ratten, vossen rondlopen. Dus op een eilandje.
1: Ja, ik voel wel aankomen dat Marker wel dat dus zeer geschikt is.
2: Dat is dé plek nu. Dus daar zijn ook een paar broedgevallen nu al. En dat kan in juni nog gewoon doorgaan. Er zijn dus altijd nog latere beesten die ook nog komen. En tientallen paren kluten, dat is ook weer heel bijzonder voor dit jaar. Want het is dus opgespoten, hè, want het zakt allemaal weg. Dus in februari heel veel nieuw slip erbij. Dus nu heb je nou net dat mooie, die combi van en drooggevallen slip, waar ze op kunnen nestelen en ook forageren in de buurt.
0: Ja, en je kunt de steltkluut dus onder meer vinden op de Markerwadden.
2: Ja.
0: En als je daar dan een poosje naar kijkt, wat valt dan op? Bijvoorbeeld hoe ze jagen?
2: Ja, dat die benen, zou ik bijna zeggen, zo ontzettend lang zijn, rood. En dat ze dus inderdaad wel naar 25 centimeter diep water nog ingaan. Als het helder is, daar beestjes uitpakken met die snavel. Die snavel van de kluut is dus opgebogen, hè, dat weten de meeste mensen waarschijnlijk wel. En daarmee maait hij echt door dat slik. En deze, die steltkluut, heeft een rechte snavel en die pikt echt op het zicht naar individuele prooien.
1: En wat eten ze dan? Muggetjes en dat soort
2: dingen? Ja, schaatsenrijdertje, eens een keer een visje. Maar dat is meestal niet het geval. Maar hele jonge stekelbaars, dat kan. Kikkerlarven, dat soort spul.
1: Maar dat het hier dus zo goed doet, dan betekent ook dat de omstandigheden gewoon wel goed zijn om een nest groot te brengen.
2: Ja, dat kan ook. Dus als je nu dit is extreem heet weer, hè, dus, maar dat, daar kunnen ze op zich best wel tegen. Als er maar dat water in de buurt is. Kijk, zonder water geen steltkluten en kluten. Ze koelen ook, hè, nu in dat water hun poten. Vogels kunnen dus meer bloed naar die poten laten stromen. En als je dan in het water staat, nou ja, dan word je dus niet oververhit.
1: Ja, dan heb je ook nog de gewone kluut.
2: Ja.
1: Ja, ik heb niet geoefend oog, maar kan ik goed het verschil zien?
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: doordat
2: ja.
1: Die ene wat hoger staat.
2: Dus. Nou ja, dat, maar ook het kleurcontrast. Dus kluut is wit met een beetje zwart. Dus echt hele bont, een beetje extra-achtig zou je kunnen zeggen. En dan natuurlijk die geweldige, tengere, opgewipte snavel. En die houdt hij dus met het forageren. Die maait echt door dat zachte slik. En die vangt dan zijn prooien. Terwijl die steltkluut die loopt dus nog veel hoger op de poten. Ja, heel statig, parmantig door dat water heen. En af en toe ziet hij iets en dan pikt hij. Mm-hmm. Dus dat is niet dat maaien, maar dat is... Maar ook bont, maar niet zo bont als de kluut.
1: Ja, toch blijft het aantrekkelijk voor ze om straks weer weg te trekken. Dan gaan ze weer terug naar Frankrijk.
2: Ja, Frankrijk, Franse westkust bijvoorbeeld. Regio Bordeaux. Maar ook de Taag, Portugal is een klassiek gebied. Ook heel veel slikvlaktes, maar toch niet die vorst. Kijk, vorst en slik is natuurlijk niks. Dan bevriest het. En
1: dan bevriezen hun pootjes ook.
2: Ja, nou ja, maar vooral het voedsel is onbereikbaar. Het trekt zich terug en ijs en kluten, dat is echt helemaal niks.
1: Nee, dus ze zullen hier niet blijvers zijn uiteindelijk.
2: Nee, dan moeten nog veel meer aan klimaatverwarming.
1: Moeten we nog even goed stoken. Ja.
2: Even goed stoken. Ja, ik hoop het niet hoor. Want dan is er heel veel mis.
3: Nee, maar voorlopig kun je ze wel spotten. Dus op de Markerwadden bijvoorbeeld.
2: Ja, Markerwadden, maar ook Oosterhoutersplas in het zuidelijke gebied. Bij wat ze de vinger noemen, zeg maar. Dus bij het uitzichtpunt de Kuifeend, dat stukje.
3: Kun je een beetje dichtbij komen als bezoeker? Ja, verder kijken mee?
2: Ja, verder kijken mee. En dan die randjes afturen, dan zie je ze wel. Het zijn natuurlijk nooit veel. Hè. We praten er nu over alsof het helemaal vol loopt met steltkluten. Maar dat is dus ook niet het geval. Nee. Het blijft een speciaal beest. Maar wel zichtbaar. Dus het is niet een zeldzaam zangvogeltje wat ergens in een bosje zit, waarbij alleen topvogelaars ze kunnen zien. Dus als je goed een beetje oplet, dan ga je ze zien.
1: Ja, nou en veel rood, buiten dat zwart. Dus die pootjes zijn rood. Maar ik zag net een foto dat hun oogjes ook knalrood zijn.
2: Ja, ja, ja, geweldige beesten.
1: Ja. Nou goed, nu is dus de periode om met je verrekijker op pad te gaan. En dan kan je ze sierlijk zien waden door of de Markerwadden of de Oostvaardersplassen. Ecoloog Benno Bart van Eerde, dankjewel en veel plezier weer buiten.
2: Graag gedaan.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eigenlijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hendricks, buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
4: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
3: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. Door de droogte en warmte geldt nu natuurbrandfase 2. Brandweer en natuurbeheerders zijn extra alert op bos, berm en heidebranden. En volgens de veiligheidsregio kan vuur zich door de droge omstandigheden snel verspreiden. Vorige week moest de brandweer in Zeewolde nog uitrukken voor meerdere pluisjesbranden op bedrijfsterrein Gildeveld. Het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. En mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en dan verdwijnt de kans op smog weer. Een bedrijf aan de Oliemolenstraat in Almere-Buiten was afgelopen nacht voor de tweede keer dit jaar het doelwit van een explosie. Door de knal raakte de voordeur van het pand beschadigd en ontstond er een kleine brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege een eerdere explosie en een volgens de gemeente dreigende situatie hebben er bij het bedrijf eerder beveiligingscamera's gestaan. En de brandweer rukte gisteren voor de 5e keer dit jaar uit voor een brand in een leegstaande sauna in Almere stad. De melding kwam rond 9 uur 's avonds binnen en het vuur was snel onder controle. Agenten hebben een paar mensen gecontroleerd, maar er is niemand aangehouden. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
15: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. En de verhoudingen met Amerika zijn verslechterd. En tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde.
16: Goedemiddag. Het is deze middag uitzonderlijk warm in Flevoland. Met tropische temperaturen van maar liefst 30 of 31 graden. Daarmee is het zelfs de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Het is erbij overal droog, zonovergoten en met maar weinig wind. En zeker in de loop van de middag een hoge luchtvochtigheid kan het ook echt wel benauwd aanvoelen. Vanavond is het eerst nog heel warm met temperaturen boven de 25 graden. Maar in de loop van de avond dan volgt vanuit het noorden wat koelere lucht. En vannacht koelt dan af naar een graad of 13 op de meeste plekken. En ook morgen is het dan een stuk minder heet dan vandaag met maxima van een graad of 22.
17: Dankjewel Berend. Dan de verkeersinformatie. Lange vertraging op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 3 kwartier stilstaan. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daarom zijn er meerdere rijstroken afgesloten. Vandaar dus die lange vertraging. Ook op die A28, maar dan tussen het Harde en Zwolle-Zuid 1 kwartier stilstaan. Dan de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en Naarden 5. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport ook 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 7. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer-Allee en de A28 10 minuten vertraging. En dan een flitser op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62,3.
14: Ja, Studio Flevoland dendert gewoon door. Het is een gevleugelde uitspraak inmiddels in deze uitzending. En dat betekent dat er heel wat goede gesprekken nog moeten volgen. Maar ook muziek. Wat staat er voor je klaar? Don't Answer Me van de Alan Parsons Project.
13: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Don't Answer Me, de Alan Parsons Project.
1: Onder de naam In Je Sas-momentje organiseert Lisette van Toever in Dronten kleinschalige bijeenkomsten voor vrouwen met autisme of die vermoeden dat zij autisme hebben.
0: Ja, want autisme bij vrouwen wordt nog niet altijd herkend en dat kan voor veel onzekerheid en eenzaamheid zorgen. Een tijd dus om daar verandering in te brengen. Lisette, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dankjewel.
0: Nou, hoe ontstond bij jou nou dat idee voor In Je Sas-momentje?
2: Eigenlijk moet ik een klein stukje terug, want ik heb al langer het idee van, ik wil iets doen met verbinden van vrouwen voor vrouwen. Nou, er is van alles geweest afgelopen jaren. En dat heeft ertoe geleid dat ik ook zelf in onderzoekstrajecten ben gegaan. 1,5 jaar geleden. En daaruit kwam volgens de DSM, zoals we hem nu hanteren, dat ik ook dat bij mij ook sprake is van autisme.
0: Ja, DSM, dat gebruiken psychologen, psychiaters. Ja, ja. Om te kijken van, die is net iets anders bedraad dan de ander. En daar kan je dan dit labeltje, noemen.
2: Dit labeltje is bij mij opgeplakt.
0: Ja, autisme.
2: En, ja, autisme. Ik wist er wel veel langer van, ik heb gewoon een neurodivergent brein. All in the family, zeg maar. Dus dan ben ik even de vraag kwijt.
0: Nou, de vraag was, hoe kom je er nou op om dan zo'n In Je Sas-momentje te bedenken?
2: Nou ja, het is eigenlijk nog heel vers. Want echt een aantal weken geleden zat ik op de bank. Toen dacht je, maar dit is wat ik al die tijd eigenlijk wou doen. Verbinden van vrouwen met autisme, die komt erachteraan. En toch, nou, eigenlijk wil ik wel momentjes creëren dat we elkaar kunnen ontmoeten. Want het is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk om daarin de ander te vinden.
3: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, maar lekker in je vel, in je sas. Zo kwam het eigenlijk vanzelf boven. Dacht ik, in je sas, momentje.
3: Ja, en nu zit je hier om daarover te vertellen.
2: Dat is een aantal weken geleden eigenlijk dat het eigenlijk in me opkwam. En ik dacht, ik ga niet nadenken, starten, doen.
3: Want hoe ervaar jij nou zelf dat je autisme hebt?
2: Hoe ik dat zelf ervaar? Dat vind ik een lastig, want ik denk dat ik heel goed ben geweest in camoufleren. Wat heel veel vrouwen graag goed kunnen, zeg maar. En binnen autisme heb je ook sociaal gerichte brein. Ik heb gewoon een heel sociaal gericht brein. Ik hou ervan om met andere mensen bezig te zijn, wat mensen vaak niet labelen. Maar het kost mij wel, en ik denk dat dat het grootste element is, het sociale verkeer, zeg maar, kost me wel heel veel energie. Mensen zien niet altijd hoe ik er de dag daarna aan toe ben, maar ik heb er wel heel veel lol in. Dus de hersteltijd ervan is echt wel, ja, dat moet ik gewoon inmiddels toegeven, die is echt veel langer dan.
0: Ja, dus een kringverjaardag, dat is niet helemaal wat je.
2: Nou, ik kan er echt wel plezier aan beleven, maar ik ben vaak wel een beetje erg moe.
0: Ja, dus dan moet je.
2: Ik compenseer dat in mijn agenda ook.
0: Ja.
2: Hou ik rekening mee van, dat is er, dan doe ik de volgende dat dit niet. En dan.
0: Maar je had dus wel iets bij jezelf gemerkt dat je dacht, ik moet het wel even uitzoeken wat dat nou precies is, of niet?
2: Nee, ik heb niet, het is niet vanuit mezelf, want ik had eigenlijk zelf heel erg weerstand tegen onderzoek. Het is in de loop van de omstandigheden gebeurd waarbij anderen tegen mij zeiden van, als je wilt, kunnen we verder kijken. Want in jouw leven zijn er vaker momenten geweest. En ja, uiteindelijk heb ik daar ja op gezegd. Of van, nou wil ik ook de helderheid.
0: Ja, eigenlijk autisme bij vrouwen wordt vaak later ontdekt dan bij mannen. Is dat dan door dat camoufleren dat is?
2: Ik denk dat je daar, dat je dat wel kan zeggen. Dat het camoufleren, vrouwen zijn ook vaak wat socialer van nature al ingesteld, waardoor het gewoon vaak minder zichtbaar is, beter goed aan te passen. En de interesses van vrouwen vallen vaak ook minder op.
3: Maar geeft het je nu ook rust dat je weet wat er aan de hand is?
2: In eerste instantie niet. Ik was een beetje boos van binnen.
3: Dat je denkt, waarom ik nou?
2: Niet waarom ik. Zo van, dat klopt helemaal niks van. Wat het me gebracht heeft, is veel meer zelfacceptatie. Dat. Dus er is meer rust in niet meer vechten tegen mezelf, vechten tegen van, maar ik moet dat toch ook kunnen. En als ik harder aan mezelf werk en als ik mezelf harder verbeter, dan. Dus meer zelfacceptatie en zelfcompassie. En dat is nog steeds aan het groeien, zeg maar.
0: Ja, dat zou dus mooi zijn als je met meerdere hierover kan praten, natuurlijk, dat je ervaringen hoort van anderen. Zijn daar die momentjes voor bedoeld, die bijeenkomsten?
2: Ja, om van elkaar gewoon te horen, maar waar loop jij tegenaan? Wat vind jij lastig? En wat vind je juist fijn aan dat je zo bedraad bent? Want er zitten ook heel veel voordelen aan. Tegelijkertijd heb ik ook echt een drang om vrouwen te inspireren. Ondanks dat er misschien sprake is van autisme, blijf jezelf prikkelen. Het woord SAS betekent in het Engels ook zelfverzekerdheid, lef en pit. Durf te zijn wie je bent, durf jezelf te laten zien. We kunnen onze fysieke spieren trainen. We kunnen ook onze mentale, emotionele spieren trainen. Of je nou wel of geen autisme hebt.
3: Ja.
2: En daartoe wil ik ze eigenlijk ook uitnodigen.
3: En dan kun je dus met elkaar in gesprek gaan. Maar kan me zo voorstellen dat de groep niet te groot moet worden. Want het is te vermoeiend.
2: Nee, dat in eerste instantie. ik heb de groep grootte nu ook bepaald aan de hand van de ruimte die ik zelf heb. Maar met het idee erachter, waarbij je in een rustige setting blijft, wil ik de groep ook niet groot hebben.

0: En met 7 vrouwen. Ik heb inmiddels een WhatsApp-groep waar mensen zich kunnen aanmelden. Waardoor je te horen krijgt van hey, wanneer zijn de volgende momentjes. Hoef je niet altijd naar de site toe. Morgen komen er 1 of 2. De volgende keer zijn er al 2 aanmeldingen. Dus het begint langzaamaan, beginnen mensen het een beetje te vinden.
1: Nou ja,
0: en dat is wel de bedoeling dat mensen, nou ja, dat vrouwen gaan vinden van hey, dit bestaat en als ik behoefte heb, mag je aanmelden.
2: Ja, maar hoe spannend was die eerste? Want je kent die mensen helemaal niet eigenlijk.
0: Nou, best wel.
2: Oh, toch wel? Ja, spannend. Ja,
0: nee, dat vind ik spannend. Ja. En tegelijkertijd wist ik, er komt maar 1 iemand, dus dat maakt het heel veel lichter.
2: Ja. En als je elkaar een paar keer gezien hebt, dan maakt dat eigenlijk ook niet meer uit.
0: Dat is eigenlijk doorgaans het geval. Als je door dat eerste moment heen bent, oké, zo is het zoals het gaat, zo het werkt. En dan is het vaak al veel makkelijker te doen.
1: Maar moet je dan ook officieel de diagnose autisme hebben gekregen via een arts? Nee, iedereen die zich daar...
0: Iedereen die zich herkent in autisme of van zichzelf vermoedt van autisme of zelf denkt, maar daar nog niet over durft te delen, wees welkom. En voel of jij op je plek bent. Want dat is wel de bedoeling. Dat we gewoon rustig zitten. Kopje thee erbij. Wat lekkers erbij. Ieder zijn verhaal.
2: Waar kunnen mensen meer informatie krijgen?
0: Op mijn website. Daar kunnen ze heel makkelijk terecht. Via lisettevantoever.nl.
2: Ja, en van het is gewoon van het oever, hè?
0: Ja, van het oever.
2: Ja, ja.
0: En daar heb je een koppeling direct naar in je SAS. En daar kan je ook zien waar de nieuwe data zijn. Je kan via de app opgeven via de mail, via het contactformulier. Dat mag allemaal.
2: Oh.
0: En als mensen een drempel hebben, mogen ze ook gewoon eerst zeggen, eerst eens even 1-op-1 contact, heb ik ook geen moeite mee.
2: Ja, en dat zou eventueel ook nog even via mail kunnen, denk ik dan.
0: Ja,
2: dat je niet
0: zeker
2: meteen hoeft te bellen, wat ook nog wel spannend kan zijn.
0: Nee, doe het vooral op jouw manier. En daarna zien we wel verder.
1: Lisette van den Oever, dankjewel. En veel succes natuurlijk met in je SAS momentje in de ronde.
0: Dankjewel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ze blijft maar voorbij komen.
1: Ja, ze waren dit weekend, Taylor Swift en haar fiancé.
0: Jake Paul, hè?
1: Nee, dat is van Jutta Leer dan.
0: Oh, ja, nee. ik zat warm. Zij is ook blond.
1: Ja. Nee, dat kan toch niet? Oh, ja, ja. Met Travis Kelce, de voetbalspeler.
0: Oh, ja.
1: Ja, die komt uit Cleveland. En de Cleveland Cavaliers die waren in de race om het kampioenschap van de basketbal in Amerika. En toen zaten ze courtside, zoals dat dan heet. Dat zijn dan de stoeltjes helemaal vooraan aan het veld. Je kan zo het veld oplopen. Maar het is wel bijzonder, want zij doet eigenlijk helemaal niet zoveel van die publieke evenementen, want zij wordt aan alle kanten altijd bedreigd.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar nu zat ze dus tussen tienduizenden fans op de eerste rij. Nou, leuk,
0: hè? Ja, ik vraag me dan af of ze wel op haar gemakje daar gezeten heeft. Het
1: zag er wel relaxed uit.
0: Ja,
1: zag er wel relaxed uit. Ja, het is heet vandaag. Dat betekent dat wij verslaggevers op pad hebben gestuurd om eens eventjes de temperatuur te peilen. Hoe gaat iedereen daarmee om met die hitte? Daar hoor je straks meer over na vijven. En we hebben ook iets over waterschappen. En nou ja, blijf gewoon luisteren. Na vijven zijn we er weer.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. En die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. En het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. Smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. Er wordt geadviseerd om vooral geen inspanningen te verrichten in de hitte buiten. En blijf vooral binnen als je last hebt van je luchtwegen. Meer nieuws zo uitgebreid na het NOS-journaal.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie. Het is druk op de weg op deze dinsdagmiddag en daarom krijg je de files van 7 minuten en langer. Ik begin op de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 25 minuten stilstaan. Op diezelfde snelweg, maar dan tussen afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Centrum, een uur vertraging. De A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Den Dolder en Amersfoort-Vathorst, 12. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizen-Relais en de A28, 25 minuten stilstaan. De andere kant op 10 minuten. Dan de flitsers. Er wordt nog volop gecontroleerd in onze provincie. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Ook een flitser op diezelfde snelweg, op de A6 dus, in de richting van Lelystad. Bij Lelystad wordt je geflitst bij 86,7. En op de N715, dat is de Oosterringweg natuurlijk, bij Band. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 6,8.
7: Er waren quizzen, er werden plantenbakken gevuld en er waren bekende gasten. Ik heb het over een speciale les die vandaag werd gegeven over klimaatadaptatie en watergebruik. En dat gebeurde allemaal op VMBO School Eres in Almere. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
17: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Daft Punk samen met Pharrell Williams en Get Lucky. Het is 5:10 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: Moet ik het nog zeggen? Het is heet vandaag. Het kwik steeg richting de 30 graden en dus zochten veel mensen voor koeling van het water en op het water. En verslaggever Mark Bakker die trok erop uit.
2: Dag mevrouw, u heeft een mooi plekje uitgezocht, hè?
3: Dat klopt. Ik vind het echt een fantastische plek. Echt bijzondere plek. Het is een nieuw strand en daar kom ik regelmatig naartoe. Elk jaar, als het mooi weer.
2: Drie dames zetten nu een parasol op. Is dit nou de beste plek om nu te zijn in Lelystad?
4: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja? Ja. Hoe denk jij erover?
4: Ja, ik denk dat eigenlijk ook wel, ja.
2: Ja? En jij? Hetzelfde antwoord, denk ik, hè?
4: Ja, ja, zeker.
2: Want broer, parasol zet je op. Ga je nog zwemmen?
4: Maar misschien, ligt er een beetje aan hoe warm het water is.
2: En bij de strand in Lelystad is ook een plek waar je met de camper kan staan. En dat hebben deze mensen uit Zwitserland ook gedaan. Ze staan hier met een prachtige gele camper. En dan moet ik even Duits gaan praten. Waarom zijn hier naar Lelystad gekomen?
5: We zijn op de doorvaart. We zijn van België hergekomen. En ja, jetzt dat schöne wetter hier aan zee genießen, meer. Wunderschön.
2: Nou, vielen dank. Nou goed, ze zijn dus op toertocht vanuit België hier naartoe gekomen. En dan maken ze even een tussenstop met dit mooie weer in Lelystad. En dan genieten ze hier toch ook van dit strand en van het Markermeer. En hoe verfrissend is het om in de haven van watersportvereniging Lelystad bezig te zijn met je boot. Ja meneer, dit is ook wel lekker verfrissend, hè?
6: Heerlijk.
2: Ja?
6: Hij is er 3 jaar in geweest, in het water gelegen.
2: Ja.
6: Volop mee gevaren, zomer en winter. En 3 jaar geleden was het hetzelfde. Van nou jongen, leg het maar weer in, dan ziet het er weer mooi uit. Maar het is ook een geweldig schip.
2: Intussen, ik voel de koude druppels al over me heen vallen. En dat met deze hoge temperaturen van over de 30 graden is dat toch best wel fijn.
1: Ja, Mark Bakker. En niet in korte broek, maar wel met een enorme zonnebril op. Ja, dat hoort er toch ook wel bij met deze temperaturen. Ja, het heeft ook wel wat negatieve kanten dat het zo warm is. Want vanwege de aanhoudende droogte neemt de kans op branden in de Flevolandse natuur volgens de brandweer toe. En daarom is het risiconiveau voor natuurbranden verhoogd naar fase 2. En eigenlijk kan het niet hoger, dat is het hoogste niveau. En die opschaling moet ervoor zorgen dat hulpdiensten sneller kunnen optreden als er ergens brand uitbreekt. Later komen we dit uur nog even terug op de hitte, want op een schoolplein in Zeewolde was het vanmiddag 1 groot waterballet.
0: En of er vandaag nog een weerrecord verbroken is, dat horen we van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
7: Goedemiddag Jordi.
0: Nou, vertel, zijn de records gesneuveld op de 26e mei?
7: Zeker, het is de warmste 26 mei ooit. Het is ook de eerste tropische dag van het jaar. En in het zuiden van het land hebben we de eerste regionale hittegolf van het jaar te pakken. Dat is ook een bijzonder vroege.
1: Nou, hey, Jeroen, heel even, want wij hadden een waarschuwing voor smog. Smog. Ja, hoe moet je het zeggen eigenlijk? Dat is normaal met dit weer?
7: Nou, dat komt wel vaker voor, hoor, bij zulke temperaturen onder een hoge drukgebied. Dus op zich is dat niet bijzonder. Het is wel heel vervelend voor de mensen die er last van hebben.
1: Ja, je kan er benauwd van krijgen.
7: Mm-hmm. En daar werkt het weer ook niet mee, want de temperatuur ligt nu dus rond de 30 à 31 graden. Er staat ook niet veel wind, de luchtkwaliteit is gewoon niet heel goed. Maar er komt wel gelukkig verandering in.
1: Ik ben heel benieuwd, want ik trek dit echt slecht, dit hete weer.
0: Heerlijk toch?
7: Nee. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want in de loop van de avond trekt er namelijk al een stevige noordoostenwind op. Uiteindelijk zien we windkracht 2 tot 4, vanmiddag hadden we maar windkracht 1 à 2. En daardoor gaat de temperatuur later vanavond geleidelijk naar beneden. Uiteindelijk zien we rond zonsondergang dat de temperatuur nog maar rond 20 graden ligt in de Noordoostpolder. Tot zo'n 24 graden in Almere. En uiteindelijk wordt het komende nacht zelfs een graad of 13. Dus dat staat bijna haaks op het weer wat we vandaag hebben. En ja, die luchtkwaliteit wordt ook echt beter, want de schone lucht dat vanaf de Noordzee komt.
1: Ja, wat goed. En dan morgen dan? Want dan is het flink afgekoeld.
7: Ja, morgen is het bijna 10 graden kouder dan vandaag. 21 à 22 graden. Ik denk voor veel mensen een stuk aangenamer dan vandaag. Tijdens de ochtend een paar wolkenvelden, in de middag weer de zon erbij. En erbij niet gek veel wind uit noordoostelijke richting. Dus ja, opnieuw wel weer echt een prachtige dag. Maar het is niet echt van het weer om even lekker in het water in te gaan. Want met 21 of 22 graden is het toch echt wel een stuk frisser.
0: En blijft dat dan ook, die temperaturen die we morgen hebben in onze provincie?
7: Nee, morgen is eigenlijk de koudste dag tussen aanhalingstekens van de week. Want de temperatuur gaat geleidelijk weer omhoog. Donderdag naar 24 à 25 graden. Vrijdag weer bijna naar 29, 30 graden. En tijdens het weekend is het drukkend warm met temperaturen rond 25 graden. En soms een onweersbui.
1: Oh, nou, ja, maar ja, de zomer, we kunnen bijna van een goede voorzomer spreken.
7: Ja, nee, zeker. Het zijn temperaturen die we eerder in juli mogen verwachten.
1: Ja, nou, heel goed. Nou, Jeroen, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
7: Hetzelfde.
8: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
9: Dit is Flevoland.

0: In excess never tear us apart.
1: Ja, het zijn niet bepaald de makkelijkste onderwerpen voor een warme schooldag. Klimaatadaptatie, watergebruik en dijken. Maar toch probeerden de waterschappen vandaag honderden VMBO-leerlingen in Almere enthousiast te krijgen voor water en klimaat. Dat gebeurde met quizzen, plantenbakken en bekende gasten. En een van hen is voormalig presentator van Eigen Huis en Tuin, Lodewijk Hoekstra.
2: Ik mag optreden als de officiële ambassadeur van de waterschappen. Ik denk dat deze leeftijdsgroepen, en dat liefst eigenlijk nog ietsje jonger, dat we echt heel goed tussen de oren moeten brengen dat de wereld letterlijk en figuurlijk in de brand staat. En dat het niet meer gaat zijn zoals het was. En daar hebben ze een belangrijke rol in te vervullen. Misschien niet in deze leeftijd specifiek. Maar als we wat ouder worden, worden zij de ambassadeurs van een groenere, duurzamere wereld.
3: Maar klimaatverandering, watertekorten en stijgende temperaturen zijn nogal grote onderwerpen. Vinden leerlingen een presentatie daarover niet gewoon vooral saai?
4: Test bestaat is een beetje saai.
5: Nee, niet echt eigenlijk. Ik zie het wel vaak op het nieuws, maar ik ben er niet echt mee bezig.
3: Na de presentatie mochten leerlingen ook zelf aan de slag. Zo gingen ze wandelend afval rapen en zetten ze een plantenbak in elkaar. En juist dat werken met de handen lijkt ze vruchten af te werpen.
6: Zeg maar, potgrond is gemaakt van veen. Als je heel veel veen openhaalt, stapelen planten, dus komt er heel veel CO2 vrij.
7: Ik vind het leuk. Ik ben zelf een jongen die niet echt goed kan stilstaan en stilzitten. Dus praktijk past goed bij mij.
8: Ik vond het wel interessant, want ik heb wel dingen geleerd die ik niet echt wist.
9: Handen wassen, schoonmaken, tanden poetsen en dat soort dingen. Dan gebruik je al heel veel water.
7: Als er helemaal geen dijken waren, dan zou het gewoon 60% onder water liggen. En ik vind dat wel gewoon interessant hoe ze dat hebben gedaan.
6: Lukt het, mannen?
2: Ja, op zich gaat het best wel goed. De eerste activiteit zit erop. Ik heb ook een les meegedraaid. En volgens mij landt de boodschap voor deze doelgroep best wel goed.
3: Na al het gepraat over klimaat en water zit de schooldag erop. Maar op deze bloedhete dag blijft één vraag nog over. Gaan de leerlingen zelf nog iets met water doen?
10: Vandaag ga ik met mijn vrienden even in het strand.
7: Ik ga zwemmen voor de derde keer in de rij.
11: Misschien waterballonnen of zo en dan gewoon met vriendinnen.
1: Je hoorde leerlingen van VMBO-school Eres in Almere in een bijdrage van verslaggever Tom Roggen.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Zo'n 750 VMBO-leerlingen van Eres in Almere kregen vandaag les over het klimaat. Leerlingen verfden plantenbakken, deden quizzen en leerden hoeveel water ze dagelijks gebruiken. Doel is dat jongeren nadenken over klimaatverandering. Oud-presentator Lodewijk Hoekstra van Eigenhuis en Tuin praatte de boel aan elkaar als ambassadeur van de waterschappen. Bij een brand in de achtertuin van een woning aan de Cézannestraat in Almere tussen de Vaarten is vanmiddag een schuur volledig verwoest. Het gebouwtje vatte rond 3 uur vlam. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan in onkruid aan de buitenzijde van de woning. En de vlammen sloegen vervolgens over naar een schutting en de schuur. Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. Door de droogte en warmte geldt nu natuurbrandfase 2. Brandweer en natuurbeheerders zijn dan extra alert op bos, berm en heidebranden. En volgens de veiligheidsregio kan vuur zich door de droge omstandigheden snel verspreiden. Vorige week moest de brandweer in Zeewolde nog uitrukken voor meerdere pluisjesbranden op bedrijfterrein Gildeveld. En het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. En mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven. En vooral zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en dan verdwijnt de kans op smog. Al dit nieuws nog even rustig nalezen, dat kan. Kijk dan op onze nieuwsapp of op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Daarbij vielen 4 doden. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend en bij een afwijzing sneller moeten worden teruggestuurd. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zijn niet bedoeld om in te slapen, daarvoor worden andere oplossingen gezocht.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, maar door een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
12: Dankjewel Jeroen. De verkeersinformatie dan. Het is nog steeds best wel druk op de weg en daarom krijg je de files van 7 minuten en langer. Ik begin op de A28, Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, 25 minuten stilstaan. Diezelfde A28, maar dan tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek, 25 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst, 8. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, 8 minuten. En tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek nog eens 10 minuten stilstaan. De N331 Emmeloord-Zwolle tussen de Frankhuizer Allee en de A28, 25 minuten. En op de N702, daar is ook nog wat op onthoud, Almere de Vaart, Almere Stad, voor Markenkant een kwartier. En een flitser, twee zelfs. Eén daarvan op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En een radarcontrole op de N702, dat is de hoge ring in Almere bij hectometerpaal 7,2.
9: De brandweer was vandaag niet alleen druk met brandjes blussen, maar ook met het blussen van hete hoofden van basisscholieren. Ze waren met de brandweerspuit op een schoolplein in Zeewolde. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het is uit de periode dat Diana Ross niet meer alleen omschreven werd samen met haar collega's The Supremes, maar dat zij los werd genoemd en dan deze ook nog samen met The Supremes. You Keep Me Hanging On.
1: Ja, het is je niet ontgaan, het is warm in onze provincie vandaag. Eerder deze uitzending hoorde je al dat mensen hun hoofd koel houden door lekker naar het strand te gaan. Maar op een school in Zeewolde kwam de verkoeling vandaag van de brandweer.
2: Zo leuk. We hebben gewoon de brandweer hebben de juffen geregeld. We zaten in de klas, ze kwamen aanrijden met toeters en bellen. Ik dacht, wauw, dit is zo vet cool.
3: Maar is het wel lekker? Want je zit echt helemaal onder het water.
2: Nou, ik zit wel onder het water, maar het is wel gewoon lekker. Want het is 32 graden volgens mij. Maar het is gewoon zo lekker.
3: Nu gaat het.
2: Ja, het is wel lekker koud. Maar het is ook wel... Het is een beetje zwaar zo met al dat water in mijn kleren. Omdat ik dus niet was voorbereid en geen zwemkleding mee had, is misschien ook wel gewoon de water weg. Met gewoon waterpistolen in plaats van... Brandweerslangen ook wel genoeg geweest voor mij, maar ja, dat maakt in principe ook niet heel veel uit, omdat ik helemaal kletternat ben.
3: Juf Rinske, dit is niet de gemiddelde schooldag voor jullie, hè?
4: Nee, dat klopt. Wij vieren ons 10-jarig jubileum. Dus we hadden al een hele mooie dag gepland met allerlei leuke activiteiten. En dat het zo mooi weer wordt, ja, dat is wel een extra feestje natuurlijk. We hadden gelukkig wat contacten bij de brandweer. Dus we hebben even een berichtje gedaan en gelukkig konden ze even plaats voor ons maken.
3: Maar ik zie één ding. U bent helemaal droog.
4: Ik ben nog droog, ja. Maar ik gok dat ik er straks zo onder moet. Ja.
3: Uw hoed komt er ook niet aan.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Nou, straks zijn die kinderen onderkoeld van het koude water.
0: Ja, ik moet wel lachen, want als je ziet die druk op die brandweerspuit. Ja. Die kinderen werden bijna omvergeblazen.

0: Stole the Show van Kygo samen met Parson James.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. En dat gebeurde op een spoorwegovergang in Buggenhout. In het busje zaten volgens de politie in totaal 7 kinderen van het speciaal onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Alle dodelijke slachtoffers die zaten in dit voertuig, zegt deze correspondent.
2: We weten dat het dus gaat om de 49-jarige bestuurder van dit minibusje wat op het spoor is terechtgekomen vanochtend om 8:08. En de 27-jarige begeleider van de groep scholieren die ook in de bus zat. En dus 2 tieners, 1 van 14 en 1 van 12 jaar.
1: Ja, op het moment van de aanrijding waren de overweglichten rood en de slagbomen dicht, meldt de Belgische spoorwegbeheerder Infrabel. De treinmachinist heeft de noodrem volgens die organisatie nog ingedrukt, maar daarmee kon de aanrijding helaas niet worden voorkomen.
0: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Veilbrief de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel gat op van netto ruim 2,7 miljard euro per jaar. Ja, en hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Het kabinet is er met de intrekken van de AOW-leeftijd nog niet, zegt de verslaggever.
3: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Veilbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen. Maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
1: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om, zegt deze verslaggever.
4: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD, ja, hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. Nou, daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
1: In de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend.
0: En in Oekraïne zijn tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. En dat gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat het transport werd aangevallen door Rusland. En verslaggever Noortje Deutekom was er de afgelopen week bij.
5: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
6: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
0: Ja, inmiddels zijn ze er dus. Het Oekraïense leger gaat de voertuigen gebruiken om spullen te vervoeren. Je zou maar toch op die trein zitten. Hè? Ook al is het geheim dat dat vertrekt.
1: Er zou maar net een lek zijn dat je dan toch geraakt wordt door iets.
0: Ja.
1: Nou, het is gelukkig goed afgelopen. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
1: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk, dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
2: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Zo'n 750 VMBO-leerlingen van Aeris in Almere kregen vandaag les over het klimaat. Ze verfden plantenbakken, deden quizzen en leerden hoeveel water ze dagelijks gebruiken. En bij een brand in de achtertuin van een woning aan de Cézannestraat in Tussen de Vaarten in Almere is vanmiddag een schuur volledig verwoest. Het gebouwtje vatte rond 3 uur vlam. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
5: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog wat vertraging op de A12 Utrecht-Duitse grens bij 7 naar 9 km file en 20 minuten oponthoud. Na een ongeluk is de A28 weer vrijgegeven vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle-Zuid nog wel 11 km file en een half uur vertraging. Kapotte auto blokkeert 2 rijstroken van de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Zwolle-Noord. 6 km file en een half uur tijdsverlies daar. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Er waren quizzen, er werden plantenbakken gevuld en er waren bekende gasten. Ik heb het over een speciale les die vandaag werd gegeven over klimaatadaptatie en watergebruik. En dat gebeurde allemaal op VMBO School Aeris in Almere. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: moet ik het nog zeggen. Het is heet vandaag. Het kwik steeg richting de 30 graden en dus zochten veel mensen verkoeling van het water en op het water. En verslaggever Mark Bakker die trok erop uit.
1: Dag mevrouw, u heeft een mooi plekje uitgezocht, hè?
2: Dat klopt. Ik vind het echt een fantastische plek. Echt bijzondere plek. Het is een nieuw strand en kom ik regelmatig naartoe. Elk jaar, als het mooi weer.
1: Drie dames zetten nu een parasol op. Is dit nou de beste plek om nu te zijn in Lelystad?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja? Ja. Hoe denk jij erover?
3: Ja, ik denk dat eigenlijk ook wel, ja.
1: Ja? En jij? Hetzelfde antwoord, denk ik, hè?
3: Ja, ja, zeker.
1: Want parasol zet je op. Ga je nog zwemmen?
3: Maar misschien, ligt er een beetje aan hoe warm het water is.
1: En bij het strand in Lelystad is ook een plek waar je met de camper kan staan. En dat hebben deze mensen uit Zwitserland ook gedaan. Ze staan hier met een prachtige gele camper. En dan moet ik even Duits gaan praten. Waarom zijn hier naar Lelystad gekomen?
4: We zijn op de doorvaart. We zijn van België hergekomen. En ja, jetzt, dat schöne wetter hier aan zee genießen, meer. Het is wunderschön.
1: Nou, vielen dank. Nou goed, ze zijn dus op toertocht vanuit België hier naartoe gekomen. En dan maken ze even een tussenstop met dit mooie weer in Lelystad. En dan genieten ze hier toch ook van dit strand en van het Markermeer. En hoe verfrissend is het om in de haven van watersportvereniging Lelystad bezig te zijn met je boot. Ja meneer, dit is ook wel lekker verfrissend, hè?
5: Heerlijk.
1: Ja?
5: Hij is er 3 jaar in geweest, in het water gelegen.
1: Ja.
5: Volop mee gevaren, zomer en winter. En 3 jaar geleden was het hetzelfde. Van nou jongen, leg het maar weer in, dan ziet het er weer mooi uit. Maar het is ook een geweldig schip.
1: Intussen, ik voel de koude druppels al over me heen vallen. En dat met deze hoge temperaturen van over de 30 graden is dat toch best wel fijn.
0: Ja, Mark Bakker. En niet in korte broek, maar wel met een enorme zonnebril op. Ja, dat hoort er toch ook wel bij met deze temperaturen. Ja, het heeft ook wel wat negatieve kanten dat het zo warm is. Want vanwege de aanhoudende droogte neemt de kans op branden in de Flevolandse natuur volgens de brandweer toe. En daarom is het risiconiveau voor natuurbranden verhoogd naar fase 2. En eigenlijk kan het niet hoger, dat is het hoogste niveau. En die opschaling moet ervoor zorgen dat hulpdiensten sneller kunnen optreden als er ergens brand uitbreekt. Later komen we dit uur nog even terug op de hitte, want op een schoolplein in Zeewolde was het vanmiddag één groot waterballet.

0: En of er vandaag nog een weerrecord verbroken is, dat horen we van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jordi.
0: Nou, vertel, zijn er records gesneuveld op de 26e mei?
1: Zeker, het is de warmste 26 mei ooit. Het is ook de eerste tropische dag van het jaar. En in het zuiden van het land hebben we de eerste regionale hittegolf van het jaar te pakken. En dat is ook een bijzonder vroege.
2: Nou, hey, Jeroen, heel even, want wij hadden een waarschuwing voor smog. Smog. Ja, hoe moet je het zeggen eigenlijk? Dat is normaal met dit weer?
1: Nou, dat komt wel vaker voor, hoor, bij zulke temperaturen onder een hoge drukgebied. Dus op zich is dat niet bijzonder. Het is wel heel vervelend voor de mensen die er last van hebben.
2: Ja, je kan er benauwd van krijgen.
1: Mm-hmm. En hij werkt het weer ook niet mee, want de temperatuur ligt nu dus rond de 30 à 31 graden. Er staat ook niet veel wind. De luchtkwaliteit is gewoon niet heel goed. Maar er komt wel gelukkig verandering in.
2: Ik ben heel benieuwd. Want ik trek dit echt slecht, dit hete weer.
3: Heerlijk, toch?
1: Nee. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want in de loop van de avond trekt er namelijk al een stevige noordoostenwind op. Uiteindelijk zien we windkracht 2 tot 4. Vanmiddag hadden we maar windkracht 1 à 2. En daardoor gaat de temperatuur later vanavond geleidelijk naar beneden. Uiteindelijk zien we rond zonsondergang dat de temperatuur nog maar rond 20 graden ligt in de Noordoostpolder. Tot zo'n 24 graden in Almere. En uiteindelijk wordt het komende dag zelfs een graad of 13. Dus dat staat bijna haaks op het weer wat we vandaag hebben. En ja, die luchtkwaliteit wordt ook echt beter. Want de schone lucht dat vanaf de Noordzee komt.
2: Ja, wat goed. En dan morgen dan? Want dan is het flink afgekoeld.
1: Ja, morgen is het bijna 10 graden kouder dan vandaag. 21 à 22 graden. Ik denk voor veel mensen een stuk aangenamer dan vandaag. Tijdens de ochtend een paar wolkenvelden. In de middag weer de zon erbij. En erbij niet gek veel wind uit noordoostelijke richting. Dus ja, opnieuw wel weer echt een prachtige dag. Maar het is niet echt van dat weer om even lekker in het water in te gaan. Want met 21 of 22 graden is het toch echt wel een stuk frisser.
0: En blijft dat dan ook, die temperaturen die we morgen hebben in onze provincie?
1: Nee, morgen is eigenlijk de koudste dag tussen aanhalingstekens van de week. Want de temperatuur gaat geleidelijk weer omhoog. Donderdag naar 24 à 25 graden. Vrijdag weer bijna naar 29, 30 graden. En tijdens het weekend is het drukkend warm met temperaturen rond 25 graden. En soms een onweersbui.
2: Oh, nou, ja, maar ja, de zomer, we kunnen bijna van een goede voorzomer spreken.
1: Ja, nee, zeker. Het zijn temperaturen die we eerder in juli mogen verwachten.
2: Ja, nou, heel goed. Nou, Jeroen, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.

0: het zijn niet bepaald de makkelijkste onderwerpen voor een warme schooldag. Klimaatadaptatie, watergebruik en dijken. Maar toch probeerden de waterschappen vandaag honderden VMBO-leerlingen in Almere enthousiast te krijgen voor water en klimaat. Dat gebeurde met quizzen, plantenbakken en bekende gasten. En een van hen is voormalig presentator van Eigen Huis en Tuin, Lodewijk Hoekstra.
1: Ik mag optreden als de officiële ambassadeur van de waterschappen. Ik denk dat deze leeftijdsgroepen, en dat liefst eigenlijk nog iets jonger, dat we echt heel goed tussen de oren moeten brengen dat de wereld letterlijk en figuurlijk in de brand staat. En dat het niet meer gaat zijn zoals het was. En daar hebben ze een belangrijke rol in te vervullen. Misschien niet in deze leeftijd specifiek. Maar als we wat ouder worden, worden zij de ambassadeurs van een groenere, duurzamere wereld.
2: Maar klimaatverandering, watertekorten en stijgende temperaturen zijn nogal grote onderwerpen. Vinden leerlingen een presentatie daarover niet gewoon vooral saai?
3: Dat bestaat een beetje saai.
4: Nee, niet echt eigenlijk. Ik zie het wel vaak op het nieuws, maar ik ben er niet echt mee bezig.
2: Na de presentatie mochten leerlingen ook zelf aan de slag. Zo gingen ze wandelend afval rapen en zetten ze een plantenbak in elkaar. En juist dat werken met de handen lijkt ze vruchten af te werpen.
1: Zeg maar, potgrond is gemaakt van veen. Als je heel veel veen openhaalt, gestapelde planten, dan komt er heel veel CO2 vrij.
5: Ik vind het leuk. Ik ben zelf een jongen die niet echt goed kan stilstaan en stilzitten. Dus praktijk past goed bij mij.
6: Ik vond het wel interessant, want ik heb wel dingen geleerd die ik niet echt wist.
7: Handen wassen, schoonmaken, tanden poetsen en dat soort dingen. Dan gebruik je al heel veel water.
5: Als er helemaal geen dijken waren, dan zou het gewoon 60% onder water liggen. En ik vind dat wel gewoon interessant hoe ze dat hebben gedaan.
1: Lukt het, mannen? Ja, op zich gaat het best wel goed. De eerste activiteit zit erop. Ik heb ook een les meegedraaid. En volgens mij land de boodschappen voor deze doelgroep best wel goed.
2: Na al het gepraat over klimaat en water zit de schooldag erop. Maar op deze bloedhete dag blijft één vraag nog over. Gaan de leerlingen zelf nog iets met water doen?
6: Vandaag ga ik met mijn vrienden even in het strand.
5: Ik ga zwemmen voor de derde keer in een rij.
4: Misschien waterballon of zo en dan gewoon met vriendinnen.
0: Je hoorde leerlingen van VMBO-school Eres in Almere in een bijdrage van verslaggever Tom Roggen.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Zo'n 750 VMBO-leerlingen van Eres in Almere kregen vandaag les over het klimaat. Leerlingen verfden plantenbakken, deden quizzen en leerden hoeveel water ze dagelijks gebruiken. Doel is dat jongeren nadenken over klimaatverandering. Oud-presentator Lodewijk Hoekstra van Eigen Huis en Tuin praatte de boel aan elkaar als ambassadeur van de waterschappen. Bij een brand in de achtertuin van een woning aan de Cézannestraat in Almere tussen de Vaarten is vanmiddag een schuur volledig verwoest. Het gebouwtje vatte rond 3 uur vlam. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan in onkruid aan de buitenzijde van de woning. En de vlammen sloegen vervolgens over naar een schutting en de schuur. Het risico op natuurbranden in Flevoland is op dit moment zo groot dat de brandweer het hoogste waarschuwingsniveau heeft afgegeven. Door de droogte en warmte geldt nu natuurbrandfase 2. Brandweer en natuurbeheerders zijn dan extra alert op bos-, berm- en heidebranden. En volgens de veiligheidsregio kan vuur zich door de droge omstandigheden snel verspreiden. Vorige week moest de brandweer in Zeewolde nog uitrukken voor meerdere pluisjesbranden op bedrijfterrein Gildeveld. En het RIVM waarschuwt voor mogelijke smog in Flevoland door een hoge ozonconcentratie. De smog kan leiden tot luchtwegklachten en irritatie aan de ogen, neus of keel. En mensen die gevoelig zijn voor slechte luchtkwaliteit worden geadviseerd binnen te blijven. En vooral zware lichamelijke inspanning te beperken. Morgen draait de wind en dan verdwijnt de kans op smog. Al dit nieuws nog even rustig nalezen, dat kan. Kijk dan op onze nieuwsapp of op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, maar door een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En daar beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De brandweer was vandaag niet alleen druk met brandjes blussen, maar ook met het blussen van hete hoofden van basisscholieren. Ze waren met de brandweerspuit op een schoolplein in Zeewolde. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, het is je niet ontgaan. Het is warm in onze provincie vandaag. Eerder deze uitzending hoorde je al dat mensen hun hoofd koel houden door lekker naar het strand te gaan. Maar op een school in Zeewolde kwam de verkoeling vandaag van de brandweer.
1: Zo leuk. We hebben gewoon de brandweer hebben de juffen geregeld. We zaten in de klas. Ze kwamen aanrijden met toeters en bellen. Ik dacht, wauw, dit is zo vet cool.
2: Maar is het wel lekker? Want je zit echt helemaal onder het water.
1: Nou, ik zit wel onder het water, maar het is wel gewoon lekker. Want het is 32 graden volgens mij. Maar het is gewoon zo lekker.
2: Nu gaat het.
1: Ja, het is wel lekker koud. Maar het is ook wel... Het is een beetje zwaar zo met al dat water in mijn kleren. Omdat ik dus niet was voorbereid en geen zwemkleding mee had, is misschien ook wel gewoon het water gevecht met gewoon waterpistolen in plaats van brandweerslangen ook wel genoeg geweest voor mij. Maar ja, dat maakt in principe ook niet heel veel uit, dat ik helemaal kleddernat ben.
2: Juf Rinske, dit is niet de gemiddelde schooldag voor jullie, hè?
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. Wij vieren ons 10-jarig jubileum. Dus we hadden al een hele mooie dag gepland met allerlei leuke activiteiten. En dat het zo mooi weer wordt, ja, dat is wel een extra feestje natuurlijk. We hadden gelukkig wat contacten bij de brandweer. Dus we hebben even een berichtje gedaan en gelukkig konden ze even plaats voor ons maken.
2: Maar ik zie één ding, u bent helemaal droog.
3: Ik ben nog droog, ja, maar ik gok dat ik er straks zo onder moet. Ja.
2: Uw hoed komt er ook niet aan.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Nou, straks zijn die kinderen onderkoeld van het koude water.
4: Ja, ik moet wel lachen, want als je ziet die druk op die brandweerspuit. Ja. Die kinderen werden bijna omvergeblazen.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: zie in totaal 7 kinderen van het speciaal onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Alle dodelijke slachtoffers die zaten in dit voertuig, zegt deze correspondent.
1: We weten dat het dus gaat om de 49-jarige bestuurder van dit minibusje wat op het spoor is terechtgekomen vanochtend om 8:08. En de 27-jarige begeleider van de groep scholieren die ook in de bus zat. En dus 2 tieners, 1 van 14 en 1 van 12 jaar.
0: Ja, op het moment van de aanrijding waren de overweglichten rood en de slagbomen dicht, meldt de Belgische spoorwegbeheerder Infrabel. De treinmachinist heeft de noodrem volgens die organisatie nog ingedrukt, maar daarmee kon de aanrijding helaas niet worden voorkomen.
2: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Veilbrief de vakbonden weer aan tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Als de verhoging van de AOW-leeftijd geschrapt wordt, levert dat na 2033 uiteindelijk een financieel gat op van netto ruim 2,7 miljard euro per jaar. Ja, en hoe dat opgevangen moet worden, dat wordt later beslist. Het kabinet is er met de intrekken van de AOW-leeftijd nog niet, zegt de verslaggever.
3: Het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Veilbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen. Maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan, dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
0: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. Staatssecretaris Aarts liet de deal onderzoeken door een bureau dat risico's voor de nationale veiligheid beoordeelt. En het eindoordeel, dat ligt er niet om, zegt deze verslaggever.
4: Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD, ja, hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt, mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, dit is een risico voor het publieke belang. De staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door het Amerikaanse bedrijf.
0: In de Tweede Kamer waren de zorgen er ook al. Het Amerikaanse bedrijf claimt dat de Nederlandse gegevens helemaal niet in gevaar komen en noemt het besluit teleurstellend.
2: En in Oekraïne zijn tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft de auto's in Almelo op een trein richting het oosten gezet. En dat gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat het transport werd aangevallen door Rusland. Een verslaggever Noortje Deutekom was er de afgelopen week bij.
5: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
6: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen. Maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
2: Ja, inmiddels zijn ze er dus. Het Oekraïense leger gaat de voertuigen gebruiken om spullen te vervoeren. Je zou maar toch op die trein zitten. Hè? Ook al is het geheim dat vertrekt.
0: Er zou maar net een lek zijn dat je dan toch geraakt wordt door iets.
2: Ja.
0: Nou, het is gelukkig goed afgelopen. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. En die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
5: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
4: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
14: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
13: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle nog 10 minuten vertraging. Tussen de Harde en Zwolle Zuid rijdt het nog langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, dat vroegen we ook aan Ben van Tilburg. Hij zei, nou, ik ben er morgen, toen ik me gisteren belde. En daar zit hij hoor, Ben van Tilburg, garagist uit Marknesse. Goedemorgen, Ben.
2: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent. Wat als de politie straks toegang krijgt tot je autodata? Ja. Vanwaar deze vraag?
2: Nou ja, weet je, sinds enkele jaren is het al zo, wat heel veel mensen niet weten, maar dat je dus ook een black box al in je auto hebt.
1: Ja. Hoe weet je dat eigenlijk, of die erin zit? Kun je dat controleren?
2: Nou ja, als je een auto van na 23 hebt, en dat is een model wat nieuw op de markt gekomen is, dus het merk Build Your Dream, zeg je dat wat?
1: Nee.
2: Nee, nou die heeft het bijvoorbeeld ook.
1: Ja.
2: Dus die een nieuw type wat uitkomt, daar zit standaard al een black box in.
1: Oh.
2: En in extreme gevallen kan de verzekeraar dus vragen, als er een ongeluk veroorzaakt is waar je bij betrokken bent en je bent nog aansprakelijk ook, dan kunnen we die black box even uitlezen. Want hoe hard reed meneer Verhagen eigenlijk op het moment dat de aanrijding plaatsvond?
1: Ja.
2: En dan kan het zijn dat een verzekeraar zegt van ja, maar dit soort dingen dat gaan we niet betalen.
3: Maar is het alleen maar met auto's na 23? Volgens mij toch ook wel de voor. Want ze kunnen toch met die OBD's en zo, die
1: het uitlezen en zo.
2: Ja, maar het echt het rijgedrag en dat soort zaken. Maar het gaat om auto's die dus na 23 op de markt gekomen zijn. Laat ik het zo zeggen.
3: En die
2: dus
3: houden bij hoeveel je het gas ook intrapt en zo.
2: Alles, jou alles bij. Ja, maar nu is dus de vraag van, we hebben in Nederland loopt voorop in Europa met het meeste aantal middelen om mensen te kunnen laseren, al dat soort zaken.
1: Ja.
2: Flexflitsers, al dat soort dingen.
3: Ik heb het altijd al gezegd, hè?
2: Ja.
3: Ze gaan straks bekeuringen uitdelen op basis van je boordcomputer gewoon.
2: Nou, exact. En dat gaat dus ook gebeuren. Dat je straks dus op een mooie zondagmiddag gewoon aan de kant gezet wordt van hey, daar hebben we een, ik noem maar wat, in jouw geval een auto die eerder een keer een ernstige overtreding begaan heeft. Laten we die meneer eens even uitlezen, preventief.
1: Ja.
2: Eigenlijk een beetje hetzelfde als iemand die een...
1: Mag dat zomaar?
2: Je mag iemand staande houden en even straks vragen van, mag ik even uw auto uitlezen? En
1: waar moet je daar toestemming voor geven dan?
2: Nou, daar zijn ze dus nu mee bezig. Van, het gaat even om de privacy en al dat soort zaken.
1: Ja.
2: Maar goed, als de politie straks daadwerkelijk jouw auto uit mag lezen en kan zien hoe jij de afgelopen week gereden hebt, kun je dus aan de hand van jouw gegevens van je boordcomputer een bekeuring krijgen.
3: Nou, sterker nog, ik denk dat het straks helemaal automatisch gaat worden. Gewoon op basis van en je navigatie zien ze waar je rijdt, op welke weg, hoe hard je daar rijdt, te hard, automatisch een bekeuring.
1: Er zijn al verzekeringen natuurlijk die op basis daarvan de premie bepalen. Hè?
2: De AWB die heeft zo'n dongel inderdaad.
1: Ja.
2: En dan zit er dus, en ja, we hebben het zelf wel eens een keer bij de hand gehad. Dan heeft zo iemand een dongel van de ANWB in de auto. En daarom, als je dus maandenlang heel netjes rijdt, krijg je korting op je premie.
1: Ja.
2: Nou, toen had een monteur, een jongere in dit geval, even gedacht van, ach, ik moet even snel naar Luttelgeest heen en weer en weer terug. En toen kreeg die man een brief dat hij dus en extra premie moest betalen. Maar de jongen wist niet dat die dongel erin zat.
1: Oh.
2: Dus toen mocht ik even wat uitleggen als
3: daar gaat het straks wel heen allemaal.
2: Ja.
3: Hey, de gemeentes zeggen dat ze mee gaan denken in dat stoepladen.
2: Ja.
3: Wat is dat? Betekent dat je kabel niet over de stoep mag leggen?
2: Nou, exact. Want ze hebben hadden ze weer bedacht van voor particulieren om het aantrekkelijk te maken om een elektrische auto te gaan kopen. Alleen ja, waar moet je die auto's allemaal laden?
3: Ja, kijk, vooral in de grote steden.
2: In die grote. Nou ja, heel veel mensen hebben helemaal geen mogelijkheid om een oprit of wat dan ook. Die wonen veelal of in een gewone tussenwoning of in een appartement of wat dan ook. En waar moet je dan laden als er zo weinig openbare laadplekken zijn? Mm-hmm. Dan leggen ze maar een kabel over de stoep. Maar heel veel gemeentes die tolereren dat niet met het oog op juridisch risico. Dat als er iemand dus struikelt, ja, die stelt de gemeente aansprakelijk van ja, u heeft het goed gevonden dat die kabel hier ligt en nu kan ik 3 weken niet werken.
1: Ja.
2: Dus het wordt in enkele gemeenten gedoogd, maar er zijn allemaal heel weinig gemeentes die het echt toestaan.
3: Maar er zijn heel veel mensen die hebben daar een heel mooie oplossing voor gemaakt. Die maken gootjes, klepjes,
2: zeker,
3: van alles en zo, helemaal geen last. En zelfs dat mag niet.
2: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen.
1: Ja.
2: En die kreeg doodleuk een bekeuring. Want je werkt in de openbare ruimte.
1: Ja,
2: dat is van de gemeente.
1: Ja,
2: dus die dacht heel goed bezig te zijn, maar ook niet. Maar goed, er wordt nu aan gewerkt.
3: Oké. Okay.
1: Ja, het is wel verraad dat dat inderdaad niet mag.
2: Nee.
1: De airco gebruiken. Veel mensen die doen dat, die gaan stappen eruit gelijk op de hoogste stand. Dat is niet goed. Eerst even raampjes open doen.
2: Nou dat.
1: Dat eventjes die warmste lucht eruit kan.
2: Ja, dat is. Ik behandel het nu even omdat het nu natuurlijk heel actueel is met dit warme weer. Auto die heeft de hele dag buiten gestaan. Binnen is het 40 graden plus.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, sommige auto's die hebben een mooi knopje op de sleutel die je even lang ingedrukt houdt. Dan gaan je ramen en het dak open. Eerst even de ergste warmte eruit. Daarna de recirculatiestand indrukken, zodat hij alleen even de interne lucht koelt. Dus niet de warme lucht
3: Nee, dat is een beetje tegen de bierkaai opwerken.
2: Dat is een paard achter de wagenspan, of hoe je het maar wil noemen. Ja, bierkaai kan ook. Ja.
3: Ja.
2: He, maar, nee, maar dat zijn even dingen. Want een airco, er wordt ontzettend veel van die airco op dit moment gevergd. We krijgen ook heel veel klachten. Ja, ineens deed hij het niet meer. Nee, zaak is nu, laat je airco op tijd testen en gebruik hem gewoon goed.
3: Ja, als hij een beetje als een natte hond gaat ruiken, dan weet je dat je te laat bent.
1: Ja, het is zo'n vieze lucht.
2: Ja.
1: Minder valide, als je minder valide bent, hè, en je hebt een rolstoel, mag je dan met een dieselbus een milieuzone in?
2: Ja, nou, dat kunnen we heel kort behandelen, maar het antwoord is gewoon nee.
1: Nee, dus, het gaat op kenteken.
2: Dus, ja, het gaat op kenteken. De carrosseriecode voor een invalide of minder valide voertuig is SH. Dus je kan heel snel op rdw.nl zien of jouw... Ja, meestal weet je dat natuurlijk wel als jij dus een minder valide persoon vervoert. Maar dan krijg je dus gewoon een bekeuring thuis. Dus dat is voor die mensen heel vervelend. Maar ja, wat moet je dan? Je kan toch moeilijk buiten de stad parkeren.
3: Ja.
2: He, dus,
3: zeker als minder valide.
2: Ja, vaak moet je gewoon even bij de gemeente even navraag doen. En je kan een ontheffing krijgen. Dus als jij denkt van ik ga een dagje naar Rotterdam met mijn bus. Kan ik ontheffing aanvragen? Dan kan dat veelal wel. Maar je zal helaas de gemeente even moeten raadplegen.
3: Ja, oké.
1: Okay.
3: Nou, en dan de een naar de andere fabrikant die brengt de knopjes weer terug in het interieur. Ik vind het ook altijd
1: leuk. Ik vind het ook wel leuk, hoor.
3: Veel knopjes in het interieur. Ja, ja, ik vind het leuk. Ja, mensen goed, moeten dat ook allemaal doen. Ik wil ook weten waar het allemaal voor dient.
1: Als maar niet kapot gaat. Want
2: ja, maar
3: dan gaat het erop.
2: Tesla bijvoorbeeld. Nou, inderdaad. Maar Tesla bijvoorbeeld, die heeft alles in dat grote menu staan.
3: Ja,
2: buitenwisselbediening en weet ik veel wat.
3: Ja.
1: Er stond zelfs in het menu, wil je me straks of wil je me nu? Nou, dat vond ik ook zo apart. Dat die auto dat vroeg. Ja.
2: Nee, die auto heb ik zelf niet, hoor. Maar, nee, maar, dus, maar heel veel merken als Polestar, Audi, BMW... die gaan toch weer terug naar het ouderwetse knoppen. Veelal wel met touch. Dus als je hem aanraakt, dat het al klaar is... dat je niet meer ouderwets hoeft te draaien en dat soort dingen. Ja. Maar, dus ja, dat grote hoofdmenu... dat gaat straks wat beperkter worden.
1: Kijk je naar mij, hè?
2: Ja, ja dat
1: goed. Dankjewel, Ben van Tilburg. En volgende week weer een nieuw hoofdmenu.
2: Tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh ja, en altijd een winnaar is eigenlijk Barry Bouquet. Barry, een goede morgen.
2: XL.
1: Ja. Morgen. Heb je een XL nodig? Jij toch niet? Je hebt toch een medium?
2: Oh, dank je. Ja. Ik glun er helemaal van trots.
1: Dat geloof ik. Barry Bouquet, je bent van de Meerpaal, want je zou denken, ja, nou, de theaters gaan nu langzaamaan wel dicht voor de zomervakantie. Daarom gaan we ook vooruitblikken op het nieuwe seizoen van de Meerpaal.
2: Zeker.
1: Ja,
2: nou, deze week begint onze voorverkoop, of onze kaartverkoop, zeg maar. Dus ja, daar hebben we echt veel zin in. We hebben ruim 100 voorstellingen geboekt voor het komende seizoen.
1: Dat is niet mis.
2: En, het gaat alle kanten op, van de grote namen, van Bert Visser en Najib Amhali, tot opkomend talent. Dus vanaf aanstaande zaterdag, nu al op de site te zien. Volop de kaart in de verkoop voor het hele seizoen in één keer.
3: Ja, je noemt al even een paar namen, zo, maar wat zijn grotendeels de hoogtepunten dan? Zeg maar? Waar zijn jullie heel trots op dat jullie toch binnen hebben gehaald?
2: We hebben ook in ons kleine Dronten, waar een best wel groot theater staat, de Meerpaal, hebben we toch wel ook wat grote namen weer kunnen binnenhalen. Lukt altijd wel. Hè? Ik zei Bert Visser al eventjes met zijn 65-jarige jubileum tour, zeg maar. Ook Najib Amhali samen met Roué Verveer. Die gaan maar een klein aantal theaters doen. Nou, super dat het hierheen komt. Fred van Leer, die komt weer. Richard Groenendijk. En bij muziek hebben we van alles, de tribute bands, de grote tv-winnaars, de Bee Gees en de Beach Boys. Maar ook en ik Schilder bijvoorbeeld. En wat ik zelf heel leuk vind, we hebben uit Ierland een hele goede U2 tribute. Mm-hmm. Met een grote band en ook met een orkest erbij. Dat klinkt heel erg mooi. Daar kijk ik wel naar uit. Maar we gaan ook iets met Johnny de Mol doen en met Angela Groothuizen. Allebei een muzikale show gaan zij brengen komend seizoen. Dus ja, van alles eigenlijk.
3: Een mooi voorprogramma. Maar wat brengt het staartje van dit theaterseizoen nog bij jullie?
2: Het is inderdaad alweer bijna voorbij, zeg maar. We hebben nog maar een paar weken te gaan. Ik zal meteen eventjes kijken dat ik het allemaal goed zeg.
3: Juist, handig.
2: Dat is wel leuk, toch?
3: Dus, ja.
2: Kijken of het ook werkt. Want we hebben namelijk ook een nieuwe website sinds afgelopen week. Dus ook helemaal van nieuws. Leuk om even naar te kijken. Dan kun je heel makkelijk zoeken op genre, dingen die je leuk vindt, dagen, noem maar op. Dit weekend hebben we nog bijvoorbeeld Boomba, twee keer.
3: Ah, Boomba Baloo.
2: Boomba komt samen met Boombina, dus voor iedereen vanaf 1 jaar. Dus
1: zijn ze nog 6 samen, ja?
3: Ja.
1: Oh. Ja.
2: Gaat maar door.
1: Ja, gaat goed,
2: ook
1: leuk.
2: Nog Koffie met Gebach, mooi klassiek optreden. En volgende week hebben we nog Rob en Emiel.
1: Oh ja. Ja.
2: Leuke show met Magic en van alles door elkaar. Ja, en dan is eigenlijk loopt het seizoen een beetje ten einde. Dan gaan we in augustus weer volop starten.
3: Okay. Gaat er nog binnen in het pand iets gebeuren? Meestal gebruiken we de theaters ook eventjes om de boel nog weer een beetje te renoveren of iets aan te passen.
2: Nee, het is nog geen grote renovatie. Hopen volgend jaar meer mee te gaan doen. We zijn met stoelen bezig. Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen. En voorbereiden op ook een aantal montages die we gaan krijgen. Want in de Meerpaal hebben we altijd 3 of 4 grote montages. En dat zijn dan periodes van soms wel 3 weken dat een nieuwe musical bij ons helemaal wordt gerepeteerd, in elkaar gezet met licht en geluid. En wat heel leuk is, wij gaan bijvoorbeeld volgend jaar hebben de grote Simone Kleinsma musical. Vlieg met me mee heet die.
3: Ja.
2: Dat is met de muziek van Paul de Leeuw. Wordt echt een groot landelijk spektakel. Die wordt in Dronten helemaal gemonteerd. En dat doen we ook met de 101 Dalmatiërs. Daar verwachten we ook heel veel van. Die gaat ook het land in. En ook die komen in oktober. Komen ze bij ons 3 weken lang hier in het gebouw.
3: Nou, wordt het drukte van belang bij jullie dan ook? Leuk.
2: Zeker.
3: Oké. Okay. Ja. De website, wat is het adres?
2: Meerpaal.nl.
3: Goed zo, Barry Bouquet. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: goedenavond. Het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, maar door een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, als je het leuk vindt om met cultuur in aanraking te komen op jonge leeftijd, dan kan dat zaterdag 30 mei. Dan is de Kids Cultuurproeverij in de Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. We gaan erover praten met Lindy Heimering van Kids Cultuurproeverij. Lindy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jij komt praten over die Kids Cultuurproeverij. Wie heeft die naam bedacht? Jij?
3: Gezamenlijk eigenlijk, want het is een gezamenlijk project. Samen met de Nieuwe Bibliotheek in Almere. En ik ben zelf van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere. En samen besloten we dat er een activiteit moet komen of een evenement om cultuur te promoten in Almere.
2: Waarom is dat zo belangrijk en waarom moet dat evenement er komen?
3: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat. Terwijl het eigenlijk ook goed is voor de ontwikkeling van het kind. Creativiteit bevorderen. Ontspanning. Ontmoeten van vriendjes, vriendinnetjes. Lekker bezig zijn. En niet achter de schermpjes zitten, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook wel...
4: Gewoon dingen heel vrij ontdekken.
3: Nou, precies.
4: Ja, zonder beïnvloed te worden door de boze buitenwereld. Nou, via de schermpjes binnenkomt.
3: Precies, ja.
4: Hoe komt het dan dat ze dat niet weten dat dat er is?
3: Misschien omdat er eerder geneigd wordt naar een activiteit die heel populair is. Hè, zoals bijvoorbeeld voetbal of kickboksen of zwemles. En het wordt natuurlijk ook wel creatief gedaan op school. Maar misschien ook wel steeds minder vanwege...
4: Bezuinigingen gewoon
3: bezuinigingen.
4: Ook. Muzieklessen zijn er gewoon ook niet meer.
3: Nee. Nou, precies. En dat kan je wel doen in Almere, gelukkig. Maar er is niet altijd geld voor. Dus zo dachten we, laten we een laagdrempelig en gratis evenement organiseren waar iedereen kan kijken van wat is er allemaal. En iedereen uiteindelijk ook wel meedoen. Want als je geen geld hebt thuis om een cursus te volgen voor dansles of voor muziekles, dan kan je een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere.
2: Ja, deze middag is ook een samenwerking met dat fonds.
3: Ja.
2: Wat doet dat fonds precies? Die helpen ook financieel, hè?
3: Dat klopt. Ja, wij betalen de contributie of het lesgeld voor kinderen van 2 tot en met 17 jaar in Almere, als er thuis geen geld is voor de zwemdiploma, A, B of C. Maar ook voor een sportactiviteit of cultuuractiviteit.
2: Kun je eens even, je noemt het net een muziekinstrument, maar wat kun je allemaal proeven tijdens die cultuurproeverij?
3: Ja.
2: Wat heb je allemaal voor dingen die kinderen eventueel kunnen gaan doen?
3: Je hebt twee verschillende soorten muziekinstrumenten waarmee je kennis kunt maken. De viool en drummen. En trouwens, we hebben ook nog de dwarsfluitconcert aan het eind van het evenement. Dus dat kan je ook nog even bewonderen. Dus die twee eigenlijk. Maar daarnaast hebben we dus ook dansles, musicalles, vocal playground, waarin je kan zingen of kan rappen.
4: Ja.
3: Of beatmaking. Dus kan je echt met een DJ beats leren maken. Die is nog niet vol. Dus ik zou zeggen, meld je aan. Want je moet bij sommigen wel aanmelden van tevoren. En je hebt ook nog dat je een collage kan maken. Dus dat je echt een beetje gaat knutselen, zeg maar. En met een kunstwerk naar huis gaat.
4: Als het maar creatief zijn is.
3: Nou, precies. Dus je hebt workshops waarvoor je moet inschrijven. Maar ook workshops waarbij je gewoon langs kan komen. En alsnog mee kan doen. Zoals het Kliederlab is er ook. En dan kan je gewoon aanschuiven. En zij is altijd heel creatief bezig met de kinderen. En je kan ook nog slijm maken met de Knutselkookclub. En CKV Almere verzorgt dus een concert. Dat is ook een hele belangrijke speler in Almere. Op gebied van cultuur. En,
4: die zit in de kunstlinie, toch?
3: Ja, inderdaad. Dus dat is heel dichtbij.
4: Ja. Maar op een of andere manier komt dat nog steeds niet echt goed naar buiten toe. Want dat vind ik zelf dan ook. Ik vind,
2: niet zichtbaar genoeg.
4: Je ziet ze nog te weinig. Je hoort er te weinig over.
3: Ja, misschien wel. Misschien kan het altijd wel wat beter. En nou ja, dat is juist waarom we dit evenement eigenlijk ook organiseren. Om ze een podium te geven. Ja. Hey, dit is er allemaal. En inwoners van Almere, kom kijken in de cultuurkeuken eigenlijk, om het zo te zeggen.
4: Maar net buiten Almere mag je niet meer komen?
3: Oh, zeker wel. Zeker wel. Ja. Maar goed, dan moet je wel wat verder reizen om natuurlijk de activiteit te kunnen bijwonen. Maar zoals in Lelystad weet ik zeker dat er voldoende andere leuke activiteiten zijn.
4: Wie zijn het die de lessen geven dan? Wat zijn dat voor mensen?
3: Nou, dat zijn of de eigenaren van die cultuurverenigingen of docenten daarvan. Hè. Sommige verenigingen zijn wat groter, zoals bijvoorbeeld de dansschool van Yvette komt dit jaar. We wisselen elk jaar weer van dansschool. Omdat dit dus inmiddels ook alweer de vierde editie dat wij dit doen. Elk jaar doen we dat. En dus het zijn of eigenaren of andere docenten. Ja.
4: En de bedoeling is natuurlijk dat ze blijven hangen in dit culturele kringetje.
3: Precies, dat is de bedoeling. Dat ze uiteindelijk structureel les gaan volgen en echt hun passie ontdekken en hun talenten ontwikkelen.
4: En daar krijg je dan ook informatie over dan wat er allemaal mogelijk is in Almere.
3: Precies, want je ziet achter je op de schermen ook wel wat afbeeldingen voorbij komen. En dus is ook een informatiestand. Ja.
4: Ja.
3: Ook van het jeugdfonds om natuurlijk informatie erover te geven, maar ook over Luna en Nguyen staat er ook. Een atelier is dat in Almere. En die geeft bijvoorbeeld teken- en schilderles. Ja.
4: Oké. Wordt dit nou jaarlijks gedaan? Of is het eens in de zoveel tijd als we jullie denken van we moeten weer eens een keer wat doen?
3: Nee, dat doen we jaarlijks. We vinden het heel belangrijk om elk jaar weer een andere iemand het podium te kunnen geven. Dus dit jaar komt al voor het eerst de theaterschool in Almere. Daar zijn we ontzettend blij mee. De knutselkookclub. En sommige zijn al wel eerder geweest.
4: Nou, leuk.
3: Die blijven terugkomen.
4: Ja.
2: Ja. Het is dus aanstaande zaterdag.
3: Ja, aanstaande zaterdag om 12 uur.
2: Het weer ziet er goed uit. Dus,
3: het is niet te warm, gelukkig.
2: Nee, daarom. Ik denk dat het wel goed is eigenlijk.
3: En, en het is altijd wel lekker hoor, in de bibliotheek in Almere. Het
2: is een airco.
3: Ja.
2: Ja, precies. Yes. Noem nog even de tijden. En je moet je dus aanmelden. Waar kan dat?
3: Nou, het is dus van 12 tot 3. Je kan je aanmelden voor bepaalde workshops op de website van de nieuwe bibliotheek.nl van Almere.
2: Ja.
3: Bij de kinderagenda vind je dus vanzelf die kids cultuurproeverij en kan je aanmelden. Maar je kan dus ook gewoon gezellig langskomen.
2: Oké, dus je hoeft je niet voor het aanwezig zijn aan zich, hoef je niet aan te melden. Maar als je specifieke workshops, dan moet je
3: precies,
2: de zaak kijken.
3: Ja, goed even uitzoeken.
2: Oké, duidelijk. Nou, Lindy Heimering, ik hoop dat er heel veel kinderen cultuur gaan proeven in Almere.
4: Leuk.
3: Ja, wij hebben er ook zin in.
4: Dankjewel.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we gaan eens eventjes iets heel moois doen. Althans, Willeke Remmers is daarmee bezig. Die loopt vandaag haar laatste etappe voor het goede doel. Wat voor etappe dat is, we gaan het gewoon zelf aan de vraag. Want we hebben haar op afstand vanuit Maastricht. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Willeke Remmers, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nou, leg het even zelf uit. Want je loopt het hele Pieterpad, hè, van Pieterburen naar Maastricht. En je bent dus nu aangekomen in Maastricht.
2: Ja, op 1 mei ben ik vertrokken vanaf Pieterburen. En vandaag, 26 mei, kom ik aan op de Sint-Pietersberg.
1: Ja, dus je hebt er 25 dagen over gedaan.
2: Ja, klopt. Ja.
3: Het hele Pieterpad is dat dus, hè?
2: Het hele Pieterpad. En wat mij vooral veel opviel onderweg. Heel veel medewandelaars, maar de meeste die deden hem in etappes. Sommigen die deden er wel 2 jaar over, eer dat ze hem helemaal rond hadden. En ik was één van de weinigen die hem helemaal deed.
1: Ja. Ja. Hoeveel kilometer is het?
2: Het is ietsjes minder als 500. Maar omdat ik een rugzak bij me heb gevuld met een tent.
1: Is het 600?
2: Afhankelijk ben dus van... Oh nee hoor.
1: Blijf 500 natuurlijk.
2: Ik wil zeggen dat het echt ruim 500 is geworden. Want ik ben ook toch wel een aantal keren verkeerd gelopen.
1: Oh.
2: Het hoort allemaal bij het avontuur.
1: Ja.
2: En de meeste campings liggen toch wel buiten de etappe. Dus je moet wel...
1: Oh, je hebt wat zijpaadjes die je moet nemen. Ja, ja. Nou ben jij gelukkig een actieve loopster. Je hebt ook flink getraind met die rugzak van 10 kilo. Zijn er nog bijzondere momenten dat je zegt van nou dat zal me altijd bijblijven?
2: Nou, allereerst is het een rugzak met ongeveer 15 kilo geworden.
1: Oh, oké, ja.
2: Ja, en die rugzak op zich is geen last geweest voor mij. De eerste dagen misschien een klein beetje. Elke dag iets minder.
1: Ja.
2: Je lichaam gaat eraan wennen.
3: Ja. Heb je een bepaald moment gehad dat je dacht van... nou, het valt me toch tegen. Meer tegen dan dat ik verwacht had?
2: Ik heb 1 etappe gehad. En dat is in de buurt van Ommen geweest. Toen had ik zo'n vervelende blaar. En toen heb ik niet echt kunnen genieten van mijn wandeling op zich. En ik weet dat die wandeling echt gewoon schitterend was. Maar de pijn, die was wel pittig. Maar dat is eigenlijk het enige geweest.
3: Mm-hmm. En je loopt het voor het goede doel. Wat is dat doel?
2: Ja, ja. Ik werk in de ouderenzorg. En mensen die de diagnose dementie hebben. En wat ik zie is veel verdriet, onmacht... Eenzaamheid, vooral eenzaamheid ook. En wij zorgpersoneel hebben eigenlijk weinig tijd om mensen die aandacht te geven waar ze zo verschrikkelijk behoefte aan hebben. En nou hebben wij een team welzijn. En dat team plukt af en toe de mensen eens eventjes uit zo'n situatie. Dus meerdere keren in de week worden er leuke dingen gedaan. Creatief vlak. Er bestaat een klusgroep voor de mannen. Muziek. Spelgebied. En het Pieterpad op zich stond al heel lang op mijn bucketlist. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, ik kan er natuurlijk ook gewoon een soort van goed doel van maken. Ik heb dus het volgende gedaan. Ik heb allereerst gevraagd aan mijn leidinggevende, mag ik een maand vrij? Want ik wil het Pieterpad lopen.
3: Ja, want je was hard nodig natuurlijk, hè?
2: ja. En dan wil ik daar eigenlijk een goed doel aan koppelen. Ik wil heel graag geld gaan ophalen voor deze doelgroep. En van dat geld wat ik ophaal, willen wij in overleg met de afdeling welzijn, duurzaam spelmateriaal gaan aanschaffen.
3: Ja.
2: Daar hangen echt wel flinke prijskaartjes aan. Dus er is echt wel geld nodig.
3: En is het nu uiteindelijk is het geld binnen? Of is er een groot deel van het geld binnen?
2: Ja, het is zo buitengewoon. Het is zo enorm. Hier kunnen wij zo verschrikkelijk veel mooie spullen voor aanschaffen. Waar de mensen nog jarenlang plezier van hebben.
3: Ja.
2: En een goede kwaliteit. Ja, en waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld een reuzenganzenbord, een reuzensjoelen. Ja, er bestaan speciale spelen met hele grote ballen die je dan weer op elkaar kan stapelen. Ja, het is gewoon heel breed.
3: Okay.
2: Er is echt heel veel voor deze doelgroep te krijgen.
3: Ja.
2: Dus ik ben echt heel erg blij.
1: Hoeveel heb je nu binnen?
2: Ik heb nu al ruim 6000 binnen.
1: Oké, okay. En wat was het streven? Ja.
2: Nou,
1: zoveel mogelijk.
2: Tuurlijk. Zoveel mogelijk natuurlijk. Maar eigenlijk, ik had niet verwacht dat dit zo'n succes zou worden. Want dat is echt boven verwachting geweest. Maar ja, wat mij vooral ook opviel tijdens mijn wandelingen. Ik loop natuurlijk met een vlag achter op mijn rugzak. En er staan allemaal bedrijven op met hun logo's. En dan zijn toch mensen wel nieuwsgierig van, waarom loop jij nou met zo'n vlag? Nou ja, dan komt dus het verhaal waarvoor ik loop. En dan viel mij echt wel op hoeveel mensen dit herkennen.
1: Ja.
2: Hoeveel mensen binnen hun netwerk, of juist misschien ook wel heel dichtbij, iemand hebben met die diagnose.
1: Ja.
2: En zie dus. Daarom is het zo'n succes waarschijnlijk.
1: Ja, die GoFund-actie die loopt nog eventjes door, denk ik. Die zullen wij ook even op onze website zetten.
2: Ja.
1: De laatste vraag. Loop je nu ook weer naar Dronten terug of pak je de trein straks?
2: Nou, allereerst, ik woon in Biddinghuizen, dus niet Dronten.
1: Nou ja, maar Biddinghuizen heeft geen treinstation, hè?
2: Nee, dat klopt.
1: Ja.
2: Nee, als het een beetje mee zit, dan wacht mijn man mij op de Sint-Pietersberg.
1: Ah, dat is dus hartstikke lief.
2: Als ik het heb, dan staat hij daar.
1: Goed zo. Nou goed, ik denk wel dat het goed gaat komen. Willeke Remmers loopt voor het goede doel, de laatste loodjes. Dank je heel hartelijk dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. En succes met het staartje van deze mooie reis.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland. Let's go, girls.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
6: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
5: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En na een lange werkdag ploffen veel gezinnen op de bank. En kinderen krijgen dan een telefoon of een tablet in de hand gedrukt. En ouders die kijken nog lekker ouderwets televisie. Maar hoe maak je nou echt weer tijd voor elkaar?
2: Ja, kinderboekenschrijver Thijs Noorland uit Zeewolde die schreef het grote Opblijfavondboek. En dat is een boek vol spellen en activiteiten om samen met je kinderen allerlei bijzondere avonden te beleven.
1: Ja, Thijs is bij ons in de uitzending. Goedemiddag, Thijs.
3: Goedemiddag.
1: Ja, je bent zelf vader van 4 kinderen. Vanaf hoe oud hou je die opblijfavonden eigenlijk?
3: Nou, onze oudste is nu 15 en toen zijn jaar of 8 was, toen zijn we daarmee begonnen. Begon een beetje ontdekkend, want eigenlijk begonnen wij inderdaad met de filmavonden. En op een gegeven moment dacht ik, dat kan wel wat creatiever. En toen hoorden we ook van, het is eigenlijk heel goed om natuurlijk veel te spelen, veel gezinstijd. Dus dat heeft zich langzaam al ontwikkeld tot elke vrijdagavond opblijfavond. Op een gegeven moment heb ik ook tegen de kinderen gezegd, jongens, vanaf nu is vrijdagavond de opblijfavond. Ja, en dan hoef je maar 1 keer te zeggen tegen kinderen. Ja. Dan houden ze je eraan. Dus nu is het zo op vrijdagochtend, voordat ik ze naar school breng, zeggen ze, pap, wat gaan we vanavond doen? Ja, dan heb ik nog een dag lang de tijd om iets te verzinnen. Ik probeer elke keer iets anders, iets creatiefs te bedenken.
1: Ja, nou, 52 keer creatief heb je in ieder geval opgeschreven in het grote opblijfavondboek. Het zijn spelletjes, opdrachten. Er zit nog net geen moordspel tussen, maar er is echt van alles.
3: Nou, wel een Wie is de Saboteuravond. Kinderen houden natuurlijk van spelletjes. Veel kinderen kijken misschien wel Wie is de Mol. Ik dacht, die moet er in ieder geval in zitten. En dan krijgt 1 van de kinderen de rol van saboteur. En de rest moet dan uitvogelen wie is dat. Dus je probeert wel aan te sluiten bij dingen die kinderen kennen. Maar inderdaad wel de diversiteit van spellen. Want de ene keer is het iets creatiefs. Nou, zo'n warme dag als vandaag heb je gewoon zin in andere dingen dan de hele sportieve avond. Ik heb het een beetje in die categorieën gezegd. Ja, zo'n sportieve avond, dan moet het een beetje een aangenamere temperatuur zijn. Nu is het misschien, ik zou de pubquiz kiezen vanavond. Als je denkt, met deze temperaturen lekker op de bank samen een spelletje doen.
2: Ja, want ik zag ook een opdracht staan met dan de vraag hoe je nou zonder de vloer aan te raken bij de ijskast kan komen. Hè, om een ijsje eruit te halen.
3: De vloer is lava, inderdaad. Ja. Dat is de eerste opblijfavond die in het boek staat. Dat is ook een van de eerste die we zelf deden. Ja, het is hilarisch om door je eigen huis te lopen en dan te zeggen, jongens, de normale vloer is lava, maar we kunnen wel pannenlappen gebruiken, we kunnen kussentjes gebruiken. Dan kunnen we ons verplaatsen. En als je echt helemaal los wil gaan, dan doe je wat wij hebben gedaan laatst, toen we hem nog een keer deden. Dan ga je naar de ijswinkel. Gewoon buiten, via de speeltuin, naar het dorp toe, een ijsje halen. En dan pas was de lava geblust. Dus de hele buurt heeft ons door de wijk zien lopen met kussentjes.
1: Met kussentjes? Ja, dan moet je er minimaal 2 hebben, denk ik dan, toch? 1 vooruit en 1 achteruit.
3: Ja, en wij zijn met z'n 6 en iedereen moet ergens opstaan. De puber zei, ik doe niet mee. Dus dit hebben we met de jongste
1: die schaamde zich al een beetje.
3: Die zei, ik blijf wel even bij het hondje. Neem wel een ijsje voor me mee.
2: Want hoe ben je nou op al die inspiratie gekomen om die 52 verschillende opdrachten samen te stellen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is overal en nergens vandaan gekomen. Ik hou gewoon sowieso heel erg van spelletjes. En dan gaat het in mijn brein al dat ik allerlei dingen ga bedenken. Hoe kan ik daar nog een twist aan geven? Kijk, een minute to win it avond staat erin. Dat is wel een bekend concept. Maar ja, je moet het maar even zien uit te denken en uitvogelen. Heel veel kampen geleid altijd. Quizzen, al dat soort dingen. Ik ga er gewoon heel erg van aan. Dus ik heb dat in de loop van mijn leven verzameld. En nu allemaal in dat ene boek gestopt.
1: Ik wil graag weten welke een keer mislukt is. Wat is nou niet gelukt?
3: Nou, we hebben dus ook wel eens dingen gedaan die gewoon het boek niet gehaald hebben, omdat het niet zo uit de verf kwam. Het is ook wel eens een keer misgegaan dat echt de ruzie kwam thuis.
1: Oh.
3: Toen hadden we een duo's gemaakt van teams. En de 2 middelste kinderen die hadden al niet zo'n lekkere dag. Die zaten bij elkaar en die begonnen te fitten op elkaar. Want die gingen niet zo lekker in die quiz. En dat was de maak het zelf quiz. Die moet je dan samen nog ontwerpen. En zij waren gewoon niet lekker afgestemd met elkaar. Die hebben we toen even onderbroken. En een avond daarna hebben we hem nog een keer gedaan. Toen ging het wel goed.
1: Ja, het lijkt me wel. Dat klinkt zo stom en modern. Maar je maakt elke keer wel herinneringen.
3: Ja. Ja. Dat is het echt. Misschien ken je die film Inside Outside, of Inside Out heet die, geloof ik. Dan zie je in het brein van een kind wat de emoties allemaal doen. En wat voor waardevolle herinneringen je kunt maken. En die opblijfavonden zijn echt dat soort dingen. Van die herinneringen die je bouwt, die je misschien later nog weet, die waardevol voor je worden. Ze noemen dat in die film Core Memories. Ja, ik geloof dat dat super waardevol is om dat soort gezinstijd proberen vrij te maken. En dat is best een uitdaging met alles wat we te doen hebben tegenwoordig.
2: Ja, goed. Jij bijvoorbeeld ook. Je bent kinderboekenschrijver, je bent radiomaker. maken. En dan moet je ook nog iedere vrijdagavond leuk doen met je hele gezin. Heb je dan nooit eens dat je denkt, op, ik ben blij dat ik op de bank zit vrijdagavond?
3: Heel eerlijk, dat zit er wel eens bij. Er zit heus wel eens bij dat je denkt, nou, nu liever niet. Maar ik weet inmiddels ook gewoon hoe waardevol het is. En als ik even die knop heb omgezet, dat ik er dan helemaal van aanga. En het is wel in dat boek, want mensen om ons heen die hoorden van die opblijfavond, die dachten, wij willen dat ook wel, maar waar haal ik de tijd vandaan? Ik heb het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Er zitten allemaal downloads bij voor de dingen die ik niet in het boek kon zetten, omdat je dan alle antwoorden van de quizzen bijvoorbeeld al zou lezen. Zodat je het zo makkelijk mogelijk kan doen. En er staat een handig statistiekje bij, hoeveel voorbereidingstijd heb je nodig? Dus als je denkt, ik heb weinig energie, weinig te geven, doe dan eentje waar je 0 tot 10 minuten voorbereiding hebt en dan heb je alsnog een hele leuke avond.
1: Ja, nou vertelde je net voordat de microfoon aanging tijdens opwekking in Biddinghuizen heb je 2 workshops gegeven over dus opblijfavonden.
3: Ja, 2 hele verschillende. Eentje wat meer inhoudelijk, dat ik heb uitgelegd waarom het belangrijk is, maar ook altijd spelende wijze, want dat komt er bij mij altijd in. En eentje was echt fantastisch. Een opblijfavond, de ouders tegen de kinderen. 10 verschillende spelletjes en dan konden op een groot bord de score bijhouden en de kinderen die hebben gewonnen. Had ik ook een beetje voor gezorgd.
1: Dat was dus in een tent?
3: In zo'n hele grote tent met honderden kinderen erbij. Dat was helemaal te gek. Maar bijvoorbeeld limbo dansen. Ja, dan wist ik al, dat gaan de kinderen waarschijnlijk winnen. Dat was inderdaad het geval. Dat was een heerlijke avond. En je zag allemaal glimmende ogen. Allemaal kinderen en ouders samen genieten. En ja, dat is een beetje mijn missie met dit boek.
2: Ja, nu heb je zelf 4 kinderen. Maar als je maar 1 kindje hebt, is dat dan ook leuk om te doen?
3: Nou, dat staat ook bij die statistiekjes voor hoeveel kinderen is het leuk. Heb daar wel over nagedacht. Ook even gebeld in het maakproces met een paar ouders die wat minder kinderen hebben. Bijvoorbeeld maar 1 kind. Er staan ideeën bij die kun je prima doen. Zoals het gezinskunstwerk, een waardevolle herinnering. Je tijdscapsule met je gezin, ook heel erg leuk. Maar er staan ook ideeën bij voor je denkt, dan moet je even om je heen kijken. Wie kunnen we erbij vragen? Kunnen we een paar gezinnen bij elkaar vragen? De ene keer organiseer jij het, de andere keer organiseer jij het. En dan hebben we samen een hele mooie avond.
1: Ja, dus dat je gewoon meerdere gezinnen bij elkaar hebt.
3: Ja, of even wat vriendjes uitnodigen. Of je kunt ook gebruiken voor kampavonden, voor kinderfeestjes, voor dagen die iets te warm zijn om naar buiten te gaan. Je kunt voor heel veel verschillende dingen natuurlijk gebruiken.
1: Thijs, nou heb jij dit allemaal zelf bedacht? Heb je ook een beetje die creativiteit bij je kinderen aangewakkerd?
3: Nou, ik denk het wel. En dat is ook weer het leuke dat je door verschillende fases heen gaat. Dus de eerste jaren waren wij het aan het organiseren. Tegenwoordig is die oudste dochter, die is dus 15, is vaak degene die de rol van spelleider op zich neemt. Want ik denk dat van 8 tot 14 vonden ze het allemaal heel leuk om actief mee te doen. En zij vinden het heel leuk om dan die leider te zijn. En dan krijgt ze van mij dus de download of hetgene wat ze moet hebben. En dan gaat zij dat lekker regelen. Kunnen mevrouw en ik meedoen? Zitten wij allebei in een team bijvoorbeeld? Het is wel doorgegeven. En de creativiteit, het is soms ook dat je even op het idee komt, dat je een kleine twist eraan geeft en dan kun je weer een hele nieuwe avond ervan maken.
2: Ja. En nu kunnen gezinnen eigenlijk een jaar vooruit. Ja. 52 opdrachten, iedere week eentje in principe voor zo'n opblijfavond. Komt er een deel 2 dan?
3: Ik was ook bang dat je dat ging vragen.
1: Nu moet je wel.
3: Ik voel de druk. Ja, ik hoop dat gezinnen er nog langer mee vooruit kunnen, omdat je dan inderdaad denkt, ja, welke vonden we het leukste? Die gaan we nog allemaal een keer doen. De reactie is echt overweldigend. Het is niet te geloven hoeveel enthousiaste berichten ik binnenkrijg. Wie weet. Ik vind wel dat je moet oppassen dat het dan een slap aftreksel wordt. Ik zou dat alleen doen als ik echt geloof dat ik nog genoeg goede ideeën heb die ook echt een boek waard zijn.
1: Nou, heel goed. We hebben het niet aan je gevraagd, maar we hebben hier een exemplaar liggen. Mogen we die weggeven?
3: Lijkt me fantastisch. Nou, mag je geen idee. Leuk idee. Heel goed. Zou ik zeker doen.
1: Nou, wil je een exemplaar in de wacht slepen? App dan eventjes. Ja, we moeten er een spelletje van maken.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: Als je goed hebt opgelet, dan weet je het antwoord. Uit welke plaats komt Thijs?
1: Ja, dat is een goeie. Ja. 0320 28 50 50 is ons appnummer. Je kunt ook even bellen als je dat minder eng vindt. 0320 28 50 50. En dan krijg je misschien wel het grote opblijfavondboek opgestuurd van schrijver Thijs Noorland. Uit, ja, dat moet jij dus.
2: Dankjewel, Thijs.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: with you.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Oh, zit dat zo?
3: Een kind doet er gemiddeld 1,5 jaar over om het zwemdiploma A te halen. En iedere ouder met een kind op zwemles heeft zich vast wel al 100 keer afgevraagd: waarom zit ik nu weer bij een zwemles? Ik had toch wel iets leukers kunnen doen.
4: Ja, nou, in O zit dat zo. Zoeken we naar antwoorden op allerhande vragen. En vandaag de vraag: waarom duurt het toch zo lang om te leren zwemmen?
3: Ja. Jolijn van Vogelgoed is van sportbedrijf Lelystad. Is zelf oud topzwemster. Jolijn, jij bent zelfs Olympisch zwemmer geweest. Had jij in 3 weken je A-diploma gehaald? Had je zo'n talent?
5: Nou, eigenlijk mijn A en B binnen een jaar. Dus dat is misschien wel een talent. Maar doorzetten is wel belangrijk. Want uiteindelijk was ik niet het toptalent in mijn jonge jaren. Dus ik was pas 27 toen ik naar de Olympische Spelen ging. En ik heb eigenlijk de laatste, ik was wel altijd, deed ik leuk mee. Mm-hmm. Eerst altijd vierde en toen werd ik een keer Nederlands kampioen. En dat ging langzaam zo verder. Maar ik deed pas echt iets als ik zeker weet dat ik het kon.
3: Yeah.
5: Ja, en dat was in tussen 2006 en 2008. Dus was ik eigenlijk al best op leeftijd.
4: Ja. Ja, toen was je dus Olympisch zwemmer.
5: Ja.
4: Heb je dan echt alle diploma's die je kunt bedenken? ABC, wat heb je
5: nog meer? Ja, reddingszwemmen, synchroon zwemmen. Ik geloof dat ik ook nog een poging had gedaan om van zo'n duikplank af te springen. Ja. Maar dat ging 1 keer mis en toen ben ik daar maar mee gestopt. Ik kan beter gewoon in 1 gat duiken. En waterpolo vond ik toen wat heftig, zo onder water.
3: Ja, ja, ja, ja. En dat geknijpen ook de hele tijd. Hè? Ja, het is best wel heftig. Ja. Ik heb het uitgezocht. 1,5 jaar duurt het gemiddeld om je A-diploma te halen. Maar dat betekent gemiddeld dat er dus altijd kinderen zijn die daaronder zitten. Ja. Zoals jij dan binnen een jaar. Maar er zitten dus ook kinderen op 2,5 jaar. Hoe kan het nou dat er zoveel verschil zit tussen die kinderen?
5: Ja, nou, het grootste heeft echt te maken met dat elk kind anders is. En dat heeft te maken met een stukje motorische ontwikkeling natuurlijk van de kinderen zelf. Als voorbeeld, de een ziet een stoel, die klimt erop en die denkt: hé, ik kan zitten. En de ander die loopt er 10 keer omheen, gaat denken hoe dat in elkaar zit. En dat heb je dus eigenlijk in het zwembad eigenlijk ook. De een durft sneller onder water en de ander niet. Ben je met de cultuur opgegroeid van het leren zwemmen? Ik moest van mijn moeder op zwemles, omdat we in de Jol een hele grote plas met water hadden achter ons huis. Dus stel je voor dat Jolijn zou ontsnappen, wat zou er dan gebeuren? Dus het heeft vooral daarmee te maken. En natuurlijk ook een stukje met de zwemdocent. Heb je altijd een klik voor nodig. Er zijn docenten die geven duimpjes als je het goed doet. Of ze zeggen: jij bent echt een borstschoolkampioen. En ook natuurlijk een stukje met de ouders. Vinden zij het zelf leuk om op de tribune te zitten? Nou, dat antwoord is natuurlijk vaak niet helemaal waar.
4: Zo warm altijd.
5: Het is een beetje warm, ja. Net zoals nu buiten.
4: Ja.
5: Maar goed, als je dat uitstraalt naar je kind, geeft dat ook weinig plezier af. Dus het helpt ook om gewoon samen te gaan zwemmen en plezier te hebben. Want zwemmen is gewoon een leuke bezigheid. Ja. Met dit weer wil je natuurlijk ook graag naar buiten. En hoe fijn is om te weten dat je kind gewoon veilig kan zwemmen. En samen is natuurlijk nog leuker.
3: Ja, dan beginnen de meeste kinderen met 5,5. Heb ik begrepen. Is dat dan de goede leeftijd om te beginnen met zwemles?
5: Nou, je kan in principe leren zwemmen vanaf 4 jaar. Maar dat zijn natuurlijk best wel grote sprongen. Want dan ga je en naar de basisschool. Als het goed is, heb je net kunnen leren fietsen ook. Dus dan gaat er een hele wereld van je open. Het hangt echt van het kind af wanneer het goed genoeg is. Of nou ja, niet goed genoeg, maar wanneer het oud genoeg is om te leren zwemmen. Bijvoorbeeld bij mij en mijn broertje was het eigenlijk vanaf 4 dat we al konden bewegen. We klommen al in bomen. Buitenspelen helpt er natuurlijk ook heel erg veel mee. Nu zitten kinderen toch wat vaker achter een computer. Dus het hangt er ook echt vanaf hoe ver je kind is. Hoe die zich kan concentreren. Dat is ook natuurlijk belangrijk. En wat hij al durft. Als hij bijvoorbeeld 4 is en hij heeft nog nooit in een zwembad gelegen. Ja, dan is een zwembad natuurlijk wel heel erg spannend door de ogen van een kind.
3: Ja, dat lawaai.
5: Ja.
3: Het echoot zo erg.
5: Ja.
3: En
5: ja.
3: De kinderen gillen ook best wel.
5: Ja, en alle andere kinderen. En wat doen ze daar dan mee? Dan kom je in een nieuw groepje terecht, die je eigenlijk ook nog niet kent.
3: En je voeten worden nat als je over de tegels loopt.
5: Ja, ja. Ik adviseer wel slippers aan te doen, maar dat klopt. En bij de douches is altijd een hele lange rij.
3: Ja.
5: Ze zijn inderdaad heel veel dingen waarvan je denkt: oeh, dat zwembad. Maar uiteindelijk, hoe tof is het als je straks met je vriendjes en vriendinnetjes wel samen van de duikplank af kan gaan. Want uiteindelijk geeft een zwemdiploma gewoon heel veel zelfvertrouwen voor kinderen zelf. En een beetje veiligheid voor ouders.
4: Want je verleert het ook niet, hè? Het zwemmen. Als je het eenmaal geleerd hebt?
5: Niet helemaal, ja. Als je eenmaal geleerd hebt. Maar stel je stopt met A als je 5 bent. En je gaat pas weer zwemmen als je 10 jaar bent. Nou, dan zit er als het goed is een aantal centimeters bij. Ben je een stukje sterker geworden. Dan is het toch wel belangrijk om toch nog eventjes te oefenen. Hoe het ook alweer werkt.
3: Want je balans in het water wordt natuurlijk dan ook anders.
5: Ja, je balans in het water wordt echt anders. Bij vrouwen en mannen is dat verschil ook anders. Wij vrouwen... Ja, hebben wat, vaak wat meer heupomvang. Dus daar ligt onze zwaartekracht. En bij de mannen ligt het vooral in hun bovenlichaam. Dus dat betekent ook anders leren zwemmen en anders trainen. En eigenlijk is het net, het is wel net als fietsen. Als je het eenmaal kan, dan kan je het. Alleen onderhouden is wel belangrijk. Ook vooral omdat je misschien soms een keer... aan het stoeien bent met vriendjes of vriendinnetjes in het water. Ja, dan is het kan het op een gegeven moment wel eng zijn als je onder water bent... En dan even niet meer weet hoe je boven kunt komen. Het is wel belangrijk om het te onderhouden. Het hoeft niet per se met zwemles te zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Maar geregeld zwemmen is wel belangrijk.
3: Nou begin je met de schoolslag. Hè? Is dat nou de meest logische slag om mee te beginnen?
5: Wel, ja.
3: Het voelt zo tegennatuurlijk. Want je moet je armen doe je spreiden en dan weer bij elkaar. En ondertussen doe je tegengestelde ook weer met je benen.
5: Ja, het is heel tegenstrijdig wat je zegt. Want in de wedstrijd zwemmen is een schoolslag juist de moeilijkste slag. Omdat je die tegendruk hebt van het water als je je heupen niet goed genoeg duwt. Maar voor het leren zwemmen is het wel even de makkelijkste slag. Om vooral te blijven kunnen drijven. Want... Nou ja, het stroomlijnen, de balans zoeken zoals jij dat noemt... dat in het water liggen, de ligging in het water... dat is echt de basis om goed te kunnen leren zwemmen. En dat leer je soms wel het makkelijkste met schoolslag.
4: Ja. Nu zijn er misschien ook wel ouders die denken van... ja, ik zie dat toch niet zo zitten om met mijn kind richting het zwembad te gaan. Ik ga ze dat helemaal niet leren. Dat moeten ze maar doen als ze 18 zijn. Zou jij dat een verstandige keuze vinden?
5: Nee, dat is geen verstandige keuze. Ik snap dat als er wat... Toevallig heb ik vorige week dameszwemles gegeven... bij ons in de koploper. En daar zijn dames die iets hebben meegemaakt vroeger... waardoor ze een tijdje niet durfden zwemmen. En je merkt gewoon dat het langer duurt. Hè, als je ouder bent, word je gewoon wat angstiger... Je weet niet wat het water doet. Je spieren en je botten zijn al een bepaalde manier van bewegen gewend. En dan is zwemmen wel wat anders. Dus hoe eerder je weet wat dat is. Hoe eerder je weet dat je kan blijven drijven. Dat je op kan komen te staan in dat water. Want als je recht ligt, lijkt voor ons heel makkelijk om rechtop te staan. Maar als jij 40 jaar niet gezwommen hebt. En je leert pas zwemmen als je 44 bent. Dan is dat wel even wennen. Dus het is wel echt belangrijk om als je jonger bent. Dan leer je wel echt veel sneller dan als je wat ouder bent. Niks de nadelen van leeftijd. Want je bent altijd natuurlijk welkom om iets te leren. Maar het wordt wel wat moeilijker. En het gaat ietsje langzamer. Heeft vaak ook wel te maken met een stukje angst.
3: Maar eigenlijk ik hoor een paar goede tips. Dat je gewoon met je kind moet gaan zwemmen. Helemaal niet in een diep bad, maar laat hem wennen aan het water.
5: Ja.
3: Maar ook laat je kinderen buiten spelen. Want dan wordt het motorisch allemaal wat beter.
5: Ja, nou, absoluut. En thuis kan het al onder de douche. He, wat spetters in een gezichtje van een kind spetteren. Of in het badje als hij of zij net geboren is. Daar begint het eigenlijk al.
4: Ja, en iedereen kan leren zwemmen. Alleen de ene doet het wel sneller dan de ander.
5: Iedereen kan het.
4: Nou, we weten nu hoe het zit. Dankjewel Jolijn van Valkengoed van Sportbedrijf Lelystad.
2: Oh, zit dat zo? Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, maar door een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Welke vogels zijn er op dit moment in Flevoland? Nou, heel veel soorten natuurlijk. Je hoort bij het ochtendgloren al. Maar we gaan het in het bijzonder nu hebben over steltkluten.
3: Ja, die zijn er namelijk weer in onze provincie. En ecoloog en vogelliefhebber Menno Bart van Eerde die schuift geregeld bij ons aan om te vertellen over de vogels van dit seizoen. En vandaag is dat dus die steltklut. Menno Bart, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, die steltklut dus. Is dat dan een normale klut? Nee, dat zal wel niet, want anders heeft het geen aparte naam natuurlijk.
4: Nee, klut is ook al best wel bijzonder. Iedereen kent wel de grutto en de kieviet. Dat zijn ook steltlopers. Kluten, dat zijn, je zou kunnen zeggen super steltlopers, zwart-wit. En steltkluten, die hebben nog langere poten dan kluten. Dus met andere woorden, ja, super stelten. En vandaar ook de naam. En ja. Hij is vrij zeldzaam. Eigenlijk vooral in mei, juni kun je ze zien. En dat gebeurde de afgelopen jaren al. Dat Zuid-Frankrijk, het is een beetje een zuidelijke soort. Die klut die is echt wel op onze breedte broedie. En overwinteren eigenlijk niet. Gaan allemaal terug naar het Middellandse Zeegebied eigenlijk. Maar die steltkluten die komen steeds vaker. En af en toe als de omstandigheden goed zijn, en dat is dus nu zo, gaan ze zelfs broeden.
2: Oh, en want er zijn dus genoeg van die steltkluten hier om paardjes te vormen.
4: Ja, dat is grappig hè, dat zo gaat. Dus dat één steltkluut maakt natuurlijk geen nest.
2: Nee. En je moet elkaar ook maar net leuk vinden.
4: Precies, en tegenkomen. Maar het gaat waarschijnlijk via de gebieden. Dus de gebieden selecteren. En dan, ook al komen ze dan misschien alleen, ja, dan zijn er toch al gauw 2 of 3. En dan vormt zich een paar als het goed gaat.
3: Ja. Je zei net al, ze komen eigenlijk uit Frankrijk van de oorsprong.
4: Ja.
3: Hoe zijn ze dan?
4: En zuidelijker nog, hè? Dus zeg maar Spanje, Italië.
3: Maar daar is het een stuk warmer dan hier,
4: ja,
3: toch?
4: Ja, dat klopt. En misschien wordt het daar af en toe wel een beetje te warm. Dat alles een beetje doorschuift. En daar lijkt deze soort ook eigenlijk een beetje een voorbeeld van. We hebben nu ook bijeneters bijvoorbeeld in Nederland. Er is een paar dagen geleden een scharrelaar gezien. Dat zijn ook allemaal soorten die uit die groep eigenlijk, ja, van gebieden afkomstig is.
2: Ja, wat maakt het dan dat ze zich hier graag nestelen? Dat ze hier naartoe komen?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk een soort klutenhabitat. En dat is al best wel bijzonder. Want dan heb je dus slik nodig. Heel zacht slik.
2: Maar moet er dan iets droog vallen?
4: Of? Ja, er moet ook iets droog vallen. Voor dat nest moet er iets droog vallen. Dus dan heb je eigenlijk de combi van en zacht slik, waar dus het voedsel is, insectenlarven, noem maar op. Kleine visjes soms voor zo'n steltkluut. Maar ook dan een plekje waar je dat nest kan maken. Want dat doe je niet op dat zachte slik. Dan moet je dus een kleibankje hebben of net droogvallend slik met krimpscheuren. En dan zoeken ze daar een plekje tegen wat pionierplanten aan. En dan mogen er natuurlijk geen bunzingen, marters, ratten, vossen rondlopen. Dus op een eilandje.
2: Ja, ik voel al aankomen dat Markerwadden dus zeer geschikt is.
4: Dat is dé plek nu. Dus daar zijn ook een paar broedgevallen nu al. En dat kan in juni nog gewoon doorgaan. Er zijn dus altijd nog latere beesten die ook nog komen. En tientallen paren kluten, dat is ook weer heel bijzonder voor dit jaar. Want het is dus opgespoten, want het zakt allemaal weg. Dus in februari heel veel nieuw slip erbij. Dus nu heb je nou net dat mooie, die combi van en drooggevallen slip, waar ze op kunnen nestelen en ook forageren in de buurt.
3: Ja, en je kunt de steltkluut dus onder meer vinden op de Markerwadden.
4: Ja.
3: En als je daar dan een poosje naar kijkt, wat valt dan op? Bijvoorbeeld hoe ze jagen?
4: Ja, dat die benen, zou ik bijna zeggen, zo ontzettend lang zijn, rood. En dat ze dus inderdaad wel naar 25 centimeter diep water nog ingaan. Als het helder is, daar beestjes uitpakken met die snavel. Die snavel van de kluut is dus opgebogen, dat weten de meeste mensen waarschijnlijk wel. En daarmee maait hij echt door dat slik. En deze, die steltkleur, heeft een rechte snavel en die pikt echt op het zicht naar individuele prooien.
2: En wat eten ze dan? Muggetjes en dat soort dingen?
4: Ja, een schaatsenrijdertje, eens een keer een visje. Maar dat is meestal niet het geval. Maar hele jonge stekelbaars, dat kan. Kikkerlarven, dat soort spul.
2: Maar dat het hier dus zo goed doet, dan betekent ook dat de omstandigheden gewoon wel goed zijn om een nest groot te brengen.
4: Ja, dat kan ook. Dus als je nu dit is extreem heet weer, hè, dus, maar dat, daar kunnen ze op zich best wel tegen. Als er maar dat water in de buurt is. Kijk, zonder water geen steltkluten en kluten. Ze koelen ook hè, nu in dat water hun poten. Vogels kunnen dus meer bloed naar die poten laten stromen. En als je dan in het water staat, nou ja, dan word je dus niet oververhit.
2: Ja, dan heb je ook nog de gewone kluut.
4: Ja.
2: Ja, ik heb niet geoefend oog, maar kan ik goed het verschil zien?
4: Ja.
2: Doordat
4: ja.
2: Die ene wat hoger staat.
4: Dus. Nou ja, dat, maar ook het kleurcontrast. Dus kluut is wit met een beetje zwart. Dus echt hele bont, een beetje extra-achtig zou je kunnen zeggen. En dan die geweldige, tengere, opgewipte snavel. En die houdt hij dus met het forageren. Ja. Die maait echt door dat zachte slik. En die vangt dan zijn prooien. Terwijl die steltkluut die loopt dus nog veel hoger op de poten. Ja, heel statig, parmantig door dat water heen. En af en toe ziet hij iets en dan pikt hij. Mm-hmm. Dus dat is niet dat maaien, maar dat is maar ook bont. Maar niet zo bont als de kluut.
2: Ja, maar toch blijft het aantrekkelijk voor ze om straks weer weg te trekken. Dan gaan ze weer terug naar Frankrijk.
4: Ja, Frankrijk, Franse westkust bijvoorbeeld. Regio Bordeaux. Maar ook de Taag, Portugal is een klassiek gebied. Ook heel veel slikvlaktes, maar toch niet die vorst. Kijk, vorst en slik is natuurlijk niks. Dan bevriest het. En
2: nee, dan
4: is
2: bevriezen hun pootjes ook.
4: Ja, nou ja, maar vooral het voedsel is onbereikbaar. Het trekt zich terug en ijs en kluten, dat is echt helemaal niks.
2: Nee, dus ze zullen hier niet een blijvers zijn uiteindelijk.
4: Nee, dan moet er nog veel meer aan klimaatverwarming.
2: Moeten we nog even goed stoken. Ja.
4: Even goed stoken, ja. Ik hoop het niet hoor. Want dan is er heel veel mis.
3: Nee, maar voorlopig kun je ze wel spotten. Dus op de Markerwadden bijvoorbeeld.
4: Ja, Markerwadden, maar ook Oosterhoutersplas in het zuidelijke gebied. Bij wat ze de vinger noemen, zeg maar. Dus bij het uitzichtpunt de Kuifeend, dat stukje.
3: Kun je een beetje dichtbij komen als verrekijker mee?
4: Ja, verrekijker mee. En dan die randjes afturen, dan zie je ze wel. Het zijn natuurlijk nooit veel. Hè. We praten er nu over alsof het helemaal vol loopt met steltkluten. Maar dat is dus ook niet het geval. Nee. Het blijft een speciaal beest, maar wel zichtbaar. Dus het is niet een zeldzaam zangvogeltje wat ergens in een bosje zit, waarbij alleen topvogelaars ze kunnen zien. Dus als je goed een beetje oplet, dan ga je ze zien.
2: Ja, nou en veel rood, buiten dat zwart, dus die pootjes zijn rood. Maar ik zag net een foto dat hun oogjes ook knalrood zijn.
4: Ja, geweldige beesten.
2: Ja, nou goed, nu is dus de periode om met je verrekijker op pad te gaan. En dan kan je ze sierlijk zien waden door of de Markerwadden of de Oostvaardersplassen. Ecoloog Menno Bart van Eerde, dankjewel en veel plezier weer buiten.
4: Graag gedaan.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Onder de naam In Je Sas Momentje organiseert Lisette van Toever in Dronten kleinschalige bijeenkomsten voor vrouwen met autisme of die vermoeden dat zij autisme hebben.
2: Ja, want autisme bij vrouwen wordt nog niet altijd herkend en dat kan voor veel onzekerheid en eenzaamheid zorgen. Een tijd dus om daar verandering in te brengen. Lisette, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dank
2: u wel. Hoe ontstond bij jou nou dat idee voor In Je Sas Momentje?
3: Eigenlijk moet ik een klein stukje terug, want ik heb al langer het idee van, ik wil iets doen met verbinden van vrouwen voor vrouwen. Nou, er is van alles geweest afgelopen jaren. En dat heeft ertoe geleid dat ik ook zelf in onderzoekstrajecten ben gegaan. 1,5 jaar geleden. En daaruit kwam volgens de DSM, zoals we hem nu hanteren, dat ik ook dat bij mij ook sprake is van autisme.
2: Ja, DSM, dat gebruiken psychologen, psychiaters. Ja, ja. Om te kijken van, die is net iets anders bedraad dan de ander. En daar kan je dan dit labeltje, noemen.
3: Dit labeltje is bij mij opgeplakt.
2: Ja, autisme.
3: En, ja, autisme. Ik wist er wel veel langer van, ik heb gewoon een neurodivergent brein. All in the family, zeg maar. Dus dan ben ik even de vraag kwijt.
2: Nou, de vraag was, hoe kom je er nou op om dan zo'n In Je Sas momentje te bedenken?
3: Nou ja, het is eigenlijk nog heel vers. Want echt een aantal weken geleden zat ik op de bank. Toen dacht je, maar dit is wat ik al die tijd eigenlijk wou doen. Verbinden van vrouwen met autisme. Die komt erachteraan. En toen dacht nou, ik, eigenlijk wil ik wel momentjes creëren dat we elkaar kunnen ontmoeten. Want het is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk om daarin de ander te vinden.
4: Ja.
3: Ik dacht, ja, maar lekker in je vel, in je sas. Zo kwam het eigenlijk vanzelf boven. Dacht, oh, in je sas momentje.
1: Ja, en nu zit je hier om daarover te vertellen.
3: En dat is een aantal weken geleden eigenlijk dat het eigenlijk in me opkwam. En ik dacht, ik ga niet nadenken, starten, doen.
1: Want hoe ervaar jij nou zelf dat je autisme hebt?
3: Hoe ik dat zelf ervaar? Dat vind ik een lastig, want ik denk dat ik heel goed ben geweest in camoufleren. Wat heel veel vrouwen graag goed kunnen, zeg maar. En binnen autisme heb je ook sociaal gerichte brein. Ik heb gewoon een heel sociaal gericht brein. Ik hou ervan om met andere mensen bezig te zijn. Wat mensen vaak niet labelen. Maar het kost mij wel, en ik denk dat dat het grootste element is. Het sociale verkeer, zeg maar, kost me wel heel veel energie. Mensen zien niet altijd hoe ik er de dag daarna aan toe ben. Maar ik heb er wel heel veel lol in. Dus de hersteltijd ervan is echt wel, ja, dat moet ik gewoon inmiddels toegeven, die is echt veel langer dan.
2: Ja, dus een kringverjaardag, dat is niet helemaal wat je.
3: Nou, ik kan er echt wel plezier aan beleven. Maar ik ben vaak wel een beetje erg moe.
2: Ja, dus dan moet je.
3: Ik compenseer dat in mijn agenda ook.
2: Ja.
3: Daar hou ik rekening mee van, oh, dat is er, oh, dan doe ik de volgende dat dit niet. En dan.
2: Maar je had dus wel iets bij jezelf gemerkt dat je dacht, ik moet het wel even uitzoeken wat dat nou precies is, of niet?
3: Nee, ik heb niet, het is niet vanuit mezelf, want ik had eigenlijk zelf heel erg weerstand tegen onderzoek. Het is in de loop van de omstandigheden gebeurd waarbij anderen tegen mij zeiden van, hey, als je wilt, kunnen we verder kijken. Want in jouw leven zijn er vaker momenten geweest. En ja, uiteindelijk heb ik daar ja op gezegd. Of van, ja, nou wil ik ook de helderheid.
2: Ja, nou, ja, want ja, eigenlijk autisme bij vrouwen wordt vaak later ontdekt dan bij mannen. Is dat dan dat door dat camoufleren dat dat is?
3: Ik denk dat je daar, ja, dat je dat wel kan zeggen. Dat het camoufleren. Vrouwen zijn ook vaak wat socialer van nature al ingesteld. Waardoor het gewoon vaak minder zichtbaar is. Beter goed aan te passen. En de interesses van vrouwen vallen vaak ook minder op.
1: Maar geeft het je nu ook rust dat je weet wat er aan de hand is?
3: In eerste instantie niet. Ik was een beetje boos van binnen.
1: Dat je denkt, nee. Waarom ik nou?
3: Nou ja, nee, niet waarom ik. Zo van, nou, dat klopt helemaal niks van. Nee, wat het me gebracht heeft, is veel meer zelfacceptatie. Dat. Dus er is meer rust in niet meer vechten tegen mezelf. Vechten tegen van, oh, maar ik moet dat toch ook kunnen. En als ik harder aan mezelf werk en als ik mezelf harder verbeter, dan. Dus meer zelfacceptatie en zelfcompassie. En dat is nog steeds aan het groeien, zeg maar.
2: Ja, dat zou dus mooi zijn als je met meerdere hierover kan praten. Natuurlijk, dat je ervaringen hoort van anderen. Zijn daar die momentjes voor bedoeld, die bijeenkomsten?
3: Ja, om van elkaar gewoon te horen, hé, maar waar loop jij tegenaan? Wat vind jij lastig? En wat vind je juist fijn aan dat je zo bedraad bent? Want er zitten ook heel veel voordelen aan. Tegelijkertijd heb ik ook echt een drang om vrouwen te inspireren. Ondanks dat er misschien sprake is van autisme, blijf jezelf prikkelen. Het woord SAS.

0: Maar met het idee erachter, waarbij je in een rustige setting blijft, wil ik de groep ook niet groot hebben. Want dan kan je niet doen waar het voor bedoeld is. Ontspannen, ontmoeten. En ieder mag op zijn manier zichzelf prikkelen. Het is niet van maak grote stappen. Nee, hoe kan je jezelf op jouw manier prikkelen?
1: Ja. Nou moet de eerste bijeenkomst nog plaats gaan vinden?
0: Heb je plaatsgevonden?
1: Oh, oké.
0: Ja. Toen had ik één iemand. Inmiddels heb ik een groep van zijn met 7 vrouwen. Ik heb inmiddels een WhatsApp-groep waar mensen zich kunnen aanmelden. Waardoor je te horen krijgt van hey, wanneer zijn de volgende momentjes? Hoef je niet altijd naar de site toe. Morgen komen er 1 of 2. De volgende keer zijn er al 2 aanmeldingen. Dus het begint langzaamaan, beginnen mensen het een beetje te vinden.
2: Nou ja,
0: en dat is wel de bedoeling dat mensen, dat vrouwen gaan vinden van hey, dit bestaat. En als ik behoefte heb, mag je aanmelden.
1: Ja, maar hoe spannend was die eerste? Want je kent die mensen helemaal niet eigenlijk.
0: Nou, best wel.
1: Oh, toch wel? Ja, spannend.
0: Ja, dat vind ik spannend. Ja. En tegelijkertijd wist ik, er komt maar 1 iemand, dus dat maakt het heel veel lichter.
1: Ja. En als je elkaar een paar keer gezien hebt, dan maakt dat eigenlijk ook niet meer uit.
0: Dat is eigenlijk doorgaans het geval. Als je door dat eerste moment heen bent. Oké, zo is het, zoals het gaat, zo het werkt. En dan is het vaak al veel makkelijker te doen.
2: Maar moet je dan ook officieel de diagnose autisme hebben gekregen via een arts? Nee,
0: iedereen die zich herkent in autisme, of van zichzelf vermoedt van autisme, of zelf denkt, maar daar nog niet over durft te delen, wees welkom. En voel of jij op je plek bent. Want dat is wel de bedoeling. Dat we gewoon rustig zitten. Kopje thee erbij. Wat lekkers erbij. Ieder zijn verhaal.
1: Waar kunnen mensen meer informatie krijgen?
0: Op mijn website. Daar kunnen ze heel makkelijk terecht. Via lisettevantoever.nl.
1: Ja, en het is gewoon van het oever,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, van het oever.
1: Ja.
0: En daar heb je een koppeling direct naar in je SAS. Daar kan je ook zien waar de nieuwe data zijn. Je kan via de app opgeven via de mail, via het contactformulier. Dat mag allemaal.
1: Oh.
0: En als mensen een drempel hebben, mogen ze ook gewoon eerst zeggen, eerst eens even 1-op-1 contact, heb ik ook geen moeite mee.
1: Ja, en dat zou eventueel ook nog even via mail kunnen, denk ik.
0: Ja,
1: dat je niet meteen hoeft te bellen, wat ook nog wel spannend kan zijn.
0: Nee, doe het vooral op jouw manier. En daarna zien we wel verder.
2: Lisette van den Oever, dank je wel. En veel succes natuurlijk met in je SAS momentje in de ronde.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat mag niet. Ik ken iemand in Emmeloord die was heel creatief. Die had dus ook zelf even zo'n gootje met een diamantzaag in de stoep geslepen. Die kreeg doodleuk een bekeuring, want je werkt in de openbare ruimte.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is belangrijk omdat er eigenlijk heel veel is in Almere op het gebied van cultuur. En niet iedereen weet dat.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het is ook gewoon de grote schoonmaak. Alle hoekjes en gaatjes lekker soppen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
6: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
5: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bild werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, waardoor een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Flevoland, van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot, waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, waardoor een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. We beginnen de avond nog met tropische temperaturen, waardoor een aantrekkende noordenwind koelt het geleidelijk aan af. Zo rond zonsondergang is het 19 graden in de Noordoostpolder tot 23 of 24 graden in Almere. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar een graad of 13. Daarbij komen uiteindelijk ook wolkenvelden voor. En dan beginnen we morgen ook mee met wat wolkenvelden en afgewisseld met zon. De temperatuur is morgen echt een stuk lager dan vandaag, met uiteindelijk in de middag maxima van 22 graden. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. In de middag komt de zon er weliswaar wat beter bij, maar het is echt een stuk frisser. Vanaf donderdag komt de zomer weer helemaal terug met 25 graden en zon.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: de video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was